Job, hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 21. Hierop nam Elifas de Temaniet het woord. Zal iemand een woord proberen te spreken met jou, jij die treurig bent? Maar wie kan het met woorden tegenhouden? Luister, je hebt veel mensen de rechte weg gewezen. Zwakke handen hebben je gestaald. Je woorden hebben struikelaars overeind gehouden. Bevende knieën gesterkt. Maar nauwelijks zelf getroffen, verlies je de moed. Aangeslagen, raak je in paniek. Was vroomheid niet jouw kracht? Een onbesproken leven jouw hoop? Vertel me, is ooit een schuldeloze verloren gegaan? Waar zijn ooit rechtvaardigen omgekomen? Mijn ervaring is, onheil ploegen en zaaien doet onheil maaien. God blaast en de onrechtvaardigen komen om. Eén ademtocht van zijn woede en zij liggen geveld. Al brullen, al grommen zij als leeuwen, hun tanden worden verbrijzeld. Ze komen om bij gebrek aan prooi, hun welpen worden verspreid. Heimelijk sprak iemand tot mij, fluisterde mij iets in het oor, op het onrustig uur van droomgezichten, als diepe slaap de mensen overmand. Schrik en angst grepen mij aan, een siddering voer door mijn gebeente. Een windvlaag trok langs mijn gezicht, storm deed mijn lichaam huiveren. Daar stond het, een gestalte, ik weet niet wat, het stond vlak voor mijn ogen. Het was stil, ik hoorde een stem. Kan een sterveling rechtvaardig zijn voor God, een mens onbesmet voor zijn maker? Zelfs in zijn dienaren stelt hij geen vertrouwen, zelfs in zijn engelen bespeurt hij nog smetten. Hoeveel te meer bij hen van wie de woning uit leem is opgetrokken en stof tot grondslag heeft. Als motten worden ze geplet, van de ochtend tot de avond vermorzeld. Ze gaan naamloos te gronde, voorgoed. Het touw van hun tent wordt losgerukt. Zij sterven, maar niet in wijsheid.

Job, hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 27. Blijf maar roepen. Is er iemand die je antwoordt? Is een van de heiligen je toevlucht? Geloof me, alleen de dwaas sterft aan ergernis. Alleen de domoor gaat eraan dood. Mijn ervaring is, de dwaas schiet wel wortel, maar plotseling is hij er niet meer. Zijn kinderen zijn verre van veilig. Zij staan rechteloos in de poort zonder bijstand. De hongerige eet hun oogst op en sleept die weg voor zijn familie. De dorstige aast op hun rijkdom. Komt kwaad soms voort uit het stof, ongeluk uit de aarde? Want de mens is geboren voor onrust, zoals de zonen van Reshef reizend opvliegen. Toch blijf ik het zoeken bij God, en bij God leg ik mijn zaak. Hij doet grote en ondoorgrondelijke dingen, ontelbare wonderen. Hij stort regen uit over de aarde, water over het veld. Hij plaatst geringen hoog en de treurenden veilig. Hij verijdelt de opzet van de sterken. Hun handen voltooien het geplande niet. Hij vangt de wijze in hun eigen sluwheid. Hun plannen falen. Bij dag stoten zij op duisternis, ze tasten 's middags rond alsof het nacht is. Maar de behoeftigen redt hij uit hun gevaarlijke muil, de misdeelden redt hij uit de handen van de machtigen. En er is hoop voor de armen en de onrechtvaardigen wordt de mond gesnoerd. Zie, gelukkig is de mens die door God wordt opgevoed. Minacht de vermaningen van de Almachtige niet. Hij verwondt, maar verbindt ook. Zijn hand slaat, maar heelt eveneens. In 6 noden is hij je redder, zelfs in 7 zal geen onheil geschieden. In hongersnood redt hij je van de dood, in oorlog van de slag van het zwaard. Je bent immuun voor laster, geen onheil schrikt je af. Om honger en geweld zul je lachen en je hoeft niet bang te zijn voor wilde beesten. Want je hebt een verbond met de stenen van het veld, vrede met de dieren. Vrede in je tent, je zult je huis onderzoeken en niets missen. En je zult weten dat je kroost talrijk zal zijn, talrijk als het gras op het veld, en je nageslacht zal talrijk zijn als het gras van het land. In kracht zul je naar het graf gaan, als een korenschoof bij de oogst. Zie, dit is onze bevinding en ze is juist. Neem ze in je op en denk er goed over na.

Job, hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 30. En Job antwoordde: werd mijn verontwaardiging maar eens gewogen, en werd mijn ondergang gelijktijdig op de weegschaal gelegd, dan zou het zwaarder blijken dan al het zand aan het strand van de zee. Daarom spreek ik harde woorden. De pijlen van de Almachtige doordrenken mijn geest met hun woede. Gods verschrikkingen staan in slagorde voor mij. Balkt de ezel in een malse wei, loeit de os boven een gevulde trog? Eet men het smakeloze zoutloos? Of is er smaak in het wit van een ei? Zulk eten raak ik niet aan. Zulk voedsel maakt mij ziek. O, mocht toch gebeuren wat ik wens, en God mij geven wat ik hoop. Wilde Hij me maar verbrijzelen, laten vallen, lossnijden. Dat zou tenminste een troost zijn. Ik zou jubelen, ondanks dit leed, dat mij niet wordt bespaard. Want ik heb de woorden van de Heilige niet verborgen. Wat is mijn kracht, dat ik zou wachten? En wat is mijn einde, dat ik mijn leven zou verlengen? Ben ik van steen? Is mijn vlees van ijzer? Vind ik mijn hulp niet in mijzelf? En is wijsheid van mij verdreven? De zwakkeling heeft recht op medelijden vanwege zijn vrienden. Anders is men ontrouw aan het respect voor de Almachtige. Mijn broers zijn onbetrouwbaar als een beek, zoals de stortvloed van rivieren die leeglopen. Eerst is de stortvloed donker van smeltijs waarin de sneeuw zich verbergt. Maar die is spoorloos in de droge tijd en onvindbaar in de zomerhitte. De paden van hun wegen kronkelen. Zij gaan naar het niet en zij gaan verloren. De karavanen uit Thema keken naar hen uit. De reizigers uit Seba hoopten op hen. Zij waren beschaamd, want zij hoopten. Zij kwamen daar en waren beschaamd. Jullie zijn voor mij zoals zij, want jullie zien mijn tegenslag en zijn angstig. Heb ik soms gezegd: geef aan mij, of schenk mij een greintje van jullie rijkdom, of red mij uit de hand van een dwaas, of koop mij los uit de hand van de onderdrukkers? Leer het mij, en ik zal stil zijn. Maak me duidelijk waarin ik heb gefaald. Eerlijke woorden zijn krachtig, maar wat beargumenteren jullie argumenten? Willen jullie mijn woorden bekritiseren? Zijn zij als hopeloze woorden in de wind? Jullie zouden zelfs een wees laten struikelen en je vriend verkopen. Ik vraag met aandrang: luister nu eens, ik belieg jullie toch niet in je gezicht? Ga terug, ik smeek jullie, laat er geen onrecht zijn. Ja, ga opnieuw terug, want mijn oprechtheid is aanwezig. Ligt er kwaad op mijn tong? Kan mijn gehemelte niet onderscheiden wat goed is?

Job. Hoofdstuk 7, versen 1 tot en met 21. Moet een mens niet zwoegen op aarde en dagen maken van een dagloner? Zoals een slaaf verlangt naar schaduw en zoals een dagloner uitziet naar zijn loon, zo ken ik vruchteloze maanden en nachten vol getop zijn mij toebedeeld. Wanneer ik lig, zeg ik, zal ik opstaan, maar de avond duurt lang en tot de ochtend ben ik vol onrust. Mijn lichaam is overdekt met vuil en wormen, van top tot teen etter en kloven. Mijn dagen verschieten sneller dan een weversspoel, ze lopen af zonder hoop. Bedenk, mijn leven is een zucht, ik zal geen geluk meer zien. Wie mij zoekt, ziet mij niet meer. Zelfs uw oog kan mij niet vinden. Een wolk verdwijnt en lost op. Zo komt geen mens meer terug uit de afgrond. Hij keert niet terug naar zijn huis. Op zijn erf ziet men hem nooit weer. Daarom, ik kan mijn mond niet houden. Ik zal mijn verdriet uitspreken, mijn ergernis uitschreeuwen. Ben ik soms een zee of een zeemonster dat u mij bewaakt? Zeg ik, mijn bed zal mij troosten, mijn slaap zal mijn zorg verlichten. Dan schrikt u mij op met dromen en met visioenen beangstigt u mij. Ik stik nog liever, heel mijn wezen snakt naar de dood. Ik bezwijk, zo kort is mijn leven, laat me met rust. Een zucht is het, meer niet. Wat is een mens dat u hem zo hoog acht? U hebt hem met aandacht omringd en u bezoekt hem iedere ochtend. U test hem ieder ogenblik. Kijkt u nou nooit eens de andere kant op? Ik krijg nog geen kans om mijn speeksel door te slikken. Heb ik gezondigd? Wat doe ik u aan, bewaker van de mensen? Waarom maakt u mij tot het mikpunt? Ik ben mezelf al tot last. En waarom vergeeft u mijn overtreding niet? Neemt u mijn ongerechtigheid niet weg? Binnenkort lig ik in het stof. U zult me zoeken, maar ik zal er niet meer zijn.

0: Job.
1: Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 22. Daarop zei Bildad uit Suach: houd toch eindelijk eens op, je kraamt verbijsterende onzin uit. Verdraait God soms het recht? Is de Almachtige werkelijk oneerlijk? Als je kinderen tegen hem hebben gezondigd, dan gaf hij straf naar schuld. Maar als jij God zoekt, om zijn genade smeekt, en je bent werkelijk onschuldig en rechtschapen, dan komt hij voor je op en verzekert je van de plaats die je verdient. Groot zal je toekomst zijn, groter dan je verleden. Vraag het de vorige generatie, informeer naar hun ervaring. Wij zijn van gisteren, weten niets, ons leven hier is vluchtig als een schaduw. Zullen zij jou niet onderrichten en woorden spreken uit hun hart? Kan papyrus groeien waar geen drassige grond is? Oeverriet waar geen water is? Terwijl het in volle bloei is en nog niet rijp voor de oogst, verdort het voor al het andere gewas. Zo vergaat het iedereen die God vergeet. Zo vervliegt de hoop voor wie van God vervreemd. Aan herfstdraden klampt zo iemand zich vast. Een huis van spinrag is zijn toevlucht. Leunt hij er tegen, dan blijft het niet staan. Zoekt hij er steun, dan stort het in. Vol levenssap staat hij in de brandende zon. Zijn lotus gieten uit over de hele tuin. Zijn wortels klampen zich vast, zelfs aan stenen. Tussen rotsen kan hij nog weelderigheid vinden. Maar als hij wordt uitgerukt, zeggen de mensen, ik heb hem nooit gekend. Zie, zo vergaat het hem, en anderen schieten op in zijn plaats. Je weet, God stoot de rechtschapen mens niet af en steunt de boosdoeners niet. Hij zal je voluit laten lachen, je zult weer zingen van blijdschap. Je vijanden worden onder schande bedolven. De tent van de slechte mensen blijft niet overeind.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Job, hoofdstuk 9, versen 1 tot en met 35. Dit was het antwoord van Job. Ja, ik weet het. Je hebt gelijk. Kan een mens rechtvaardig zijn voor God? Treed je met hem in het geding, 1000 tegen 1, dat je geen verweer hebt? Wie van de wijzen en de sterken heeft hem ongestraft weerstaan en vrede gevonden? Bergen rukt hij van hun plaats en ze weten het niet. In zijn toren stoot hij ze omver. Hij schudt de aarde, ze trilt los, wankelt op haar zuilen. Hij beveelt de zon en ze komt niet meer op. Hij verzegelt de sterren. Hij en hij alleen spant het hemelgewelf, legt de geweldige zee aan zijn voeten. Hij schiep de grote beer en Orion, de Pleiaden en de sterren van het zuiden. Grote, ondoorgrondelijke dingen brengt hij tot stand, ontelbare wonderen. Hij gaat mij voorbij en ik zie hem niet. Hij glipt langs mij heen en ik merk het niet eens. Wie zal het beletten wanneer hij toeslaat? Wie zal zeggen, wat doet u daar? God laat zijn toorn niet bedwingen. Zelfs Rahab met zijn trawanten moeten buigen voor hem. Hoe kan ik dan tegen hem de strijd aanbinden, naar voren brengen wat ik wil? Al sta ik

En ofschoon ik rechtvaardig ben, veroordeelt mijn eigen mond mij. Ik ben oprecht, maar hij zou mij onoprecht verklaren. Ik ben onschuldig, maar het doet me niet. Ik waag het erop. Het maakt toch geen verschil. Ik zeg hardop, schuldig of niet schuldig, beiden vernietigt hij. Als een ramp onschuldigen onverwachts treft, dan spot hij met hun wanhoop. Als in een land de boosdoeners aan de macht zijn en de leiders van de wereld verblind zijn, dan is dat zijn werk, of niet? En sneller dan een bode eilen mijn dagen voorbij. Ze verdwijnen uit het zicht, zonder enig geluk. Zoals rietenbootjes voorbij glijden of arenden wegschieten naar hun prooi. Soms denk ik, opzij die zorgen, wees vrolijk. Ik ben bang voor al mijn lijden. Ik weet, u houdt mij voor schuldig. Als ik toch schuldig moet heten, waarom moet ik mij dan afbeulen voor niets? Al was ik mij met sneeuw, al reinig ik mijn handen met loog, u dompelt mij weer in het vuil, zodat zelfs mijn kleren vies van mij zijn. Hij is geen mens zoals ik. Mijn aanklacht vindt nergens gehoor. Tegen hem kan ik niet procederen. Er is geen rechter bevoegd om een uitspraak te doen over ons. Deed hij die stok maar weg uit zijn hand en verlamde de schrik mij niet, dan kon ik zonder angst spreken. Maar zo is mijn situatie helaas niet.

Job. Hoofdstuk 10, versen 1 tot en met 22. Ik ben eerder een man die twijfelt aan zichzelf. Ik kan alleen maar klagen en in verbittering spreken. Daarom zeg ik, verklaar mij niet schuldig, Allerhoogste, of verklaar uw optreden tegen mij.

zin heeft het dat u onrecht doet en uw eigen schepsel verstoot, maar schurken in bescherming neemt? Hebt u ook maar mensenogen? Ziet u zoals wij? Is uw leven even kortstondig als dat van een mens? Waarom zou u anders zo mijn schulden opsporen, mijn zonden napluizen? U weet, ik ben onschuldig. Er is niemand die mij uit uw hand verlossen kan. Uw handen hebben mij gemaakt en gevormd. En zomaar, ineens, gaan ze mij vernielen. Bedenk, als aardewerk hebt u mij geboetseerd. En laat u mij nu vervallen tot stof? U hebt mij gevormd van melkachtig zaad, dat stremt als kaas. Bekleed met huid en vlees. Geweven met been en zenuwen. U hebt mij leven en liefde geschonken en uw zorg heeft mijn leven beschermd. Maar dit was uw heimelijke bedoeling. Ja, dat weet ik nu. Indien ik zondig, beschermt u mij en mijn ongerechtigheid ziet u niet over het hoofd. Als ik iets verkeerd doe, moet ik het ontgelden. Als ik iets goed doe, moet ik toch buigen. Ik zal mijn deel aan schande drinken. Als ik mij op u richt, dan bespringt u mij als een leeuw. Waarom? Om uw macht te laten voelen. Nieuwe grieven komen bij u op. Bezwaar op bezwaar volgt. Een onoverzienbare reeks. Waarom hebt u mij uit de moederschoot getrokken? Was ik maar gestorven voordat iemand mij zag, dan had ik nooit bestaan. Dan was ik zo van schoot naar graf gedragen. Is mijn leven niet kort genoeg? Laat me met rust. Of is die korte vreugde mij ook niet gegund, voor ik beland in een land van duisternis en schaduw, waarvan niemand terugkeert. Een land van diepste duisternis en schaduw van de dood, waar zelfs het licht nog duisternis is.

Job, hoofdstuk 11, versen 1 tot en met 20. Toen kwam Zofar, de Naamatiet, aan het woord en hij sprak: Zo'n veelprater moet een antwoord krijgen, anders denkt hij nog gelijk te hebben. Legt die onzin van jou ons het zwijgen op? Zou niemand tegen die laster in verzet komen? Jij beweert: Volgens mij ben ik rein, dus ben ik ook rein in uw ogen. Als God zich maar liet horen, zijn mond liet spreken, uitlegde hoe mysterieus zijn wijsheid is, hoe ondoorgrondelijk zijn daden zijn, dan zou je weten dat God je om rekenschap vraagt. Dacht je God te doorgronden, de Almachtige alzijdig te omvatten? Hij overtreft, wat wil je, de hoogte van de hemelen, de diepte van de Sheol, de lengte van de aarde, zelfs de breedte van de zee. Als hij aanstormt, je gevangen zet en veroordeelt, wie houdt hem dan tegen? Hij weet wie onoprecht is. Moeiteloos doorziet hij de ondeugd. Een leeghoofd spreekt geen zinnig woord. Een wilde ezel werpt geen tamme. Maar jij, bezin je. Strek je armen uit naar God. Als je kwaad hebt bedreven, doe het weg. Geef het geen onderdak. Dan kun je weer fier uit je ogen kijken. Ben je zonder smet, vaststaand als een beeld, onbedreigd. Je ellende zul je vergeten. Je zult het je herinneren als water dat voorbij is gestroomd. Je wereld straalt glanzender dan de middagzon. Duisternis wordt dageraad. Zelfbesef keert terug, want er is weer hoop. 'S avonds loop je de ronde en je gaat rustig naar bed. 'S nachts zal niemand je wakker laten schrikken. Iedereen zoekt vriendschap met je. Maar de goddelozen teren weg in eenzaamheid. Ze voelen zich nergens geborgen. De dood is hun enige verlangen.

Welkom, het uur van de barmhartigheid. We weten samen het kroontje van de barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O mijn Jezus, geef mij wijsheid. Geef mij een groot verstand dat door uw licht verlicht is. En dit alleen, opdat ik u beter mag leren kennen, o Heer. Want hoe beter ik u leer kennen, des te vuriger zal ik u, het enige voorwerp van mijn liefde, liefhebben. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Ik ben een beetje te vroeg begonnen, excuseer. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven, en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon,
Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer, Jezus Christus, voor onze zonde en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

welkom terug. En ik lees u nog heel graag een stukje voor uit het aantekeningenboek van zuster Faustina. En we lezen op 22 maart 1937. Ze schrijft: toen ik vandaag met een zeker iemand sprak, zag ik dat ze erg veel leed in de geest. Toch gaf ze aan de buitenkant voor dat ze erg gelukkig was en helemaal niet leed. Ik kreeg ingegeven om tegen haar te zeggen dat wat haar verontrustte een bekoring was. Toen ik haar openbaarde wat haar kwelde, barstte ze in tranen uit. Ze vertelde mij dat ze mij juist was komen opzoeken om met me te kunnen praten, omdat ze dacht dat dit haar verlichting zou brengen. Het lijden was van zodanige aard dat de ziel aan de ene kant door Gods genade aangetrokken werd en aan de andere kant door de wereld. Ze maakte een verschrikkelijke strijd mee, die haar zo ver bracht dat ze huilde als een klein kind. Maar ze ging gekalmeerd en gerustgesteld weg. Tijdens de heilige mis zag ik de Heer Jezus onder vreselijke martelingen aan het kruis genageld. Een zacht gekerm ontsnapte aan zijn hart. Na enige tijd zei hij: mij dorst. Ik dorst naar de redding van zielen. Help mij, mijn dochter, om zielen te redden. Verenig je lijden met mijn lijden en offer, dat samen aan de hemelse Vader voor de zondaren. Als ik zie dat de last mijn kracht te boven gaat, beschouw, analyseer of onderzoek ik die niet. Maar ik loop als een kind naar het hart van Jezus en zeg slechts één woord tegen hem: u kunt alle dingen doen. Dan zwijg ik, omdat ik weet dat Jezus zelf in die aangelegenheid tussen beiden zal komen. Wat mij betreft gebruik ik die tijd om hem lief te hebben, in plaats van om mezelf te kwellen.

jaar 1909. Geestelijke oefeningen met de bisschop te Martinengo. Van 19 tot 25 september 1909. 1. Er valt niets toe te voegen of te schrappen aan datgene wat ik mij tijdens de twee vorige oefeningen met betrekking tot mijn gebedsleven heb voorgenomen. Het is vernederend altijd mijn eigen onachtzaamheden te moeten bekennen. Maar het is voor alles een plicht. Ik zal de raad van mijn geestelijk leidsman volgen mij 's avonds wat vroeger te rusten te begeven, om 's morgens om 5:30 precies op tijd te zijn. Van het stipt op tijd opstaan hangt het goede verloop van de gehele dag af. Ik zal ook de goede gewoonte in praktijk brengen om geregeld een brevier te bidden in de kapel voor het Allerheiligste Sacrament. 2. Meerdere malen heb ik tijdens deze oefeningen een krachtige aansporing tot de studie van de Heilige Schrift gevoeld. En reeds in deze dagen ben ik met veel plezier begonnen de brieven van de Heilige Paulus te lezen. Ik ben van plan hiermee door te gaan en dikwijls een hoofdstuk van de Heilige Schrift, speciaal van het Nieuwe Testament, te gebruiken als onderwerp van mijn meditatie. Iedere avond voor het slapen gaan zal ik rustig en vol aandacht een hoofdstuk van de Heilige Schrift lezen. 3. Mijn bezigheden drukken benauwend zwaar op mij en doen mij mijn hoofd omlopen. Dat is niet goed. Ik moet al mijn bezigheden verrichten met heilige ijver, die echter in geen enkel opzicht aan de rust en de kalmte van de geest afbreuk mag doen. Ik zal wel daar terechtkomen waar ik terecht moet komen. Bovenal zal ik erop letten niet tot het laatste moment te wachten met de uitvoering van de voornaamste dingen die ik op de allereerste plaats moet doen. 4. In deze dagen ben ik tot het besluit gekomen toe te treden tot de nieuwe diocesane congregatie van de priesters van het Heilig Hart. En ik hoop mijn verlangen spoedig te verwerkelijken. Deze handeling legt mij niets meer op dan datgene wat ik reeds lange tijd geleden aan de Heer beloofd heb, om mij namelijk geheel en al ter beschikking van mijn superieuren te houden, zonder ooit iets te doen dat hen op de een of andere manier ten opzichte van mij kan beïnvloeden. Het zal echter een nieuwe en voortdurende aansporing zijn om al mijn oude voornemens om mij werkelijk te heiligen na te komen en een goed voorbeeld te geven aan de andere priesters, in het bijzonder aan de jongeren. Het feit dat ik mij laat inschrijven bij de nieuwe congregatie zal dienen om in mij de geest van de meest volmaakte nederigheid en gehoorzaamheid levendig te houden en zal mij meer verplichten op geen enkele wijze mijzelf te zoeken, maar steeds de wil van God die tot uiting komt in die van mijn bisschop. De Heer en de Heilige Maagd mogen mij zegenen in dit heilzame voornemen. 5. Alhoewel ik geen bijzonder voornemens maak en mij bepaalt tot het hernieuwen van de vroegere, waarmee ik reeds genoeg te stellen heb, zal ik, als deze oefeningen voorbij zijn, een geheel nieuwe indeling aan mijn leven moeten geven, zodat ik zelf in mijn geest alle voordelen van deze hervorming voel. Om evenwel steeds aan mijn voornemens herinnerd te worden en tevens omdat ik mij een beetje meer wil gewennen aan de geest van christelijke versterving, die ook zal bijdragen tot het welzijn van mijn lichaam, beloof ik erop te letten mijzelf speciaal beperkingen op te leggen bij het eten. Een beetje minder eten dan ik nu doe, zal mij stellig goed doen. Ik zal derhalve mijn portie halveren en gewoonlijk
weinig wijn drinken. En deze nog aanlengen met water. Als ik er goed over nadenk, lijkt het mij toe dat ik te veel beloof. Ik hoop bovenal dat de Heer mij wil helpen om aan dit voornemen trouw te blijven en dat hij mij de uitvoering hiervan tot een zoete plicht zal maken. 6. Het volgend jaar zullen er in Lombardije grote feesten plaatsvinden, ter gelegenheid van het derde eeuwfeest van de canonisatie van de heilige Carolus Borromeus. Ik heb er iets over nagedacht hier te Bergamo iets voor hem te doen, om met succes de grote aanspraken die deze beroemde aartsbisschop op onze dankbaarheid heeft in het licht te stellen. Ik van mijn kant wil altijd proberen steeds meer vertrouwd te raken met de gedachten en het hart van deze grote heilige, hem dikwijls te aanroepen en hem na te volgen. Wie weet of met de hulp van de Heer men er niet in slagen zal om, wanneer men onze geestelijkheid rond de heilige Carolus vergadert, de ijver voor het apostolische werk te vergroten, tot groter geestelijk voordeel van het gehele diocese. Het ondernomen werk zal mij misschien enige opoffering kosten. Ik zal het gaarne doen ter ere van de heilige Carolus, in de zekerheid op deze wijze meer bij te dragen tot het verkrijgen van het gewenste doel. Het jaar 1910. De geestelijke oefeningen met de bisschop de Martinengo van 2 tot 8 oktober 1910. Ook het afgelopen jaar was een jaar van genade. Ik heb echter weinig vorderingen gemaakt in de volmaaktheid en daarover voel ik mij opnieuw beschaamd en vernederd. Toch verlies ik de moed niet. Ik herlees woord voor woord wat ik het vorige jaar geschreven en beloofd heb. En opnieuw beloof ik grotere trouw en stiptheid in mijn godsdienstoefeningen. Ik moet minder verstoord zijn bij de verschillende dingen, mij tevreden stellen met datgene wat mogelijk is en bij alles altijd een dieper en juister gevoel van nederigheid betreffende mijn nietswaardigheid opbrengen en tegelijkertijd van voortdurende overgave aan God, die alles is en alles kan. Slechts met hem verenigd kan ook ik tot iets uitgroeien. Ik moet eraan denken dat de Heer met alles rekening houdt, ook met het onuitgesproken woord, de berouwvolle blik, het schietgebed en de bijna onmerkbare verzuchting. Ik moet er derhalve heel goed voor zorgen mij te plaatsen voor het aangezicht van God, die mij altijd vertroost, verblijdt en bemoedigt. 2. De goede Jezus heeft zich verwaardigd om mij in deze oefeningen een speciaal inzicht te geven in de noodzaak om mijn sensus fidei, mijn geloofsgevoelen, en het sentire cum ecclesia, het meevoelen met de kerk, onaangetast en zuiver te houden. Hij heeft mij ook onder een helderder licht de wijsheid, de noodzaak en de schoonheid van de pauselijke verordeningen voor ogen gesteld, die bedoeld zijn om speciaal de klerus te beschermen tegen de besmettingen van de moderne dwalingen, dat op een bedriegelijke en misleidende wijze afbreuk tracht te doen aan de fundamenten van de katholieke leer. De droevige ondervindingen van dit jaar, die ik hier en daar heb opgedaan, de grote bezorgdheid van de Heilige Vader en de herderlijke stemmen der bisschoppen hebben mij, zonder dat ik nog meer feiten hoef aan te halen, ervan overtuigd dat deze vlaag van modernisme zeer heftig en meer verbreid is dan op het eerste zicht lijkt. En dat deze heel gemakkelijk ook degene treft
en verbijsterd, die zich eerst alleen gedreven voelde door het verlangen de oude deugd van het christendom aan te passen aan de moderne behoeften. Velen, ook deugdzamen, zijn misschien onbewust verdwaald geraakt en op dwaalwegen gebracht. Het ergste is dat men vanuit deze ideeën tot de geest van onafhankelijkheid vervalt en over alles en alle te vrij gaat oordelen. Ik dank God op de knieën dat Hij mij ongedeerd heeft laten blijven te midden van zoveel gisting en opwinding in woord en daad. Maar de ondervinding van anderen en het feit dat ik tot nu toe gespaard gebleven ben, zijn een ernstige waarschuwing voor mij om nog meer te waken over mijn indrukken, gedachten en gevoelens, over mijn woorden en over al wat op enigerlei wijze besmet zou kunnen worden door deze verwoestende stormvlaag. Ik moet altijd bedenken dat de kerk de eeuwige jeugd van de waarheid en van Christus in zich draagt, die van alle tijden is, en dat het de kerk is die de volkeren en de tijden verandert en redt, en niet omgekeerd. De voornaamste schat van mijn ziel is het geloof, het heilige, zuivere en onschuldige geloof van mijn ouders en mijn brave familieleden. Ik zal veel eisend en streng voor mezelf zijn, omdat in geen enkel opzicht de zuiverheid van mijn geloof enige schade leidt. 3. De zware taak van leraar aan het seminarie, mij door mijn superieuren opgelegd, verplicht mij niet alleen om aan mijzelf te denken met het oog op de zuiverheid van mijn geloof, maar om er ook voor te zorgen dat uit mijn gehele denken dat naar voren komt bij het onderwijs aan de jonge clerici op school, uit al mijn woorden en uit mijn houding die volledige geest van innerlijke verbondenheid met kerk en paus spreekt, die hen moet stichten en opvoeden om zelf eveneens zo te denken. Daarom zal ik zeer zorgvuldig zijn in al mijn uitdrukkingen en ik moet er ook voor zorgen de leerlingen die geest van nederigheid en gebed bij de gewijde studie bij te brengen, die het verstand sterker en het hart edelmoediger maakt.

Het jaar 1911. Geestelijke oefeningen met de bisschop de Martinengo van 1 tot 7 oktober 1911. 1. De gedachte aan het verleden is voor mij altijd een reden tot grote troost, maar ook tot grote schaamte. Nu ben ik met handen en voeten gebonden aan de dienst van Jezus Christus en zijn heilige zaak. Ik moet niets anders zoeken, maar trachten opgewekt en rustig te midden van mijn bezigheden te blijven, zonder haast en zonder treuzelarij, zonder drukte en zonder mij erdoor te laten overstelpen. 2. Ik neem mij voor, en ik hoop dit keer met groter succes, de regelmaat en de aandacht bij mijn godsdienstoefeningen zo nauwgezet mogelijk in acht te nemen. Daar heb ik ten zeerste behoefte aan. De metten en de lauden moeten 's avonds na de maaltijd gebeden worden. Ik moet om 5:30 opstaan. Daarna moet ik mediteren, assisteren bij de mis van de bisschop en zelf de mis opdragen. Na de dankzegging de kleine uren van het brevier. Ik moet een bezoek aan het Allerheiligste Sacrament brengen, zodra ik van school ben teruggekeerd. En een tweede bezoek voor de middagles. De vespers na een korte rusttijd en al het overige op het vaste uur. Deze punten staan vast. Of er nog meer wordt gedaan, hangt af van de ijver. Dit jaar heb ik mij laten inschrijven als lid van het priestergenootschap van de eeuwigdurende aanbidding. Ik wil mij daarom trouw aan mijn aanbiddingsuur houden. In alle dingen moet ik de kalmte betrachten, maar evenzeer trouw en stiptheid. 3. Ik denk weer aan hetgeen ik mij verleden jaar voornam met betrekking tot het bewaren van mijn gehechtheid met hart en ziel aan de kerk en aan de paus. De heilige Alphonsus zei, in dagen van vertwijfeling en droefheid, de wil van de paus is de wil van God. Dit zal mijn lijfspreuk zijn en mijn gevoelens zullen hiermee overeenstemmen. O Heer, help mij, ik verlang slechts naar U.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, fijn dat u hebt afgestemd op Radio Maria. En we heten u dan ook welkom in het programma Klassiekuur. We starten met een Ave Maria. Nadien krijgt u een driedelig celloconcerto te horen. En daarna volgt een gezongen credo. Een lofzang van Ave Maria, een motet ter ere van Sint-Jan de Doper, een middel-Nederlands lied en om te besluiten een vierdelig concerto grosso. En voor deze uitzending gaat onze dank uit naar Vavilov, Kraft, Okegem, Dalla Vecchia, De Monte, Rans en Händel. Allen bekende en minder bekende toondichters en arrangeurs. Op onze zender Radio Maria steken we graag van wal met een Ave Maria, een wees gegroet, dat in 1970 door de Rus Vladimir Vavilov werd geschreven. Deze muzikus was luidspeler en leefde van 1925 tot 1973. Omwille van de vrijheidsbeperkende Sovjet-Unie bracht hij dit werk uit als zijnde een anonieme componist. En na zijn dood, zijn plotse dood in 1973, werd de compositie echter in de muziekwereld onterecht toegeschreven aan de 16e-eeuwse Italiaanse barokcomponist Giulio Caccini. Tot op de dag van vandaag wordt het stuk nog steeds abusieflijk aan Caccini toegeschreven. Hoewel algemeen bekend is dat het van de hand van Vavilov is. Dit specifieke Ave Maria is uitgegroeid tot een van de meest geliefde versies, regelmatig gezongen onder meer in liturgie bij huwelijken en uitvaarten. Ter ere van Maria speelt het orchestra Gaetano Zinetti met sublieme trompet en zangeres dit wondermooie wees gegroet.

Ettore Pagano won begin juni 2026 de 75e editie van de Koningin Elisabeth-wedstrijd. Deze cellist werd geboren in Rome in 2003 in een muzikaal gezin en speelt al cello van toen hij 9 jaar was. Aan het Conservatorium Santa Cecilia te Rome behaalde hij een bachelor en zette zijn vorming als cellist verder aan de Universiteit voor de Kunsten in Berlijn. Als solist met orkest speelde hij onder andere in Duitsland, Oostenrijk, Armenië en België, waar hij 1 van zijn 40 internationale prijzen won. Op zijn traject naar zijn eerste prijs cello van de Koningin Elisabeth-wedstrijd speelde hij in zijn halve finale het celloconcerto in C of Do groot, opus 4 van Anton Kraft met het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie onder leiding van Vahan Mardirossian. We laten u deze live-opname nu horen. Anton Kraft was een Tsjechisch cellist en componist die leefde van 1749 tot 1820 en was goed bevriend met Haydn, Mozart en Beethoven. Werkzaam was hij in het Heilig Rooms Rijk, later in het Oostenrijkse Rijk. Hij kwam uit een Duits-Boheems gezin dat zich in Tsjechië had geïntegreerd. Kraft was cellist aan het hoofd der Esterházy's, waar hij Haydn tegenkwam. In 1789 ontmoette hij Mozart in Dresden en speelde er met Mozart in een strijktrio in S. Te Wenen trachtte hij de traditie hoog te houden van het strijkkwartet. Hij was hofcellist aan het hof van Grassalkovic en vanaf 1796 orkestlid van prins Jozef Frans Lobkovic. Zijn celloconcerto in C of Do groot, opus 4, telt 3 delen. 1 Allegro aperto, snel en open. 2 Romance en 3 Rondo alla Cosacca, levendig dan zachtig. Uw aandacht voor deel 1 Allegro aperto van Anton Kraft, gespeeld door Ettore Pagano, die zuiverheid, techniek, passie en poëzie weet te versmelten op zijn cello.

U herkent zeker dat Kraft de klassieke mindset had van Haydn, Mozart en zelfs Beethoven. Kraft werd beschouwd als een der grootste cellisten van zijn tijd. Haydn's celloconcerto nummer 2 in D, de cellopartij in Mozart's Divertimento voor strijkerstrio in S en de cellopartij in Beethoven's trippelconcert werden voor Anton Kraft geschreven. Als componist schreef hij cellosonates, een celloconcert, opus 4 en diverse duo's voor viool en cello en voor twee celli en ook voor cello en contrabas. Na het snelle Allegro Aperto, het snelle openingsdeel uit Krafts opus 4, hoort u nu de romance. En Ettore Pagano speelt heel verleidend dit langzame deel op een cello die, nota bene, een cellobouwer voor hemzelf bouwde. Op een cello dus uit de 21ste eeuw. Geen cello van bijvoorbeeld uit de jaren 1700, waarbij de bouwer uitging van de klankrijkdom en klankvariatie die Ettore Pagano nastreefde. Kortom gezegd, een cello op maat gemaakt. En de naam Ettore Pagano staat zelfs gegrift in deze cello. Geniet in deze romance deel 2 van Kraft's Concerto in C van deze liedvorm. Het sublieme samenspel, de verschillende klanktimbres die Pagano weet te toveren in een verbluffende toonjuistheid. Timing, evenwicht tussen vibrato en non-vibrato, tussen open klank en meer intieme stukken, dynamiek, dialoog en vooral zijn celloklank in dit klassieke werk. Het zal u zeker boeien, luisteraar.

Het derde deel uit opus 4, Cello Concerto in C, Do Groot, is het slotdeel Ronda alla Cosaca. Anton Kraft schrijft hierin technische virtuose stukken, iets waar cellist Ettore Pagano wel weg mee weet. Het is een rondo met strofen en refrein op de wijze van een kozakkendans, waarin orkest en cello goed op elkaar inspelen. Merk naast de snelheid en vlotheid ook de enorme uitgestrektheid op van toonhoogte van de cello. Het zingende allegro, de fantastische timing, juistheid en balans met orkest, de prachtcadens en de trefzekerheid maken van deze live-uitvoering een hoogstaande beleving in de cello-literatuur. Met dank aan componist Anton Kraft, cellist Ettore Pagano en het Orchestre Royal de Chambre de Wallonie onder leiding van Vahan Mardi Rossian. Het applaus is zeker dubbel en dik verdiend. Tot slot, nu deel 3, Rondo alla Cosaca, van Anton Kraft uit zijn celloconcerto in C, opus 4.

En zoals u gehoord hebt, beste luisteraars, is het applaus zeker dik en dubbel verdiend. Nu, de centrale hoofdmoot van deze klassiekuur is wel het credo uit de Missa Fors Seulement van Johannes Ockeghem. Hij werd omstreeks 1410 geboren in Saint-Gillain en overleed in 1497. Hij was componist uit de Franco-Vlaamse school. Een korte periode van 1443 tot 1444 was hij zanger aan de Antwerpse Onze Lieve Vrouwenkerk, nu dus de Onze Lieve Vrouwenkathedraal. Bij hertog Karel van Bourbon kwam hij in dienst in Moulins. In 1452 wierf de Franse koning Karel de VII hem aan in het koningshuis waar hij tot zijn dood aan verbonden bleef. In 1459 verkreeg hij de hooggewaardeerde functie van schatmeester van de abdij Saint-Martin in Tours. En in 1484 bezocht hij Brugge en Damme. Dit credo wordt gebruikt door het ensemble Courende onder leiding van Erik van Nevel. Erik werd geboren in Hasselt in 1956 en is Belgisch dirigent en zanger en is de neef van Paul van Nevel, een Belgisch dirigent en onderzoeker van oude muzikale bronnen. Erik kreeg zijn opleiding aan het Lemmens Instituut te Leuven in hobo, zang en directie. Ook de conservatoria van Brussel en Antwerpen deed hij aan en behaalde de diploma's harmonieleer en directie in 1978. Hij werd assistent-docent koordirectie aan het Brussels Conservatorium, als ook van 1980 tot 1985 repetitor van het koor van de BRT in Brussel. In Leuven begon hij in 1974 met de oprichting van Courende, waarmee hij specialist werd in de uitvoering van muziek uit de 16e en 18e eeuw, met name barokmuziek. Courende is genaamd naar het middeleeuwse bedelstudenten, werden zo genoemd. Van 1983 tot het jaar 2000 was hij kapelmeester van de kathedraal van Sint-Michiel en Sint-Godele te Brussel. Met de gezelschappen trok hij heel Europa door, afgewisseld door plaatopnamen. Op zanggebied sloot hij zich aan bij het Huelgas Ensemble van oom Paul van Nevel. Laten we nu luisteren naar dit laat middeleeuwse credo van Johannes Ockeghem, waarin instrumenten de stemmen verdubbelen in een Franco-Vlaamse contrapuntische stijl.

We maken een sprong van de 15e naar de 20e eeuw voor het Lauda alla Madonna van Wolfgango Dalla Vecchia, een loflied aan Maria uit 1973, een persoonlijk en vurig gebed tot Maria. Dalla Vecchia is in 1923 te Rome geboren en verhuisde naar Padua. Daar behaalde hij in 1922.

1942 zijn orgeldiploma aan het conservatorium. Door de oorlog kwam hij in 1944 in Rome terecht, waar hij in 1948 zijn compositiediploma verwierf. Als leraar orgel en organist kwamen onder meer Padua en Bolzano op zijn pad. Hij was ook muziekcriticus en theoreticus en adviseur bij orgelrestauraties. Naast zijn taak als organist in de kerk te Padua, waarvoor hij ook liturgische muziek componeerde. Hij stierf op 7 december 1994. Het Laude alla Madonna, de lof tot lieve vrouw, wordt u gebracht door het Coro Ricercare Ensemble met het Orchestra Accademia degli Invaghiti. In polyfone eigentijdse, maar op religieuze barokstijl gebaseerd, waarin sopraanzangeres en orgel centraal staan. Een gebed waarin qua akkoorden en tonaliteit we worden verrast in melodie en begeleiding.

Sancte Johannes Battista is een indrukwekkend motet voor zes stemmen van de Vlaamse renaissance-componist de Mechelaar Philippus de Monte. Het werk is geschreven ter ere van Sint-Jan de Doper, wiens feestdag we vieren op 24 juni, en werd door de Monte gepubliceerd in zijn Liber Secundus Sacrarum Cancionum uit 1572. Het stuk staat bekend om zijn polyfone meesterschap en werd opgenomen in verschillende bekende collecties rondom de Vlaamse Renaissance. Opnieuw beluisteren we het ensemble Courende onder leiding van Erik van Nevel in dit vocaal instrumentaal motet als bede tot Johannes de Doper.

Met het Paul Rans Ensemble blijven we nog in de 16e eeuw in het Antwerpen van 1539. Dit gezelschap brengt het lied Het daget in den oosten. De zang in dit strofische lied is middel-Nederlands, maar wel goed verstaanbaar, dat instrumentaal ingeleid en omspeeld wordt. In de 10 strofen die u hoort varieert het van begeleiding met gamba, luit en blokfluit tot louter zang. De melodie komt uit het midden-Nederlandse Een divoot en de profietelijk boeksken inhoudende veel geestelijke liedekens en de lijsenen. Een van de belangrijkste vroeggedrukte liedboeken uit de Nederlandse geschiedenis. Het lied is zeer goed verstaanbaar en het verhaal is te volgen doorheen de strofen heen. Een droevige vertelling waarin het meisje haar dode lief uiteindelijk ten grave draagt. De rijkste instrumentale omspelingen komen voor in de middelste strofen, vooral van strofe 4 tot 8. De mannen-solozang primeert in deze wereldlijke volksballade. Een smaakvolle bewerking van Paul Rans met een mooie opbouw in dit Het daget in den oosten.

En beste luisteraars van Radio Maria, de 12 grote concerten, opus 6, Händelwerken, Verzeichnis 319 tot 330 van Georg Friedrich Händel, zijn concerti grosso voor een concertino, hier een vioolduo en een ripieno, dat is een vierstemmig strijkorkest met continuo op clavicimbel, werden in 1739 voor het eerst in Londen uitgegeven door John Walsh en verschenen 2 jaar later in een tweede druk als Händels opus 6. Het vierde concerto uit de reeks van 12 is dat in A-klein of La-klein. Händelwerken, Verzeichnis 322 van 8 oktober 1739. En de 4 delen zijn 1. Het Larghetto Affettuoso is 1 van Händels mooiste delen, breed en plechtig. De melodie wordt unisono gespeeld en dalende 16e noten weerspiegelen de galante stijl. Daaronder beweegt de bas in aanhoudende 8e noten met extra harmonie van de middenstemmen. Daarop klinkt deel 2, het allegro, en is duidelijk een energieke fuga met korte uitwisselingen tussen solisten en orkest in een ongewoon lang thema. Een somber deel op de laagste snaren van de violen en altviolen gespeeld. U beluistert nu deel 1 Larghetto Affettuoso en deel 2 Allegro, u gebracht door de Philharmonia Slavonica onder leiding van Alberto Lizio.

Met het Largo e Piano deel 3 en het Allegro deel 4 besluiten we het Händel Concerto Grosso 4 in La Klein opus 6. En daarmee sluiten wij ook klassiekuur af. Het Largo e Piano in fa groot is Händels heel subliem langzame deel, een sarabande in Italiaanse stijl. De twee violen wisselen het thema zachtjes uit met imitaties boven een lopende bas. De altviool kleurt de harmonie en de slotmaten maken duidelijk een overgang naar deel 4 Allegro, een opgewekte la mineur, la klein, en herwerking van een sopraanaria van Händel voor zijn opera Imeneo. Humor en fantasie zitten hier goed in ontwikkeld. Er wachten u dan nog verrassende pianissimo-effecten en onverwachte toonsoorten in modulaties of toonovergangen. Al bij al lichte muziek, mooi om naar te luisteren, met een gezonde en positieve inbreng. Beste luisteraars van Radio Maria, blij dat u luisterde en graag tot volgende week in Klassiekuur.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden om samen de lezingendienst van de kerk te bidden. We zijn vandaag woensdag in de 13e week door het jaar. De hymne kan u vinden op pagina 708. De psalmen vindt u vanaf pagina 821. En de psalm bij de uitnodiging op pagina 662. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren. Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt. Een machtige God immers is de Heer, koning is Hij over alle goden, de aarde ligt uitgespreid in Zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land, door Zijn handen gevormd. Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde, knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt. Luistert heden dan naar Zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon ze mijn daden hadden gezien. Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt. 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet, daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij. Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Laat ons de Heer aanbidden, want Hij heeft ons gemaakt. O schepper van het gans bestaan, getrouwe leider, zie ons aan. Bevrijd ons uit de overmacht van duisternis en slaap en nacht. U heilige Christus smeken wij, spreek ons van onze zonden vrij. Tot lof van u staan wij op wacht in de getijden van de nacht. Tot u zijn hart en hand gekeerd, want ons heeft de profeet geleerd des nachts te staan op trouwe wacht. Paulus zong psalmen in de nacht. Gij ziet het kwaad dat ons benart. Wij openen voor u ons hart. Wij bidden van berouw vervuld. Vergeef, vergeef de zware schuld. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Heer, u heb ik lief. Mijn sterkte zijt Gij. Heer, u heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij. Mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder. Mijn God, de rots waar ik toevlucht vind. Mijn schild, mijn behoud en bescherming. Wanneer ik de Heere aanroep, Hij zij geprezen. Dan doet geen vijand mij kwaad, want golven van doodsgevaar sloten mij in. Een stortvloed van onheil maakte mij angstig. Het net van het dodenrijk hield mij gevangen. De strik van de dood lag reeds om mij heen. Toen wendde ik mij tot de Heer in mijn nood. En riep ik mijn God aan om hulp. Hij hoorde mijn stem in zijn hoge paleis. Zijn oor ving mijn noodkreten op. Toen schudde de aarde met dreunend geweld. een machtige bergtoppen beefden. Zij beefden van vrees voor de woede van God. En rook steeg op uit hun spleten. Hun kraters braakten verslindende vlammen. Een vuurgloed ontstoken door God. De hemel boog neer en de Heer daalde af. Een duistere wolk ondersteunde zijn voeten. Hij reed op een kerub in vliegende vaart. De storm droeg hem voort op zijn wieken. Als mantel droeg hij de duisternis. Zijn kleed was onweer en regen. De gloed die straalde van zijn gelaat. Sloeg hagel en vuur uit de wolken. Toen klonk uit de hemel de stem van de Heer. Het machtig gedreun van de Allerhoogste. Zijn schichten joegen de vijand uiteen. Hij sloeg hem neer met zijn bliksem. De bodem der zee werd opengelegd. De grondslag der aarde werd zichtbaar. Het water stoof weg voor de toren van de Heer. Het week voor de storm van zijn woede. Toen stak hij de hand uit en greep hij mij vast. En trok mij omhoog uit de golven. Hij trok mij los uit de sterke greep. Van vijanden die ik niet aankon. Zij hadden mij onverhoeds overvallen. Maar ik werd beschermd door de Heer. Hij bracht mij behouden in open veld. Hij hielp mij omdat hij mij lief heeft. De Heer heeft gegeven wat ik verdiende. Omdat ik mijn handen niet heb bevlekt. Omdat ik mij hield aan de wegen des Heren. Mijn God niet verliet om zonde te doen, want al zijn bevelen hield ik voor ogen. En aan zijn geboden onttrok ik mij niet, maar onberispelijk was ik voor hem. Van zonde hield ik mij vrij, daarom gaf de Heer mij wat ik verdiende. Omdat hij mijn reinheid van handen zag, gij toont u een vriend voor de man die uw vriend is. Oprechten treedt gij oprecht tegemoet. Voor hem die betrouwbaar is, zijt gij betrouwbaar. Maar vindingrijk jegens de sluwe. Een volk dat vernederd werd, heft gij omhoog. Maar trotsen doet ge de ogen neerslaan. Mijn lamp laat gij volop licht verspreiden. Mijn God, gij geeft licht in mijn duisternis. Met u trotseer ik vijandige legers. Met hulp van mijn God bestorm ik de muur. Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, ik heb u lief. Mijn sterkte zijt gij. Allen stonden verbaasd over de woorden, zo vol genade, die vloeiden uit zijn mond. Uit het boek Nehemia. De boetedag en het gebed van de Levieten. Op de 24e dag van de 7e maand kwamen de Israëlieten opnieuw bijeen, ditmaal om in zak en as te vasten. Zij verbraken alle banden met de vreemdelingen, traden voor de Heer en beleden hun zonden en de misdaden van hun voorvaderen. En de Levieten riepen, kom, prijs de Heer uw God van eeuwigheid tot eeuwigheid. En zij prezen zijn glorierijke naam, die alle lof en roem te boven gaat. Gij alleen, zei de Heer, gij hebt de hemel en de hemel der hemelen geschapen, met heel het leger der sterren, de aarde met alles wat erin is. Gij geeft leven aan alles. En heel het leger der sterren is u onderworpen. Gij, Heer, zijt de God die Abraham uitverkoren hebt. Hem weggelegd hebt uit Ur in Chaldea. En zijn naam veranderd hebt in Abraham. Gij hebt zijn hart trouw bevonden jegens u. En hebt een verbond met hem gesloten. Om zijn nageslacht het land te geven van de Kanaïten, Hethieten, Amorieten, Perizieten, Jebusieten en Girgazieten. En gij hebt uw woord gestand gedaan, want gij zijt rechtschapen. Gij hebt neergezien op de ellende van onze voorvaderen in Egypte en hebt hun noodkreten gehoord bij de Rietzee. En gij hebt wonderen en tekenen voltrokken aan Farao, aan al zijn dienaars en al het volk in zijn land. Want gij hebt gezien hoe die hen mishandelden en gij hebt u een roem verworven die nog altijd stand houdt. Voor hun ogen hebt gij de zee in tweeën gespleten en droogvoets zijn ze midden door de zee getrokken. Maar hun achtervolgers hebt gij in de kolken geplonst, als een steen in het bruisende water. Overdag zijt gij hen voorgegaan in een wolkkolom, 's nachts in een vuurzuil, om de weg te verlichten die zij moesten volgen. Gij zijt op de berg Sinaï afgedaald en hebt uit de hemel tot hen gesproken en hun juiste voorschriften, betrouwbare verordeningen en voortreffelijke wetten en geboden gegeven. Gij hebt hun uw heilige Sabbat geopenbaard en hun door Mozes, uw dienaar, geboden, wetten en verordeningen gegeven. Brood hebt gij uit de hemel laten neerkomen.

aan hun lot overgelaten. Zelfs toen ze een beeld hadden gegoten van een jonge stier en riepen: "Dit is uw God die u uit Egypte heeft geleid," en zij zich schuldig maakten aan zware godslasteringen. Hebt gij hen in uw grote erbarmen toch niet in de woestijn aan hun lot overgelaten? Die wolkolom week niet van hen overdag, maar bleef hen voorgaan. Ook de vuurzuil verdween niet, maar bleef 's nachts hun weg verlichten. Gij hebt hun uw goede geest gegeven om hen te onderwijzen. Het manna hebt gij hun mond niet geweigerd, en water hebt gij hun gegeven tegen de dorst. 40 jaar lang hebt gij in de woestijn gezocht voor hun onderhoud. Zij kwamen niet tekort, hun kleren zijn niet versleten, hun voeten niet gezwollen.

Gij zijt onze vaderen overdag voorgegaan in een wolkolom en 's nachts in een vuurzuil. Gij hebt hun uw goede geest gegeven om hen te onderwijzen. Onze vaderen zijn allen onder de wolk geweest en door de zee getrokken, en allen zijn zij door wolk en zee in Mozes gedoopt. Gij hebt hun uw goede geest gegeven om hen te onderwijzen. Uit de geschriften van de priester Jan Walgrave, gestorven in 1986. Wij moeten ons tot God bekeren als tot ons hoogste goed en leven. Waarachtig bidden, ontluikend aan het besef van Gods aanwezigheid, spreekt zich in velerlei vormen voor God uit, maar herbond zich ook steeds in het voedende zwijgen. Men moet dit niet zozeer opvatten als elkaar afwisselende momenten, ofschoon er een afwisseling kan zijn van spreken tot God en intens zwijgen in het besef van Gods aanwezigheid. Het gebed als spreken tot God veronderstelt een atmosfeer van stilte, van innerlijk zwijgen. Die stilte is echter nooit absoluut. Slechts in een geluid openbaart zij haar bevrijdende rust. Er is een geluid dat de stilte niet verbreekt, maar haar openbaart. Zoals er een stilte is die het geluid scherper en helder doet uitkomen. Er is ook een volstrekte stilte die neerdrukt en een lawaai dat bedwelmt. Elke biddende mens heeft weet van dat knielen voor God waarbij wij verstommen, omdat wij niets te zeggen hebben. Al hebben wij een vaag gevoel dat wij zoveel zouden willen zeggen. We voelen alleen maar leegheid, moeheid en verveling, omdat geen enkel levenwekkend straaltje van Gods aanwezigheid tot onze ziel doordringt. Elke biddende mens weet ook wat het is gebeden op te zeggen, op een egocentrische wijze zijn zorgen uit te spreken, voor een leegte die alleen door de bidder met een levenloos godsbeeld van eigen maaksel wordt vervuld. Zowel in het zwijgend verstommen voor hem als in het tot hem gerichte spreken, kan God voor ons afwezig zijn. Wij zullen dan, en liefst met een leidende vertrouwensman, moeten uitmaken of het aan ons te wijten is, of dat het als een beproeving van zijn voorzienigheid moet worden aanvaard. Het is zeker dat alleen God het contact van hart tot hart kan stichten. Maar het is even zeker dat wij hem al zuchtend moeten zoeken. God schenkt zich niet in een artificiële tussenpauze van een leven dat helemaal opgaat in dingen die hij zelf niet is. Wij moeten hem zelf om hem zelf zoeken met ons gehele hart. Wij moeten ons tot hem wenden, ons tot hem bekeren als tot ons hoogste goed en leven. Ook het onbekeerde hart zal hij bezoeken, om het even te raken met zijn uitnodiging. Maar de vertrouwelijkheid zal niet tot stand komen, indien wij geen pogingen doen om ons hart te zuiveren en naar hem toe te gaan. Zelfs het bekeerde hart, dat Gods

Afwezigheid beleeft als het meest schrijnende leed, zal zich soms verlaten gevoelen, opdat het hem nog meer en nog zuiverder zou zoeken. God geeft zich en onttrekt zich naar zijn welbehagen, opdat wij ons tot hem zouden richten en naar hem zouden groeien, opdat wij meer en meer zouden behoren tot die zuiveren van hart die God zullen zien.

God, mijn God, zijt gij, naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. Ik zoek u reeds bij het ochtendgloren, naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart. Laat ons bidden, Heer onze God, in mensen komt gij ons tegemoet, in hun gelaat kunnen wij u herkennen. Wij bidden u dat wij aan deze uitnodiging niet voorbij gaan, maar gastvrij worden en openstaan voor ieder die uw profeet kan zijn en ons op zijn manier verhaalt van uw Zoon, Jezus Christus, onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste lichtmysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede lichtmysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
6: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
7: Het derde lichtmysterie, de verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw: uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu wij in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
7: Het vierde lichtmysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
7: Het vijfde lichtmysterie. Jezus stelt de Heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
7: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
3: bid voor ons.
7: Heilige Jozef,
3: bid voor ons.
7: Heilige aartsengel Michael,
3: bid voor ons.
7: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Welkom bij Pucat, een programma van Radio Maria.

Hartelijk welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag starten we met het voorlezen van het boek Schrijfster in Jeruzalem. Een boek van Tessa Afshar. Sarah heeft alles wat haar hartje begeert, behalve de liefde van haar kersverse echtgenoot, de rijke aristocraat Darius. En dat terwijl ze zelf steeds meer voor hem begint te voelen. Ze is dan ook erg teleurgesteld als Darius de opdracht krijgt van de Perzische koning om Sarah's neef Nehemia te vergezellen naar Jeruzalem, om daar de muren van de stad weer op te bouwen. Als Nehemia Sarah vraagt om mee te gaan als zijn schrijver, kan ze haar geluk niet op. Darius vindt het geen goed idee, maar zwicht voor haar koppigheid. Samen gaan ze op reis naar het land van haar voorouders. Zal de weg die vol gevaren en verrassingen ligt hen dichter bij elkaar brengen? En dichter bij God? Tessa Afshar is geboren in Iran en groeide daarop als moslima. Toen ze naar de Verenigde Staten verhuisde, werd ze christen. Geïnspireerd door haar nieuwe geloof begon ze met het schrijven van romans. Schrijfster in Jeruzalem is het los te lezen vervolg op Schrijfster aan het Perzische Hof. We zijn in het 20e jaar van koning Artaxerxes' heerschappij. Het jaar 446 voor Christus. Het is winter in Persepolis. Sarah's hoofd schoot omhoog toen de deur van haar kamer met ongebruikelijke kracht openzwaaide. Haar vriendin en kamermeisje Pari holde naar binnen. Haar tuniek hing scheef en haar haar, dat anders altijd zo keurig was opgestoken, bungelde verward voor haar gezicht. De baby is er, riep ze met een stem die wel een octaaf hoger leek dan anders. Ze zwaaide met een van haar lange armen om haar mededeling kracht bij te zetten. Sarah sprong overeind. En Apama, hoe is het met haar? Apama, de vrouw van de assistent-hovenier, had 3 dagen geleden de eerste weeën gekregen. Het was haar eerste kind. De baby bleek niet van plan eruit te komen en tegen het eind van de 2e dag begon iedereen het ergste te vrezen. Pari's lippen veranderden in een streep. Bardia zegt dat ze erg zwak is. Ik mocht haar heel even zien voordat ik hierheen kwam. Ze is witter dan yoghurt en ligt vreselijk te trillen, hoewel ze naast haar bed een haardvuur hebben aangestoken. Er liep een rilling over Sarah's rug. Bardia, de hoofdhovenier en bijna een familielid van Darius, was er niet de man naar om zomaar wat te roepen. Dat klinkt niet best. Misschien kunnen we iets voor haar doen. Ze liep naar een stel planken die in een alkoof in een hoek van haar slaapkamer waren aangebracht. Er lagen geurige stapels zachte lakens, wollen dekens en met katoen gevulde spreien. Sarah koos een opvallend mooie linnen sprei uit in verschillende tinten groen en blauw, versierd met zilverkleurig borduurwerk. Deze houdt haar wel warm. Pari's wenkbrauwen schoten bijna tot aan haar haarlijn. Hebt u die niet van de koningin gekregen? Ze heeft een geweldige smaak, vind je niet? Zeker, mevrouw. Maar belangrijker nog, zou ze het niet erg vinden dat u een geschenk dat ze voor u met haar geweldige smaak heeft uitgezocht, zomaar weggeeft? Wat niet weet, wat niet deert, zei Sarah, die een glimlach niet kon verbergen. Bovendien, ze had zelf een zware bevalling en zal het er dus vast wel mee eens zijn. We moeten ook wat dingen voor de baby zoeken. Is het een meisje of een jongetje? Pari sloeg een hand voor haar mond. Dat ben ik in alle opwinding helemaal vergeten te vragen. Ik weet alleen dat het gezond is. Sarah duwde een krul achter haar oor. Dat is het belangrijkste. Ik zag laatst in de voorraadkamer nieuwe linnen doeken liggen. Die zijn perfect voor een baby. Laten we die gaan halen. Zij en Pari brachten een kort bezoekje aan de voorraadkamer en verzamelden er wat dingen die geschikt waren voor een pasgeborene. Onze meester heeft al een lam gestuurd, zei Pari, terwijl ze terugliep naar Sarah's vertrekken.
Hij heeft Bardia geïnstrueerd het te gaan brengen, zodra Apama bevallen was. Darius' zorgzaamheid verraste Sara niet. Perzen waren dol op kinderen. Het hele hof vierde elke geboorte even uitbundig, ook al was het een kind van een lager geplaatste bediende. Ze fronste bij de gedachte aan Darius. Het waren 5 lange dagen geleden sinds hij haar had laten ontbieden. Zijn gebrek aan interesse vrat aan haar met een scherpte die haar 's nachts wakker hield en haar overdag de rust ontnam. Begon hij nu al zijn interesse in haar te verliezen? Bij die gedachte zou ze het liefst willen huilen. Ze had niet altijd zo naar zijn gezelschap verlangd. Toen hun huwelijk door de koningin was gearrangeerd, zag ze het als een vloek die haar leven zou ruïneren. Ze had voor haar man nog voor het huwelijk gekozen. Iedereen ging ervan uit dat een Joods meisje door het dolle heen zou zijn bij het vooruitzicht te trouwen met de neef van de koning. Maar destijds had Sara niets liever gewild dan de koningin te mogen blijven dienen als eerste schrijver. De enige vrouw in het rijk die ooit de eer te beurt was gevallen een dergelijke post te mogen vervullen. De eerste 4 maanden van hun huwelijk was een nachtmerrie van wederzijdse afkeer geweest. Maar in de loop der tijd had Darius en zij elkaar leren accepteren en vonden elkaar nu aangenaam gezelschap. Haar mondhoeken zakte een beetje terwijl ze zich op de paars linnen bank liet vallen. Maar Darius was meer dan prettig gezelschap voor haar. Het probleem was dat ze van hem hield. Ze hield van hem. Niet dat ze er veel aan had, want hij beantwoordde haar gevoelens niet. Ze wist dat hij om haar gaf. Hij had zijn concubines allemaal weggestuurd, had elk van hen in eigen kamers ondergebracht en had Sara tot de enige vrouw in zijn leven gemaakt. Hij zei zelfs dat hij genoot van haar gezelschap en haar bewonderde. Maar hij zei nooit dat hij van haar hield. Haar puppy Anousia was het inmiddels zat genegeerd te worden en onderbrak haar gemijmer door op de bank te springen en zijn kopje op haar schoot te leggen, waarbij hij haar met grote bewonderende ogen aankeek. Het dier was nog maar 6 maanden oud, maar was al behoorlijk groot en werd al net zo massief als zijn neef Caspian, Darius' lievelingshond. Sara miste Caspian nog altijd, de verbazingwekkendste hond die ze ooit had ontmoet. Ze boog zich over hem heen en kriebelde Anousia achter de oren. De warmte van zijn stevige lijf was troostend. Hij schonk haar een ingelukkige puppyglimlach. De hond was een cadeautje geweest van Darius. Ze ontspande bij de herinnering aan de avond dat ze hem zijn naam had gegeven. Haar eerste ingeving was om hem Silk te noemen, zijde, omdat hij zo zacht was. Maar dat had op onmiskenbare afkeer kunnen rekenen. Silk, had Darius bijna beledigend uitgeroepen. Het is niet de hond van een klein meisje. Hij komt uit een edele bloedlijn. Koningen en prinsen waardig. Sara had de plooien van haar wijde rok op haar bovenbeen glad gestreken. Wat denk je dan van Snoopy? Hij is zo lief. Dat zou perfect passen. Darius' donkere wenkbrauwen zakten nog dreigender. Ach, Snoopy vind je ook niets. Ze deed of ze pruilde. Je zei dat ik een naam mocht uitkiezen. Dat heb ik inderdaad gezegd. Neem me niet kwalijk. Snoopy. Dan wordt het dus Snoopy. Hij sprak de naam uit alsof hij op zure kersen kauwde. Dank je wel. Perfect. Ik zie het al helemaal voor me. Als we dan een huis vol machtige vrienden op bezoek hebben, kun jij mooi roepen: Snoopy, Snoopy, kom dan. Ze zullen het geweldig vinden. Krengetje. Maar ze had gezien dat hij lachte.
Ik zou gewoon de hele tijd naar jou kijken terwijl ik dat riep. Snoepie, Snoepie, kom dan, had hij plagend geroepen en daarbij uitnodigend op zijn bovenbenen geslagen. Ze was in lachen uitgebarsten en had zich in zijn armen geworpen. Ik heb een beter idee. Waarom noemen we hem niet Anousia? Ze had de naam voorgesteld in de wetenschap dat haar man de verwijzing naar de elitetroepen van de koning, beter bekend als de onsterfelijke, wel zou kunnen waarderen. Dat is nu eens een passende naam, had hij gezegd. Het wordt nog een echte vechthond. Ze had hem een por in zijn zij gegeven, precies op de plek waarvan ze wist dat hij daar het gevoeligst was. Het wordt nog een echte gezelschapshond, had ze geantwoord. En daarmee had ze hem herinnerd aan de oorspronkelijke betekenis van het Perzische woord. Sarah zuchtte. Ze begreep haar echtgenoot niet. Soms was het net alsof er in zijn hart een tweestrijd woedde. Een helft die haar wilde en een helft die haar afwees. Maar toch, er waren sinds ze echt als man en vrouw waren gaan leven nog nooit 5 hele dagen verstreken waarin hij haar niet naar zijn kamer had laten komen. Apama en haar man zullen dolblij zijn met uw geschenken, meesteres, onderbrak Paria's gedachte. Ze tilde haar armen op, die nu gevuld waren met de stoffen die ze uit het pakhuis hadden gehaald, en bovenop de sprei van de koningin wiebelden. Wilt u meekomen als ik ze ga brengen? Beter van niet. Ze lijken altijd een beetje opgewonden te worden als ik ze bezoek, ook al doe ik mijn best ze op hun gemak te stellen. Ze hebben nu rust nodig. Ga jij ze maar brengen, met de vriendelijke groeten van mij. Ik zal bidden voor Apama. Pari bleef niet lang weg. Ze kwam terug met een dienblad vol eten. Susan heeft een stevige kruidenmaaltijdsoep met noedels en heet brood gestuurd, net uit de oven, zei ze terwijl ze de tafel dekte. Alsof ze mijn gedachten heeft gelezen, riep Sarah uit, terwijl de geur van munt en gebakken uien door haar kamer dwarrelde. Ik had de hele dag al trek in een van haar stevige soepen. Ze boog zich over de kom en snoof met een diepe ademteug het rijke aroma van kruiden en specerijen. Darius, eenoogige, graatmagere kok, kon de simpelste groenten en eenvoudigste stukken vlees omtoveren tot een onvergetelijk feest voor alle zintuigen. Bardia zei dat Apama iets vooruit lijkt te gaan. Ze glimlachte toen ik haar toedekte met uw sprei. Ze is te zwak om te praten, maar haar ogen vulden zich met tranen toen ik haar vertelde.

Er is net een boodschapper uit Susa aangekomen. Hij heeft een bericht voor u van de koningin bij zich. Damaspia, de koningin van Perzië, was zo aardig haar als een vriendin te beschouwen. Een privilege waaraan soms een behoorlijk prijskaartje hing, zoals Sara maar al te goed wist. De koningin had de gewoonte ontwikkeld Sara te schrijven, brieven waarin ze het laatste nieuws vertelde, sinds Sara en Darius 6 maanden geleden naar dit uitgestrekte landgoed nabij Persepolis waren verhuisd, terwijl de rest van het hof gedurende de wintermaanden in Susa verbleef. Sara keek van de dampende soepkom naar de papyrusrol in Paris' hand. Op zachte toon sprak ze een dankgebed uit voor het eten dat voor haar op haar tafel stond. Zodra ze daarmee klaar was, stak ze haar ene hand uit om de brief aan te nemen en pakte ze met de andere haar lepel en begon te eten. Ze was te hongerig om de soep te laten staan en te nieuwsgierig om de brief te laten liggen. Pari wierp haar een misprijzende blik toe, maar gaf haar de brief. Sara wist heus wel dat ze niet de beste tafelmanieren had, zelfs niet als ze haar best deed. Lezen en eten tegelijk was vragen om ongelukken. Met ofwel het meubilair, ofwel haar delicate kleding. Of allebei. Ze schonk Pari haar verzoenendste glimlach en verbrak vervolgens Damaspia's zegel. Ze was een snel en vaardig lezer, maar ze moest deze brief 2 keer lezen om er zeker van te zijn dat ze het verzoek van de koningin had begrepen. Ze keek naar de datum waarop het schrijven was opgesteld en fronste. De brief was 2 maanden geleden geschreven. Met een snelle beweging die haar soepkom bijna omdeed vallen, kwam ze overeind. Artaxerxes en Damaspia hebben ons gevraagd hen in Susa te komen bezoeken. Maar we moeten er over 18 dagen al zijn. Nog geen 3 weken. U zou moeten vliegen om op tijd te komen, riep Pari verbluft uit. Precies. Wil je alsjeblieft de boodschapper gaan halen die deze brief heeft afgeleverd? Onmiddellijk. Even later stond de jonge man, nog in zijn rijkleding, in de deuropening naast Pari. Sara dankte hem voor zijn snelle komst. Kun je me zeggen wanneer deze brief overhandigd is aan de koninklijke koeriersdienst? Hij rommelde in zijn tas en haalde een papyrusrol tevoorschijn. Hij bekeek hem een tijdje en knikte toen. Hier staat het. De brief maakte deel uit van een grotere zending van het kantoor van de koningin. Het hele pakket is 3 weken geleden bij ons afgegeven. Sara bedankte hem en stuurde hem weer weg. Zijn antwoord bevestigde wat ze al vermoed had. Damaspia's nieuwe schrijver moest over het hoofd hebben gezien dat de brief tijdgevoelig was en had hem waarschijnlijk weggelegd, tot er een heel pakket aan brieven was die in 1 keer aan werd geboden bij de koeriersdienst. Het uitstellen van verzending was gangbaar, omdat er geld mee bespaard kon worden. Maar de schrijver van de koningin werd geacht te oordelen welke brieven dergelijke vertraging niet op mochten lopen. Sara onderdrukte een niet al te vriendelijke gedachte over de onopmerkzaamheid van Damaspia's nieuwe eerste schrijver. Is onze heer thuis? Vroeg ze Pari. Ja, mevrouw. Dan breng hem deze brief. Zeg hem dat hij van de koningin komt en dringend is. Sara vroeg zich af of Darius bij haar zou komen als reactie op de brief. Of dat hij zelf maatregelen zou treffen, zonder haar er verder in te kennen. De afgelopen maanden had hij er een gewoonte van gemaakt de meeste van zijn zaken met haar te bespreken. Maar gezien zijn recente afstandelijkheid koos hij er wellicht voor de zaak zelf aan te pakken, zonder haar erbij te betrekken.

Darius was thuisgekomen van het paleis in Persepolis, met een beginnende, maar hardnekkige hoofdpijn. De uren die hij in het gezelschap van één van Artaxerxes' buitenlandse ambtenaren had doorgebracht, waren buitengewoon langdradig gebleken. Halverwege het treffen waren zijn gedachten afgedwaald naar Sarah. Hij was overvallen door een intens verlangen naar haar gezelschap, en heel even was hij in de verleiding geweest de ontmoeting af te blazen. Hij had zich weten te beheersen. Niet omdat hij bang was dat de ambtenaar beledigd zou zijn, maar omdat dit verontrustende verlangen naar Sarah nou precies was wat hij al weken probeerde te bestrijden. Het was alsof hij de controle begon te verliezen, en dat vond hij een uitermate vervelend gevoel. Het leek hem beter voorlopig bij haar uit de buurt te blijven. Maar de afstand voorkwam niet dat hij hongerde naar zijn vrouw. Hij had het afgelopen uur sinds hij weer terug was naar de nieuwe kaarten van de cartograaf zitten staren, terwijl hij alleen maar aan Sarah's rondingen kon denken. De laatste keer dat ze hem in zijn slaapkamer had bezocht, had ze per ongeluk een dunne sjaal laten liggen. In plaats van die naar haar terug te laten brengen, had hij hem bewaard en had de turquoise zijde over de rugleuning van de bank gedrapeerd. Hij liet zich tegen de zachte stof zakken en bracht een hoek ervan naar zijn lippen. De fragiele sjaal droeg nog steeds een vage rozengeur. Hij ademde de geur in en schoof de sjaal opzij. Ze had hem de avond dat ze die sjaal vergat vreselijk aan het lachen gemaakt door het ding diep over haar ogen te trekken. Haar lippen op elkaar te persen en met verbluffende gelijkenis de stem van Artaxerxes' gevreesde moeder Amestris na te doen. Eet je spinazie, of het wordt het cachot voor jou, jongeman. Ik hak je neus er nog vanaf, geloof me maar. Jouw knappe koppie maakt heus geen indruk op mij. Als je zo doorgaat, beland jij nog in het cachot, Amestris. Spionnen zijn overal. Weet jij veel? Misschien ben ik er wel een. Sarah had haar schouders opgehaald. Misschien ben ik er wel een en probeer ik jou erin te luizen. Werkt niet echt. Je hebt je spinazie nog steeds niet opgegeten, hé? Duidelijk geval van ongehoorzaamheid. Zelfs de vaagste gelijkenis met de koningin moeder zou al genoeg moeten zijn om je over te geven. Darius had haar hoofdschuddend aangekeken. Overgave en ik, geen goede combinatie. Dat had je inmiddels toch wel mogen weten. Opeens had ze zich naar hem toegebogen. Een ademloos moment lang was zij ervan overtuigd geweest dat ze hem zou kussen. In plaats daarvan had ze haar hand uitgestrekt en een draadje uit zijn haar geplukt. Ze had het weggeblazen en gekeken hoe het door de lucht zweefde. Ik blijf optimistisch. Hij had gevoeld dat ze hem uitdaagde. En in hem had iets mannelijks de kop opgestoken, vol opwinding over de gedachte dat hij werd uitgedaagd. En dat was nou net het hele probleem met die vrouw. Ze slaagde erin zijn interesse op talloze manieren te prikkelen. Ze leek altijd rust en vermaak te brengen, hoewel ze geen van beide opzettelijk leek aan te bieden. Hij was onder de indruk van haar intelligentie. En dat was een hele prestatie voor een man die zijn dagen had doorgebracht in het gezelschap van de briljantste geest op aarde. En toch, in plaats van capsones te hebben, ging ze net zo makkelijk op haar knieën in het huisje van de hovenier zijn vloer zitten schrobben, toen bleek dat er door het vele vocht schimmel in was geslopen. Toen Pari hem kwam zeggen dat er een urgent schrijven van de koningin was gekomen, sprong hij overeind met de energie van een hongerige leeuw. Nu hoefde hij niet meer tegen zijn verlangen te vechten. Hij had immers geen andere keuze. Het was zijn plicht naar zijn vrouw te gaan. En terwijl hij op weg ging naar Sarah's vertrekken, besefte hij met een schaapachtige opluchting dat zijn hoofdpijn was verdwenen.
Een kort klopje op Sarah's deur kondigde de komst van een bezoeker aan. De klop bleek enkel een beleefde formaliteit, want haar echtgenoot liet zichzelf binnen nog voor ze had kunnen antwoorden. Darius zag er vandaag op en top uit als een lid van het koninklijk hof, gekleed in een tuniek van zachte, nachtblauwe wol die zijn lichaam ontsloot en zijn sterke en goed gevormde spieren perfect uit deed komen. Niet dat hij kledingsadvies nodig had om er beter uit te zien. Al stak je hem in een jute zak, dan nog werd hij nagekeken. Zijn donkergroene ogen werden smaller toen Sarah een buiging voor hem maakte. Wat formeel, zuchtte hij terwijl ze weer overeind kwam. Het leek me gepast. Ze gebaarde naar zijn elegante uitossing. Eerder die ochtend had ze een wandeling gemaakt met Anousia en had ze een stel prachtige staartveren gevonden van de kostbare pauwen die over het terrein liepen. Ze waren blijkbaar in de rui. Ze had de kleurigste meegenomen en stak die nu in zijn riem. Alsjeblieft, die moet je eerder vandaag verloren hebben. Hij trok de veer uit zijn riem en wilde eigenlijk met de zachte veren Sarah's wang strelen. Ze ontweek hem en hij fronste. De brutaliteit, zei hij gespeeld boos. Wil jij beweren dat ik een pauw ben? Ik zat vandaag opgezadeld met een van de hoge ambtenaren van de koning. Daar moest ik me naar kleden, meer niet. Hij wapperde met de brief van de koningin. Heb jij enig idee waarover dit gaat? Waarom die haast? We moeten binnen 2 dagen al op weg zijn. En dan ook nog in moordend tempo de afgelegen bergroutes nemen om op tijd te kunnen komen. Ik weet niet waarom Damaspia en de koning om onze aanwezigheid in Susa vragen. Misschien is het gewoon een routinebezoek. Darius trok een donkere wenkbrauw op. Zijn blik sprak boekdelen. Hij hoefde niets meer te zeggen. Artaxerxes en zijn koningin verspilden zelden tijd met routinezaken. Het feit dat hij en Sarah ontboden werden betekende dat er een bepaald doel achter hun bezoek school. Sarah stak haar kin in de lucht. Ik vrees dat ik geen idee heb wat er achter deze koninklijke uitnodiging schuilt. Maar ik kan de slechte planning wel verklaren. Dat moet de fout zijn van Damaspia's nieuwe schrijver. Als je naar de datum kijkt, zie je dat ze deze boodschap 2 maanden geleden heeft gedicteerd. Ruimschoots op tijd voor ons, om alles voor te bereiden en op ons gemak in Susa te arriveren. Waarom ze ons ook heeft gevraagd, het kan niet zo erg veel haast hebben. Helaas heeft de nieuwe schrijver niet gelet op de datum die de koningin noemt. Ik heb het bij de koerier nagevraagd. De brief is pas 3 weken geleden afgegeven. En dat brengt ons nu in deze lastige positie. Ik snap het. Darius deed een stap in haar richting. Ik kan daar moeilijk wat van zeggen, aangezien het mijn schuld is dat zij haar briljante vorige schrijver verloor en het nu met inferieur personeel moet doen. Hij stond zo dicht bij haar dat ze zijn adem op haar gezicht kon voelen. Maar hij raakte haar niet aan. Verlangen, verwarring, frustratie en verdriet tolden door haar heen, zodat Sarah zich bijna een soort onontwarbare kluwe woldraden begon te voelen. Wat bezielde die man toch? Waarom was hij de ene keer zo warm en dan weer ijskoud? Ze deed een stap achteruit. Ik zou Damaspia een brief kunnen schrijven om het uit te leggen. Ze zal er heus wel begrip voor hebben. Dat we later komen, gezien de omstandigheden. Nee, ik denk dat het beste is dat we proberen de voorgestelde datum te halen. Wellicht heeft de koning ons nodig. Het feit dat Damaspia's personeel incompetent is verandert niets aan de oorspronkelijke reden van haar verzoek. Nog Damaspia, nog Artaxerxes doet een dergelijk verzoek luchthartig. Sarah knikte. Zullen Pari en ik dan maar beginnen te pakken? Als je binnen 2 dagen op pad wilt,
is er nog veel te doen. Darius deed nog een stap naar voren, waardoor hij te dichtbij kwam. Dit keer stak hij een hand uit om met een dikke krul op haar schouder te spelen. Pari was gisteren een uur bezig geweest het steile haar van Sarah om te toveren tot een weelderige krullenbos. Darius leek erdoor gefascineerd. Pari moet later maar volgen met de bagage. Ze kunnen de koninklijke hoofdweg nemen. Die is comfortabeler. Ze zou ons op de bergroutes nooit bij kunnen houden. Het zal voor jou ook geen gemakkelijke rit worden. Als we sneller dan een koerier moeten reizen, betwijfel ik zelfs of we de tijd moeten nemen 's avonds tenten op te zetten. Maar je bent een bedreven ruiter geworden. Je zou niet denken dat je je jeugdjaren niet op een paard hebt doorgebracht. Hij trok nu aan de krul om haar dichter naar zich toe te dwingen. Maar er was iets aarzelends in de manier waarop hij haar aanraakte, alsof hij haar tegen zijn eigen wil naar hem toe trok. Sarah voelde een soort wrok opkomen. Eerst ontweek hij haar en nu trok hij haar halfslachtig naar zich toe. Beledigd wurmde zij haar krul uit zijn vingers en liep naar de andere kant van de kamer. De muur daar verhinderde dat ze helemaal kon ontsnappen en daarom leunde ze er maar tegenaan. Ik regel alles, zei ze, met een uitgestreken gezicht. Darius zag een kruik appelsap op tafel staan en schonk zichzelf een glas in. Hij nam een grote slok. Zijn bewegingen waren loom. Waarom bleef hij rondhangen? Geïrriteerd over zijn wispelturigheid wilde Sarah het liefst dat hij, nu hij klaar was met het uitdelen van zijn opdrachten, terugging naar zijn eigen wereld. Met een bedachtzame uitdrukking op zijn gezicht liet Darius de appelsap in zijn glas ronddraaien en zette het glas weer op tafel. Hij liep langzaam op haar af, zwijgend als een sluipende kat. Haar ogen werden groter toen hij een hand optilde en die op de muur achter haar plaatste. Zo dicht bij haar middel dat ze zijn lichaamswarmte door haar wollen jurk en linnen onderjurk heen kon voelen. Sarah draaide zich naar een andere kant en probeerde weg te glippen. Met een onverwachte beweging zette hij zijn andere hand nu naast haar hoofd tegen de muur, waardoor ze gevangen zat. "Waarom loop je voor me weg?" vroeg hij. Hij liet zijn hand tegen haar rug rusten en trok haar zachtjes naar zich toe. Ze verstijfde onder zijn aanraking. "Waarom loop jij weg?" Hij maakte een geluid dat het midden hield tussen een grinnik en een kreun. "Ik lijk mij niet genoeg van je te kunnen krijgen." En met die woorden kust hij haar. En welk deel van hem ook had geprobeerd haar te weerstaan of zelfs af te wijzen, het gaf de strijd nu op. Ze voelde hoe zijn weerstand afbrokkelde en hij haar steeds dichter naar zich toe trok. Haar eigen verzet smolt weg, alsof ze voelde dat hij, tenminste voor even, de hare was.

Sarah keek van de berg kleren die zich op haar bed had opgehoopt naar de stapel papyrusrollen en kleitabletten die op haar cederhouten bureau aan het groeien was en slaakte een diepe zucht. Beide maar even negerend besloot ze een brief te schrijven aan haar neef Nehemia om hem op de hoogte te brengen van hun aanstaande bezoek. Hij was de wijnschenker van de koning en bekleedde daarmee een hoge post. Hoewel hij Joods was, had Artaxerxes hem veel invloed gegeven, wat in die dagen hoogst ongebruikelijk was, en zo verkeerde haar neef veel in de konings nabijheid. Als er moeilijkheden waren, dan zou Nehemia er wel voor zorgen dat Darius en zij zich gewapend met de juiste informatie bij de koning konden voegen. Artaxerxes was een zachtaardige, vriendelijke koning, zoals Sarah uit eigen ervaring wist. Maar hij wijdde zich volledig en vol overgave aan zijn rijk en kon daarom soms extreme eisen stellen. Een beetje voorbereiding voor een bezoek aan de koning was dan ook nooit weg. U zult de hele reis te paard afleggen met enkel 2 of 3 pakpaarden, zei Pari en onderbrak mijn mijmeringen. Ik hoop maar dat heer Darius nog genoeg kleding in zijn huis in Susa heeft, want ik kan maar 2 pakken onderbrengen in de ruimte die hij me heeft toegewezen. Het draait allemaal om snelheid, Pari, zei hij, maar ik durf te wedden dat die snelheid hem niets meer kan schelen als hij eenmaal daar is. Hij wil dat u er zo elegant als een prinses uitziet. Hij zal zeker niet willen dat u zich weer voor het hof blameert. Sarah legde haar hoofd op haar armen. Ze had die nacht niet goed geslapen. Ze was pas laat naar bed gegaan en had liggen piekeren over de enorme berg werk die nog verricht moest worden voor ze naar Susa konden vertrekken. Slaaploosheid had daaraan natuurlijk niets bijgedragen, maar ze had zichzelf ook met redelijke argumenten niet in slaap kunnen sussen. Na meer dan een uur van angstige gedachten bedacht ze eindelijk dat ze ook kon bidden. Maar ze was zo zenuwachtig dat zelfs tijdens het bidden steeds weer een lijst van dingen die ze nog moest doen in haar gedachten opdook. Ze had zich blijkbaar meer op haar last dan op God geconcentreerd. Ze was pas tegen zonsopkomst in slaap gevallen en was volkomen wazig weer wakker geworden. Doe wat je kunt, fluisterde ze tussen haar vingers door. Ik moet mezelf de eerste weken kunnen redden. Daarna kom jij immers met de rest van de bagage. Dankzij Paris' vriendelijke instructies had ze geleerd hoe ze door het rigide paleisprotocol en het leven aan het hof als de vrouw van een aristocraat moest navigeren. Ze zou nooit meer een of andere koninklijke festiviteit binnenwandelen terwijl ze eruit zag als een spook, zoals ze dat op haar trouwdag had gedaan. Ze was inmiddels klaar met de brief aan Nehemia en liet die snel afleveren bij de hofkoerier, die diezelfde dag nog naar Susa zou vertrekken. Ze liet het pakken verder aan Pari over en richtte haar aandacht op de financiën. Uur na uur ging ze op in haar werk. Darius' nieuwe rentmeester uit Persepolis, Vidarna, bleek een waar geschenk te zijn. Hij had het gevoel voor humor van een kippenij en werd nog elke keer bleek om de neus als hij de boekhouding moest voorleggen aan Sarah. De man kon mij niet wennen aan het feit dat hij zich moest verantwoorden bij een vrouw, laat staan een aristocrate, ook al was ze dat alleen maar door haar huwelijk. Maar hij was competent en eerlijk gebleken. 2 kwaliteiten die zijn tekortkomingen ruimschoots goed maakten. Later die avond, met de boekhouding enigszins op orde, overhandigde Sarah de boeken aan Vidarna. Het is nog niet helemaal rond, vrees ik, maar ik ben ervan overtuigd dat jij het voor elkaar krijgt, Vidarna. Je werk is altijd uitstekend. De man liet zijn kale hoofd in een respectvolle buiging zakken. Ik weet zeker dat mevrouw de moeilijkste zaken zelf al heeft opgelost,
zoals altijd. Terwijl ze de boekhouding aan hem overdroeg, werd ze overvallen door een combinatie van vermoeidheid en opluchting. Ze vond het prettig te weten dat ze het landgoed in goede orde achterliet, voordat ze vertrokken voor wat wel eens een lange reis zou kunnen worden. Je wist nooit hoe lang een koninklijke audiëntie ging duren, zeker niet met nieuwjaar nog maar een maand weg. Sarah liet vervolgens Bardia ontbieden, die met een prachtige rode granaatappel in de hand verscheen. De laatste van het herfstfruit. Om een glimlach op uw gezicht te toveren op een late winterdag, zei hij met een brede grijns, die 5 eenzame tanden onthulde. Wat attent van je, Bardia. Hij is prachtig. Vertel eens, hoe gaat het met Apama? Een heel stuk beter, mevrouw. Ik denk dat ze volledig zal herstellen. En die dochter van haar heeft voortdurend honger. Die is nog voor de maand om is ongetwijfeld al mollig en sterk. Blij dat te horen. Tijd om te gaan slapen, vriend. Je hebt deze week veel te hard gewerkt. Bardia knikte. Bij de deur draaide hij zich nog even om. Weldra is het ook uw beurt, hoor, meesteres. Heus. Bij ieder ander zou een dergelijke opmerking opdringerig zijn geweest. Maar Bardia bezat de unieke gave intieme dingen aan de orde te stellen, zonder brutaal te lijken. Sarah keek een moment lang voor zich uit, haar hand op haar platte buik. De waarheid was dat het voortdurend geklets over kinderen de afgelopen maanden haar er nog bewuster van had gemaakt hoe graag ze zelf een kindje wilde. Maar na meer dan 11 maanden huwelijk leek daar niets op te wijzen. Tja, de eerste 5 maanden van hun huwelijk telden ze maar niet mee. Ze schonk Bardia een droeve glimlach en draaide zich om. Pari hield 2 jurken op. Welke voor het grote feest? De blauwe of de rode? Sarah beet op haar onderlip. Denk je dat Darius de rode zou kiezen? Pari boog zich over de tassen. Hij zou wel blind zijn als hij dat niet deed. Mijn advies, vooral niet te diep ademen als u die draagt. De huidige mode zit bovenaan nogal strak. Sarah kreunde. Pak dan maar de blauwe in. Ik had niet beseft dat je de rode zo aansluitend had gemaakt. Vandaar dat je me niet liet passen toen je hem af had. Ik heb de rode nu al ingepakt, wierp Pari tegen. Haar zachte lippen vormden een koppige streep. Wat zou ik heer Darius' gezicht graag willen gadeslaan als hij u voor het eerst in die jurk ziet? Goed dan. Als het dragen van een strakke rode jurk haar de aandacht van haar echtgenoot zou opleveren, dan moest ze misschien maar haar mond houden en Pari haar garderobe laten kiezen. Jij brengt me deze dagen vast stevig in de problemen, verzuchtte ze. Daar hebt u mij niet voor nodig. Pari liet zich op de bank zakken en pakte Sarah's rijkostuum. De witte tuniek moest hier en daar versteld worden. Waarom worden de feestelijkheden voor nieuwjaar eigenlijk in Susa gehouden? Ik dacht dat dat altijd in Persepolis was. De koning besloot dit jaar de boel eens om te gooien en in het oude paleis te blijven. Ik denk dat hij opzag tegen de inspanning van het reizen. Buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders in het hele Rijk waren van deze verandering op de hoogte gesteld. De komende weken zouden ze allemaal arriveren in de oude herenhuizen van Susa, met geschenken voor Artaxerxes als teken van hun aanhoudende trouw aan hem en zijn Rijk. Er zouden allerlei ceremoniële ontvangsten en eindeloze feesten zijn. U zult in de eerste week van het jaar alleen al minimaal 10 verschillende feestelijkheden bijwonen, ongeacht de locatie, zei Pari, met haar hoofd over haar werk gebogen. Met voor elke gelegenheid een andere jurk met bijpassende sieraden. Dit is uw eerste nieuwjaar als hooggeplaatste dame. Er zal voortdurend een beroep worden gedaan op uw tijd.
Sarah kreunde bij de gedachte aan al die bijeenkomsten en de enorme sociale druk. Ik vind al dat gedoe vreselijk. Geef mij maar het gezelschap van goede vrienden. Ze was opgegroeid als dochter van een Joodse hofschrijver en had nog altijd veel moeite met de eisen die gesteld werden aan het leven van een aristocratische dame. Als zij en Darius met z'n tweetjes waren, was het makkelijk zijn bevoorrechte achtergrond te vergeten. Hij was prettig gezelschap en wees haar nooit op haar onwetendheid. Maar in het openbaar waren de verschillen tussen hen onaangenaam voelbaar. Zijn manier van spreken, zijn houding en elke beweging die hij maakte verried dat hij in hogere kringen was geboren, terwijl zij worstelde om zich aan te passen aan een wereld die haar vreemd bleef voorkomen. Was ze maar niet zo moe. Ze dwong zichzelf overeind. Pari was nog steeds drukdoende haar ivoren naald zorgvuldig en bedreven door de gevoerde mosgroene tuniek van Sarah's rijkostuum te halen. Hoewel het seizoen op zijn einde liep, kon het in de bergen nog gemeen koud zijn. Sarah trok een gezicht. Ze keek helemaal niet uit naar een vriespartij op de rug van een paard. En dat 12 dagen achtereen. Wil je alsjeblieft een bad voor me laten klaarmaken? Vroeg ze. Misschien zou dat haar spieren ontspannen, die verkrampt waren door de uren die ze gebogen over de boekhouding had doorgebracht. Natuurlijk, meesteres. Pari legde de tuniek neer en liep weg om een bad te gaan regelen. Het badhuis was gevuld met stoom en de geur van rozen toen Sarah binnenkwam. Pari gaf haar een stuk puimsteen en een geparfumeerde spons. Ze voelde aan dat Sarah behoefte had aan rust en trok zich daarom terug in een hoekje van het badhuis. Sarah stapte in het kleine, verzonken bassin en slaakte een vergenoegde zucht toen het warme water haar lichaam omsloot. De knopen in haar spieren begonnen langzaam op te lossen. Het zou dagen en dagen duren voor ze dit genoegen weer kon smaken. Ze zouden over achteraf weggetjes rijden, ver weg van de koninklijke herbergen. En dat betekende dat ze zich 's ochtends snel met het koude water van riviertjes en beekjes moesten wassen, als die er al waren. En zelfs als in de zomermaanden het baden in een rivier een aangename verlichting zou zijn van de hitte, dan nog verbood de traditie hen dat te doen. Perzen geloofde dat het wassen van vieze kleding of een vies menselijk lichaam in een rivier de schepping vervuilde. Het was toegestaan er water uit te scheppen om je mee schoon te wassen. Maar buitenbaden werd beschouwd als een gebrek aan respect voor de natuur. Sarah sloot haar ogen en liet zich dieper in het water zakken, vastbesloten zoveel mogelijk genot aan dit bad te beleven als ze maar kon. Ze had haar haren inmiddels gewassen en liet zichzelf een moment lang in het water drijven, genietend van het niets doen. Een hand begon haar rug te wassen. Oh, dat voelt goed, Pari, dank je wel. De aanraking werd zachter, sensueel. Sarah's ogen schoten open en ze draaide haar hoofd. Daar zat haar man, gehurkt en met een knie op de grond op de tegels rond het bad. Een stoute grijns deed zijn ogen fonkelen. Ontsteld bewoog Sarah zich snel naar het midden van het bassin, haar rug naar hem toe en haar armen strak om zich heen geslagen. Wat doe je nu? Riep ze. Ze klonk als een verkoude pauw. In alle maanden dat ze getrouwd waren, had hij haar nog nooit in het badhuis bezocht. Ze voelde zich belachelijk verlegen worden door zijn aanwezigheid. Het had iets kwetsbaars zo in bad te zitten terwijl Darius, volledig gekleed en met nog geen haarlok op de verkeerde plek, haar bekeek. Hij haalde zijn schouders op terwijl hij de natte washand uitwrong. Ik moet je spreken. Sarah probeerde zich een houding te geven en zei zo stellig als ze maar kon: Wil je dan alsjeblieft wachten tot ik weer in mijn kamer ben? Het is al laat, ik wil je liever nu spreken.
Bovendien is dit leuker. Ik heb je hier nog nooit bezocht. Een misser van mijn kant. Sarah hapte naar adem. Waar is Pari? Ik zag haar net nog. Ik heb haar weggestuurd. Die arme meid was doodmoe. Ze zat op de natte tegels te dutten. Heen en weer geslingerd tussen schuldgevoel, omdat ze Pari's toestand niet had opgemerkt, en gepikeerd over het arrogante gedrag van haar man, schamperde ze. Nou, wat dat end. Darius knikte en zijn grijns werd nog breder. Wil je er nu uitkomen? Ja. Haar handdoek lag keurig gevouwen op een marmeren bankje net buiten haar bereik. Sarah wees ernaar. Mag ik mijn handdoek? Darius aarzelde een moment. Natuurlijk, maar hij maakte geen enkel aanstalte hem te pakken. Integendeel, hij gebaarde hoffelijk met zijn hand. Ga je gang. Sarah liet haar blik zakken. Wilde hij spelletje spelen? Een onverwacht verlangen hem een koekje van eigen deeg te geven, gaf haar moed. Ze wist dat als Darius een zekere vastberadenheid op haar gezicht had gezien, hij eerder zou rekenen op een uitdaging. Maar nu zat hij achter haar, onschuldig als een lam, in de veronderstelling dat hij de situatie volledig in de hand had. Dat kwam mooi uit. Bij nader inzien. Misschien moet je erbij komen. Ze lachte hem over haar schouder uitnodigend toe. Het plotselinge vuur in zijn donkergroene ogen was niet te missen. Ze gewaarde hoffelijk, zijn eerdere beweging parodierend. Met haar rug naar hem toe verloor het een beetje aan hilariteit, maar het ging niet anders. Alsjeblieft, heer, ga uw gang. Ze gebaarde naar het water. Darius sprong overeind en begon een van zijn leren schoenen uit te trekken, toen de ander, in zijn haast heen en weer huppend op de natte tegels. Ik denk dat je lijfwachte de geur van rozen in je haar, als we morgen op weg gaan naar Susa, best kunnen waarderen, zei ze, op mierzoete toon, haar ogen achter haar haren verbergend. Darius huppelde nog een keer op en neer, een voet in zijn handen. Langzaam liet hij hem zakken. Vervolgens begon hij te lachen. Touché, edele dame, ik wil niet naar rozen ruiken. Hij pakte de handdoeken die Pari voor haar had klaargelegd en bood ze haar aan. Wat wilde je bespreken? Vroeg Sarah terwijl ze haar haren droogde. Vidarna kwam bij me langs. Hij zei dat je sinds gisterochtend vroeg aan de boekhouding hebt zitten werken en dat je er uitgeput uitzag. Dat spijt me. Toen ik je vroeg me te helpen bij het beheer van mijn landgoederen, betekende dat niet dat je als een slaaf moet werken. Sarah voelde opeens genegenheid voor Vidarna. Ze kon nauwelijks geloven dat die zwijgzame man lang genoeg naar haar had gekeken om door te hebben hoe moe ze was. Maak je daar maar geen zorgen om. Ik wilde het afmaken voor we vertrekken. Het was mijn eigen keuze. Desalniettemin kan ik zien dat je moe bent. Ik kwam om je te zeggen dat ik ons vertrek met een dag heb uitgesteld. Ik wil dat je morgen uitrust. Dat is nergens voor nodig. We kunnen ons die extra dag niet veroorloven, Darius. We komen nog te laat. Dat is niet zo belangrijk als jij. Hij strekte een hand uit en pakte de hare. Langzaam en wel overwogen trok hij haar in zijn armen en drukte haar tegen zich aan. Zijn aanraking was troostend, zonder iets terug te vragen. Het leek hem niet eens iets uit te maken dat haar natte handdoek een vlek op zijn tuniek maakte. In de verste verte niet belangrijk, fluisterde hij, zijn lippen dicht bij haar oor. Zijn woorden zo oprecht en bijna plechtig uitgesproken deden haar hart smelten. Ze voelde zich veilig in zijn armen. Haar lichaam ontspande en er kwam een gevoel van rust over haar heen. Ze bedacht dat haar man, ondanks zijn innerlijke strijd, ondanks het feit dat hij haar niet volledig vertrouwde, ondanks zijn verdeelde hart, haar toch koesterde.
Hij wilde dat het haar goed ging. Hij wilde dat ze gelukkig was. Hij had haar de laatste dagen zo links laten liggen dat ze zichzelf had toegestaan weg te zakken in onzekerheid en verwijten. Ze had zich helemaal op haar tekortkomingen geconcentreerd en was vergeten dat hij een waar geschenk was voor haar. Ze draaide zich een fractie om en kuste zijn nek. Hij bleef doodstil staan. Sarah kuste hem nog eens, brutaler nu. Hij begroef zijn hand in haar natte haren en draaide haar gezicht naar hem toe, zodat hij haar beter kon bekijken. Je bent niet te moe? Ze schudde haar hoofd, ging op haar tenen staan en kuste verlegen zijn mond. Ik houd van je, fluisterde ze. Het was de eerste keer dat ze die woorden uit zichzelf uitsprak. Het feit dat hij een dergelijke uitspraak nooit deed, maakte dat zij haar gevoelens ook het liefst verborgen hield. Maar Darius wist die woorden altijd weer uit haar te wurmen. Vanavond bood ze hem de woorden aan, als een cadeau. Haar trots verloor het van zijn vreugde. Hij ademde scherp in bij het horen van die woorden. Zeg het nog eens. Ik houd van je. Met een ondefinieerbaar geluid trok hij haar dichter tegen zich aan. Een moment lang bestudeerde hij haar, zijn ogen geloken, zijn uitdrukking ondoorgrondelijk. Toen kuste hij haar met een explosieve tederheid, die ook haar laatste restje weerstand wegnam.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad. Mij rest nog om u verder nog een hele fijne dag toe te wensen. En natuurlijk tot een volgende aflevering, waarin we u graag verder lezen uit deze mooie roman.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars. Zo is het tijd geworden om samen de Lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. We zijn hiervoor verbonden met priester Jurgen François uit Gent. We zijn vandaag woensdag 1 juli. Dat is woensdag in de 13e week door het jaar. De hymne kan u vinden op pagina 709. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 824.
2: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: De zon verrijst in rode gloed. Nu bidden wij tot onze Heer dat Hij ons deze dag ook weer voor al wat schade brengt behoedt.
1: Dat Hij de tong in onze mond beteugelt tegen haat en nijd, ons oog behoedt voor ijdelheid en houdt het zuiver en gezond.
2: Wanneer wij leven tot Gods eer en matig zijn in spijs en drank, dan brengt ons hart de hemel dank en kent geen trots en tweedracht meer.
1: Opdat wanneer het daglicht scheidt en rond ons zich het duister legt, wij aan het wereldse onthecht zingen des Heren heerlijkheid.
2: O trouwe Vader, sta ons bij, en Zoon, de Vader gans gelijk, en Geest, die heerst in het hemelrijk, oneindig is uw heerschappij.
1: God, in uw licht zullen wij het licht aanschouwen.
2: De zondaar luistert naar de lokroep van het kwaad. Geen vrees voor God staat hem voor ogen.
1: Hij stelt zichzelf bedriegelijk gerust, dat men zijn zonde niet ontdekt en niet verafschuwt.
2: De woorden die hij spreekt zijn onrecht en bedrog. Hij wil niet wijs zijn en het goede doen.
1: Tot in zijn slaapvertrek zint hij op kwaad. Hij volgt het slechte pad en mijt de zonde niet.
2: Maar hemelwijd is uw erbarmen, Heer. Uw trouw reikt tot de wolken.
1: Hecht als de Godenberg is uw rechtvaardigheid, onpeilbaar als de zee uw oordeel. Bij u vindt mens en dier asiel.
2: Hoe waardevol is uw bescherming, Heer. De mensen vluchten in de schaduw van uw vleugel.
1: Gij voedt hen met het beste uit uw huis. Gij drenkt hen aan de stroom van uw geneugten.
2: Bij u ontspringt de bron die leven geeft. Wij zullen in uw licht het licht aanschouwen.
1: Bestendig uw genade voor uw dienaars, voor wie oprecht van hart is uw gerechtigheid.
2: Vergoed dat trotse voeten mij vertrappen, dat vredehanden mij te pletter slaan.
1: Ziet, zij die kwaad bedrijven zijn gevallen. Zij zijn verslagen en staan nooit meer op.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. God, in uw licht zullen wij het licht aanschouwen. Verheven zijt gij, Heer, en wonderbaar is uw macht.
2: Sla nu voor mijn God de tamboerijnen, Laat de bekkens klinken voor mijn Heer.
1: Zet een nieuw gezang in hem ter ere. Roept zijn naam aan en verheerlijkt hem.
2: Want gij zijt een God die elke strijd beslecht, die uw kamp opslaat te midden van uw volk en mij losrukt uit de greep van mijn vervolgers.
1: Ja, een nieuw lied zal ik zingen voor mijn God. Heer, verheven zijt gij en rechtvaardig. Wonderbaar en onweerstaanbaar is uw macht.
2: Al wat gij gemaakt hebt, moet u dienen. Want gij spreekt uw woord en het bestaat.
1: Alles komt tot stand waar gij uw geest zendt. Niets kan weerstand bieden aan uw stem.
2: Bergtoppen en zeeën beven op hun grondslag. Rotsen worden voor uw aanschijn week als was.
1: Maar voor allen die u vrezen, zult gij steeds genadig zijn.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Verheven zijt gij, Heer, en wonderbaar is uw macht. Jubelt voor God met blij geroep.
2: Alle volkeren, klap in de handen. Jubel voor God met blij geroep.
1: Want groot is de Heer en alom geducht. Een machtig vorst over heel de aarde.
2: Volkeren levert hij aan ons uit. En naties legt hij aan onze voeten.
1: Hij kiest het erfdeel voor ons uit. De trots van Jacob, zijn welbeminde.
2: God stijgt een troon onder luid gejuich. De Heer met geschal van bazuinen.
1: Zing nu voor God, laat klinken uw zang. Voor onze koning een loflied.
2: Koning is God over heel de aarde. Zing dus een psalm voor hem.
1: Koning is God over alle naties. Zetelend op zijn heilige troon.
2: Vorsten van volkeren komen daar samen. Vereend met het volk van Abrahams God.
1: Aan God komt toe alle macht op aarde. De Allerhoogste is Hij.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Jubelt voor God met blij geroep. Uit het boek Tobit. Neem je in acht, mijn zoon, bij al wat je doet, en gedraag je als een welopgevoed man. Wat jij niet wilt dat jou geschiet, doe dat ook een ander niet. Deel je brood met de hongerige en je kleren met de naakte. Besteed al wat je over hebt zonder te aarzelen en aalmoezen. Prijs onder alle omstandigheden God de Heer. En vraag hem dat je altijd de rechte weg mag bewandelen en dat al wat je onderneemt tot een goed einde geraakt.
2: Richt mijn hart op uw geboden. Laat mij leven volgens uw weg.
1: Richt mijn hart op uw geboden. Laat mij leven volgens uw weg.
2: Vervul de belofte uw dienaar gegeven.
1: Laat mij leven volgens uw weg.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Richt mijn hart op uw geboden. Laat mij leven volgens uw weg. Doe uw heilig verbond gestand, Heer, uw belofte aan onze vaderen.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David, zijn getrouwe.
2: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
2: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die al de nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Doe uw heilig verbond gestand, Heer, uw belofte aan onze vaderen.
2: Danken wij Christus en prijzen wij hem voortdurend, omdat hij het niet beneden zijn waardigheid acht, allen die hij zelf heiligt, zijn broeders en zusters te noemen. Vragen wij hem.

0: Heer, heilig uw broeders en zusters.
1: Open onze ogen voor uw aanwezigheid in onze medemensen, vooral in hen die arm zijn en bedroefd.
0: Heer, heilig uw broeders en zusters.
1: Laat ons geen kwaad met kwaad vergelden, maar in vrede leven met alle mensen.
0: Heer, heilig uw broeders en zusters. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: God van ons heil, luister naar ons bidden. Gij maakt allen die uit u geboren zijn, tot kinderen van het licht. Laat ons uw licht altijd volgen en naar uw waarheid leven, zodat wij van u getuigen voor alle mensen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
1: Amen.

0: Laat ons allen blij zijn in de Heer. Nu wij vandaag de heilige martelaar Romoldus vieren. Zijn marteldood stemt de engelen tot vreugde. Zij loven en huldigen de Zoon van God. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Broeders en zusters, vandaag mogen we zeer speciaal in het aartsbisdom van Mechelen-Brussel het feest vieren van de heilige Romoldus, bisschop en martelaar. Hij is de patroon van het aartsbisdom. Romoldus, uit Ierland of Schotland afkomstig, zou door de paus zijn gelast met een apostolische zending voor onze gewesten. Uit haat voor zijn geloof werd hij vermoord omstreeks 660. Zijn relieken berusten in de kathedraal van Mechelen, die zijn naam draagt. De heilige Romoldus, ook Rombout, is de patroon van het in 1559 opgerichte aartsbisdom. Laten we op zijn voorspraak, op voorspraak van de vele heiligen, nu binnentreden in deze Eucharistie en belijden we in de eerste plaats dat we zondaars zijn. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Eer aan God in den hoge. Wij loven u, wij prijzen en aanbidden u. Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader. Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader. Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Want Gij alleen zijt de Heilige, Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus, met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen. Laat ons bidden. Heer, laat het gebed van de heilige bisschop en martelaar Romoldus u met ons verzoenen. Geef dat wij, die dag aan dag onze schuld moeten erkennen, door zijn blijvende voorspraak geholpen worden. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Eerste lezing uit de profeet Amos. Zoekt het goede en niet het kwade, dan zult gij leven. Dan zal God de Heer van de hemelse machten met u zijn, zoals gij altijd zegt. Haat het kwade, hebt het goede lief en handhaaft het recht in de stadspoort. Misschien zal dan de Heer, de God van de hemelse machten, zich over de rest van Jozef ontfermen. Want zo spreekt de Heer. Ik haat, ik verfoei uw feesten, uw vieringen kan ik niet luchten. De brandoffers en meeloffers die gij mij brengt, behagen mij niet. Uw vredeoffers van gemeste kalveren kan ik niet meer aanzien. Spaart mij het lawaai van uw liederen, de klank van uw harpen wil ik niet meer horen. Nee, het recht moet stromen als water, de gerechtigheid als een nooit uit de drogende beek. Tot hier de eerste lezing. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Hoor nu, mijn volk, wat ik u zeggen ga. Hoor, Israël, waarvan ik u beschuldigd, want ik ben God, uw God. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Ik maak u over offers geen verwijt. Uw offerdieren zie ik al doorbranden. Ik wil geen stier meer hebben uit uw huizen en rammen uit uw schaapskooi vraag ik niet. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Want mij behoren alle dieren in het woud, de duizend die op mijn bergen zwerven, de vogels in de lucht, ik ken ze allen. Van mij is al wat rondloopt op het veld. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Ik zou het u niet zeggen als ik honger had. Ik kan beschikken over al wat leeft op aarde. Zou ik soms vlees van stieren eten of bloed van bokken nuttigen als drank? Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Wat spreek je al door over mijn geboden en heb je mijn verbond steeds op de tong? Gij die van tucht in afkeer hebt en nimmer acht slaat op mijn woorden. Wie rechte wegen gaat, die vindt het heil van God. Halleluja. Zalig zij die het woord Gods dat zij hoorden in hun goed en edel hart bewaren en vrucht voortbrengen door hun standvastigheid. Halleluja.
1: De Heer zij met u. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs. Toen Jezus aan de overkant van het meer gekomen was, in het land der Gadarenen, liepen hem twee bezetenen tegemoet. Ze kwamen uit de grafspelonken tevoorschijn en waren zeer gevaarlijk, zodat niemand daar langs kon gaan. Plotseling begonnen ze te schreeuwen. Wat hebt gij met ons te maken, Zoon van God? Gij zijt hier gekomen om ons voor de tijd te kwellen. Een eind van hen vandaan was men een grote kudde zwijnen aan het hoeden. De duivels nu smeekten hem, als gij ons uitdrijft, stuur ons dan in die kudde zwijnen. Hij zei hun, gaat heen. En zij verlieten hen. Nauwelijks hadden zij bezit genomen van de zwijnen, of de hele kudde stortte zich van de steile oever in het meer en kwam in het water om. De zwijnenhoeders namen de vlucht en in de stad gekomen vertelden zij alles, ook wat er met de bezetenen gebeurd was. Daarop liep de hele stad uit, Jezus tegemoet. En toen zij hem zagen, verzochten zij hem hun streek te verlaten. Tot zover de woorden uit het heilig evangelie. In de eerste lezing kregen we de uitnodiging om het goede te zoeken. Zoekt het goede en niet het kwade. Het is voor ons dus een bewuste keuze die we moeten maken om ofwel het goede te kiezen of het kwade. En natuurlijk als gelovigen doen we ons best om het goede te kiezen en niet het kwade. Maar dit is niet uitsluitend voor gelovigen. Hopelijk zijn de meesten, degenen van goede wil, die het goede willen doen, het goede zoeken. Maar wat maakt het grote verschil tussen een gelovige en iemand die misschien verder staat van het geloof? Dat is dat de gelovige beseft dat hij of zij het niet alleen kan. Want Jezus zegt in het evangelie verder dat wie zoekt, die vindt. Als we dus het goede zoeken, dan zullen we dat vinden, maar alleen maar met hulp van Jezus. Het goede moet gezocht worden daar waar Jezus het ons heeft aangetoond. Daar waar Jezus een scheiding heeft gemaakt tussen goed en kwaad. En zo komen we bij het evangelie van vandaag. Er zijn twee bezetenen. Bezeten door een kwade geest. Plots beginnen ze te schreeuwen. Wat hebt gij met ons te maken, zoon van God? De bezetenen, of althans de boze geesten, weten wie Jezus is. Zij hebben een kennis die niet direct volledig de onze is. Misschien zelfs een grotere kennis, maar daarom nog niet een gelovige kennis. Zij weten wel, maar ze geloven niet. Want met geloof komt ook een zekere liefde aanwezig. Als we echt geloven in wie Jezus is, dan heeft men hem lief. En dus om het goede te zoeken en niet het kwade, hebben we nood aan ware liefde voor God in de eerste plaats. God liefhebben en hem op de eerste plaats zetten. En wat doet Jezus? Wel, Jezus stuurt de duivels weg. In de afgrond, bij de zwijnen. De zwijnen zijn in de eerste plaats natuurlijk onreine dieren. Wel, Jezus stuurt het kwade bij het onreine en ze storten zich in het meer. Wanneer Jezus trouwens in het evangelie over het meer zal wandelen, toont hij aan dat hij het kwade domineert. De zwijnen, bezeten dan nog wel, zullen in het meer verdrinken, naar beneden gaan. Zij zullen zakken in het meer, in het kwade. Jezus maakt een echt onderscheid tussen goed en kwaad. Aan ons broeders en zusters om hem daarin te volgen en hem volledig te volgen in de keuze die we maken tussen goed en kwaad. Ja, de eerste lezing zegt hetgeen dat het evangelie aantoont. Zoekt het goede en niet het kwade. Laten we vandaag, broeders en zusters, op een bewuste manier dat werkelijk doen. Proberen op elk moment van deze dag het goede te doen. En dat is niet altijd even gemakkelijk om het te vinden. Maar wanneer we het doen met de hulp van Jezus zelf, de Zoon van God, dan zullen we werkelijk geholpen worden en ertoe komen om alleen nog maar voor het goede te kiezen en nooit meer het kwade. En om ons zo voor te bereiden op een leven met God, het eeuwige leven. Amen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen. Water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven.

Gezegend zijt gij, God Heer, van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we de beker ontvangen. Aan u dragen we op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

Bid aan broeders en zusters dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, zie goedgunstig naar deze gaven en schenk ons standvastigheid en volharding in het geloof, dat de heilige bisschop en martelaar Romoldus door zijn prediking heeft verkondigd en waarvoor hij met zijn bloed heeft getuigd, door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want om te getuigen van uw naam is ook de heilige Romoldus als martelaar de weg van Christus opgegaan. Hij heeft zijn bloed vergoten en uw wonderwerken openbaar gemaakt. Zo sterkt gij hen die niets vermogen uit zichzelf. Zo geeft gij hun de kracht om te belijden tot in de marteldood dat zij in u geloven. Daarom dan, met allen die u dienen in de hemel, willen ook wij u op aarde loven en zeggen u toe zonder einde. Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. Ja, waarlijk, heilig zijt gij, Vader. Gij zijt de bron, uit u stroomt alle heiligheid. Stort uw geest nu uit over deze gaven, zodat ze voor ons geheiligd worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaarde, nam hij brood in zijn handen, dankte u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen, dankte u opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Daarom gedenken wij, zoals hij het heeft gewild, dat uw zoon is gestorven en verrezen, heilige Vader. En wij bieden u aan wat hij ons heeft gegeven, dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de dood. Wij danken u omdat gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en u dit offer te bereiden. Wij hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren zoon en vragen u met aandrang dat we naar elkaar toegroeien door de kracht van uw heilige geest. Gedenk aan uw kerk, Heer, over de hele aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, paus Leo, onze bisschop Luc, Koen zijn hullebisschop en allen die gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk alle mensen die gestorven zijn, neem hen op in uw barmhartigheid en laat hen treden in de luister van uw aanschijn. Neem ook ons allen op in uw liefde. Dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw zoon, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, de heilige Romoldus en met allen die op deze aarde leefden in uw welbehagen, delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu hebben aangeheven in dankbaar herdenken van uw geliefde zoon aanhouden tot in uw heerlijkheid. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijke woord onderricht, durven wij zeggen: onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. En de vrede des Heren zij altijd met u. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

0: Heer, gij hebt hem bedacht met uw rijkste zegen, zijn hoofd gekroond met een gouden kroon.
1: Bidden we samen een gebed voor geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen en een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

0: Laat ons nog bidden. Heer, we hebben uw heilige gaven ontvangen en vragen u, geef dat wij het voorbeeld navolgen van de heilige bisschop en martelaar Romoldus, die in ons het verlangen oproept naar het eeuwig leven en door zijn marteldood ons geloof versterkt. Door Christus onze Heer. De Heer zij met u. En zegene u allen, de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: En gaat nu allen heen in vrede.
1: Wij danken u.
0: Wees gegroet, Maria.
1: Vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. En we doen dat op de laatste dagen van de maand juni, begin van de maand juli, betekent ook dat de Heilige Vader langzamerhand naar de maand zal gaan waar hij ook vakantie zal nemen. Een periode waar hij normaal gezien in Castel Gandolfo zal doorbrengen in het buitenverblijf van de pausen, waar hij trouwens iedere dinsdag reeds naartoe ging. Tijdens het eerste jaar van zijn pontificaat is dat een gewoonte geworden om één dag in de week, ja, als het ware, er even tussenuit te gaan. Zoals wij allemaal rust nodig hebben, heeft de paus dat ook nodig, zei hij. En dan is dat de mogelijkheid om aan een beetje sport te kunnen doen, een beetje te kunnen lezen en dergelijke meer. Dat gebeurt dus in Castel Gandolfo. We verwachten ook dat hij in de eerste dagen van de maand juli daar naartoe zal gaan. Als we kijken naar zijn kalender, dan zien we dat het Angelus wel zal blijven doorgaan, ook in de maand juli, maar dat er geen generale audienties zullen gehouden worden. Geen catecheses dus in de maand juli. De eerste staat gepland voor de eerste woensdag van de augustusmaand. Nu, wij volgen het voor u op de voet en zeer recent is er toch wel een bijzonder gebeuren geweest in het Vaticaan waar we vandaag uitgebreid willen blijven bij stilstaan. Namelijk het buitengewoon consistorie. Wat is een consistorie? Het is eigenlijk de paus die de kardinalen samenroept. Bij een gewoon consistorie, dan kan het bijvoorbeeld gaan over de aankondiging van een kardinaalscreatie of kardinaalscreaties. Het kan gaan over een heiligverklaring bijvoorbeeld die wordt afgeroepen en besproken wordt met de kardinalen. Maar in een buitengewoon consistorie zijn de thema's die besproken worden in de ogen van de Heilige Vader zo dringend dat ze dus zulk een uitzonderlijke vorm van consistorie waardig zijn. En op deze wijze moeten beantwoord worden en het hoofd worden geboden. Wel, dat buitengewoon consistorie roept dan ook niet enkel de stemgerechtigde kardinalen naar Rome, maar ook de niet-stemgerechtigde kardinalen, zij die dus de leeftijd van 80 jaar hebben overschreden. Zij zijn allen samengekomen in de Paulus de Zesde Hal. U weet, dat is de hal waar ook de generale audiëntie onder andere doorgaat. Wanneer het minder weer is of kouder, dan gaat deze binnendoor in die grote zaal. Maar het is ook de zaal waar toen de bisschoppensynode rond de synodaliteit is gehouden door paus Franciscus. Misschien heeft u daar beelden van gezien, dan weet u ook onmiddellijk waar die Paulus de Zesde Hal, hoe dat eruit ziet en hoe je dat moet situeren. Dit buitengewoon consistorie heeft plaatsgevonden van vrijdag 26 tot en met zaterdag 27 juni en eindigde eigenlijk met de vooravond van het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Om 7:30 op vrijdag celebreerde de Heilige Vader de Heilige Mis om het buitengewoon consistorie te openen. Dat gebeurde in de Sint-Pietersbasiliek. En dit was echt een privaat gebeuren. De paus verzamelde zich met zijn kardinalen. Het Vaticaan heeft wel de tekst van de homilie gepubliceerd en die kunnen we ook met u delen. De paus zei het volgende. Dierbare broeders, we zijn bijeengekomen rond het altaar van de Heer, bij het graf van de heilige Petrus, om het consistorie te openen. We zijn vanuit alle hoeken van de wereld hierheen gekomen om deze Eucharistie bij te wonen. Samen met ons leven offeren wij God dan ook de gemeenschappen en volkeren die wij in ons hart dragen, evenals de pastorale projecten en ervaringen, zowel de vreugdevolle als de zware. Deze verscheidenheid aan gevoelens en gedachten komen nu samen. Ze vindt namelijk dat stralende middelpunt dat Christus is. Hij zelf spreekt ons persoonlijk toe en zegt: ik ben de ware wijnstok. Door Jezus stromen genade en waarheid in ons leven en vernieuwen ons van binnenuit. Deze goddelijke gaven zijn ook de vruchtbare levensader van het consistorie dat wij vandaag beginnen. Het is het evangelie zelf dat de voorwaarden schept opdat het vruchtbaar mogen zijn. Blijf in mij en ik in jullie. Enerzijds waarschuwt de Meester ons zo dat zonder mij kunt gij niets doen. Anderzijds wil hij dat zijn discipelen veel vrucht dragen. Ja, veel. De genade van God brengt bij wie haar aanneemt geen schrale groei voort, maar een weelderige ontwikkeling. Het eeuwige woord is immers mens geworden, opdat allen het leven mogen hebben en wel in overvloed. Dit leven, dat in het geloof is begonnen, wordt zelfs versterkt door de beproeving van het snoeien, omdat het wordt verzorgd door de zorg van de Vader. Terwijl wij God dus vragen ons kracht en wijsheid te schenken, is het veelzeggend dat ons consistorie plaatsvindt aan de vooravond van het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus. Laten wij samen stilstaan bij deze herdenking, die herinnert aan de steunpilaren van de katholieke, van de Rooms-Katholieke Kerk, de twee martelaren en missionarissen wier prediking zo verweven was met hun leven dat deze onderdeel is geworden van de Heilige Schrift. Als we vandaag luisteren naar de woorden van de heilige Paulus aan de Korintiërs, kunnen we de mooie overeenstemming met die van het evangelie opmerken. De verschillende charisma's, de ambten en de kerkelijke activiteiten zijn immers als de ranken van de ene wijnstok, dat wil zeggen, van de enige Heer die de Heilige Geest in zijn kerk uitstort. Aan deze organische eenheid beantwoordt het criterium dat al die kerkelijke diensten goed en waardevol maakt. Het criterium van het algemeen welzijn. Dierbaren, uit het woord van God dat wij hebben gehoord, wil ik enkele aanwijzingen putten voor ons onderscheidingsproces van deze dagen. In de eerste plaats moedigt het voorbeeld van de heiligen Petrus en Paulus ons aan om in het geloof de ware vrijheid te delen. Het is namelijk juist de relatie met de Heer Jezus die ons bevrijdt van zonde en angst. Terwijl Hij ons roept om Hem te volgen, zendt Hij onszelf de wereld in als opvolgers van de apostelen. Het verkondigen van het evangelie, het vieren van de sacramenten en het ons toewijden aan de kudde van de Heer worden verwezenlijkt en dragen vrucht in de mate waarin wij in Hem, de goede herder, geloven. Het geloof is die deugd die nooit vanzelfsprekend is, die de kerk tot leven brengt, omdat zij overeenkomt met de genade die de ranken van de ene wijnstok voedt. De levende kerk is de kerk die gelooft, door de gave van de Heilige Geest die in onze harten is uitgestort. Deze kerk draagt veel vrucht. zoals de goddelijke genade dus voorafgaat aan de menselijke vrijheid, zo gaat het geloof van de kerk vooraf aan het onze en vraagt het erom met vurigheid te worden getuigd. Deze zending heeft Christus als begin en einde, met de woorden van de psalmist: verkondig dag na dag zijn heil, vertel onder de volken van zijn glorie. Ten tweede, vragen wij om de gave van vrede in eenheid, terwijl wij alle volkeren uitnodigen tot het geloof waarin wij werkelijk vrij zijn, brengen internationale spanningen en conflicten de menselijke familie ernstige schade toe. Toch ontbreken er in de kerk en in de wereld geen initiatieven en ervaringen die oproepen tot eerbied voor de menselijke waardigheid, voor gerechtigheid, voor het recht, kortom, voor het menselijke. Integendeel, ze nemen toe. En dit is een bron van hoop, want het getuigt van de schoonheid van het werk van God, die ons naar zijn beeld en gelijkenis heeft geschapen, als teken van zijn glorie in de wereld. Wanneer dit teken wordt gekwetst, worden wij allen gekwetst. Wanneer het wordt gecorrumpeerd, lijden wij er allemaal onder. Wanneer het wordt gedood, voelen wij ons allemaal verscheurd. En daarom is oorlog nooit de mens waardig en wordt hij nooit door God gezegend. Want de Schepper heeft ons begiftigd met verstand en wil om conflicten op te lossen als mensen en niet als beesten, ook al zijn we misschien uitgerust met hypertechnologische wapens. De eenheid van de menselijke familie gaat vooraf aan de afzonderlijke volkeren en staten. Dit is niet alleen een biologisch gegeven. Het is een ethisch principe. Vrede is een plicht van gerechtigheid, omdat wij één menselijke familie zijn. Een prachtige humanitas, die in Christus haar hoofd en verlosser vindt. Als we nadenken over de encycliek die ik op 15 mei jongstleden heb afgekondigd, moeten we daarom de weg verder zetten die door de heilige paus Paulus VI is uitgestippeld, toen hij de uitdrukking beschaving van de liefde introduceerde, werd de wereld gekenmerkt door de Koude Oorlog, de wapenwedloop en grote economische onevenwichtigheden. In die context wees de kerk een alternatieve weg aan voor de ideologische tegenstelling tussen systemen, door een sociale orde voor te stellen waarin gerechtigheid en naastenliefde met elkaar verweven zijn. Zo wordt het christelijk getuigenis inderdaad een profetie van een nieuwe wereld, evangelisatie en dienstbaarheid, een cultureel en sociaal project dat de menselijke ontwikkeling in haar geheel bevordert. Terwijl zij het evangelie verkondigt, te midden van vreugde en vervolging, kiest de kerk nooit partij. Zij is er voor iedereen. En tot ieder richt zij hetzelfde woord van bekering en verlossing. Ten derde, genieten we vandaag en altijd van de eendracht in gehoorzaamheid, dat we zeggen in het luisteren dat de gave van het woord erkent, dat voor ons vlees is geworden. Door deze oefening leidt de Heilige Geest ons, waarbij hij zelf pastorale problemen en kansen aangeeft, onze intentie zuivert en datgene corrigeert wat van de gemeenschappelijke weg afwijkt. De uitvoering van de synode, waarvoor wij ons inzetten, nodigt iedereen uit om verder te gaan in de eenheid van het geloof, in het bevorderen van de vrede, in gehoorzaamheid aan het levende woord dat Jezus is. In dit licht vereisen de enorme en snelle culturele veranderingen dat wij voortdurend aandacht schenken aan het zoeken naar manieren om de eeuwige waarheden uit te drukken in een taal die het mogelijk maakt de blijvende nieuwheid ervan te erkennen. het enige woord dat mens is geworden, drukt zich inderdaad in alle talen uit. De gestorven en verrezen Christus is de ware wijnstok die vrucht draagt door alle culturen die de christenen van binnenuit transformeren. Zo laat de Heilige Geest, terwijl de ideologieën van de wereld verwelken, in de kerk de broederlijke verbondenheid, de naastenliefde en de missionaire ijver tot bloei komen. Door samen te werken belichaamt onze collegialiteit de synodaliteit waaraan alle gedoopten deelnemen in de eenheid van het volk van God. Synodaliteit en collegialiteit zijn immers vormen van christelijke broederschap die ons als gedoopten en als bisschoppen met elkaar verbindt. Daarom vindt de hulp die u mij kunt bieden bij de uitoefening van het Petrusambt in mij iemand die vraagt, niet iemand die beveelt. Het gezag van het primaat is immers eigen aan degene die luistert en alleen daarom leidt, aan degene die leert en alleen daarom onderwijst, altijd in navolging van de enige meester. Mogen de voorspraak van de heilige apostelen Petrus en Paulus ons begeleiden op deze boeiende weg. De woorden van paus Leo XIV in de homilie tijdens de heilige mis die diende als de opening van het buitengewoon consistorie. Daarna volgde het eerste deel, zeg maar, van 9:30 tot 12:45 in de Paulus de Zesde Hal. De introductie werd gevolgd om 9:30 door het Veni Creator Spiritus, dat gezongen werd door het koor van de Sixtijnse kapel. Daarna volgde een hartelijke begroeting door kardinaal Giovanni Battista Re, de deken van het College der Kardinalen, die ondanks zijn zeer gezegende leeftijd van meer dan 90 jaar nog heel, ja, vief is, zoals men dat zegt. En dat uitte zich ook in een grappig gebeuren waarbij de kardinaal zich eigenlijk eerst vergiste van microfoon. En met een grapje zei de paus, nee, eminentie, het is daar te doen, de andere microfoon. En plots zagen we kardinaal Re als het ware bijna rennen door de Paulus de Zesde Hal richting de juiste microfoon, waarop de paus een opmerking maakte over de vitaliteit van een van de oudste kardinalen van het kardinaalscollege. En daar zagen we ook opnieuw, ook in de begroeting en ook in zijn openingswoord, de innige band die er is tussen deze éminence grise, zoals men dat zegt, van het kardinaalscollege, de deken van het college en de Heilige Vader. Daarna volgde een interventie door de Heilige Vader gegeven, bij wijze ook van officiële opening, zeg maar, van het werk dat die dag zou moeten verricht worden. We gaan luisteren naar de woorden van paus Leo XIV bij de opening van de eerste sessie van het buitengewoon consistorie.
3: Cari fratelli cardinali, vi do il benvenuto e vi ringrazio di cuore per aver accolto ancora una volta il mio invito.
2: Dierbare broeders kardinalen, ik heet u van harte welkom en dank u oprecht dat u opnieuw op mijn uitnodiging bent ingegaan. Uw aanwezigheid getuigt van de zorg voor de gehele kerk die wij delen in de dienst aan het volk van God en aan de missie die de Heer ons heeft toevertrouwd. Tijdens het consistorie van afgelopen januari had ik een eenvoudige wens uitgesproken, dat deze bijeenkomsten ons zouden helpen om steeds meer te leren samen te werken in dienst van de kerk en om een dialoog verder te zetten die mij helpt bij de dienst aan de missie van de gehele kerk. En dat waren niet enkel inleidende woorden. Ik blijf van mening dat dit een van de belangrijkste verantwoordelijkheden is die aan het College der Kardinalen is toevertrouwd. ook wij, net als de hele kerk, leren aldoende. Gemeenschap is nooit een resultaat dat voor eens en altijd verworven is. Het blijft een dagelijkse bekering die vorm krijgt in het gebed en door concrete houdingen, vertrouwensrelaties en de bereidheid om naar elkaar te luisteren. In de afgelopen maanden heb ik er herhaaldelijk op gewezen dat wij geroepen zijn om bouwers te zijn van de communio van Christus, een gemeenschap die gestalte krijgt in een synodale kerk, waarin iedereen meewerkt aan dezelfde zending, ieder volgens zijn eigen charisma en ambt. Zoals ik het aan de Romeinse Curie zei, wordt deze gemeenschap niet zozeer door woorden en documenten uitgebouwd, maar door concrete gebaren en houdingen die tot de uiting moeten komen in ons dagelijks leven, ook op het werk. Wij zijn geen hoeders van particuliere belangen, maar leerlingen en getuigen van het Rijk Gods, geroepen om in Christus het zuurdeesem van de universele broederschap te zijn. Om deze reden heb ik gewild dat ons werk zich zou concentreren op 4 thema's die onderling nauw met elkaar verbonden zijn. Allereerst worden wij uitgenodigd om stil te staan bij de wereld waarin de kerk geroepen is het evangelie te verkondigen. Voordat wij ons afvragen wat we moeten doen, moeten we even stilstaan bij de werkelijkheid. Ernaar kijken met de ogen van het geloof en ons laten ondervragen door te luisteren naar onze broeders en zusters. Zoals ik enkele weken geleden heb gezegd, Jezus wandelt door de straten, doorkruist de pleinen, bezoekt onze wijken, is aanwezig op de plaatsen van ons dagelijks leven als de nabije God die met zijn volk meegaat, als de Heer van de geschiedenis. En ook vandaag gaat de Heer ons voor in de geschiedenis. En de kerk is in de eerste plaats geroepen om zijn aanwezigheid te herkennen. Vervolgens zullen we samen nadenken over de cultuur van de macht en de beschaving van de liefde. Velen van jullie komen uit gebieden die getekend zijn door oorlog, geweld, sociale of religieuze polarisatie. Maar niemand van ons is vreemd aan de vele vormen van conflict, onderdrukking en verdeeldheid die onze samenlevingen vandaag de dag doorkruisen. Daarom betreft het onderscheidingsvermogen dat wij moeten aan de dag leggen ons allemaal en daagt het de missie van de kerk in elke context uit. De encycliek Magnifica Humanitas biedt ons enkele waardevolle sleutels om deze tijd te begrijpen. Het interesseert mij vooral om te horen hoe deze pagina's weerklank vinden in jullie kerken, welke vragen ze oproepen, welke perspectieven zij openen en welke stappen zij suggereren. Een encycliek zet immers haar weg verder wanneer ze wordt aanvaard, geïnterpreteerd en belichaamd in het concrete leven van de kerken. Tijdens de derde sessie zal dieper worden ingegaan op de encycliek Magnifica Humanitas, waarbij wordt nagedacht over de bijdrage die de kerk kan leveren aan de opbouw van het algemeen welzijn. We leven in een tijd waarin de verleiding tot versnippering toeneemt en particuliere belangen gemakkelijk de overhand krijgen. De sociale leer van de kerk herinnert ons eraan dat het algemeen welzijn niet vanzelf ontstaat, maar gedeelde verantwoordelijkheid vereist. Voor de kerk krijgt dit een heel concrete vorm, een synodale stijl, ten dienste van de missie van het Koninkrijk. De encycliek Magnifica Humanitas herinnert hieraan in nummer 86 en voegt eraan toe dat dit aandacht vereist voor de manier waarop beslissingen worden genomen en verantwoordelijkheden worden uitgeoefend in transparantie, evaluatie en medeverantwoordelijkheid. En tot slot zullen we een sessie wijden aan het implementatietraject van de synode. Deze laatste sessie introduceert geen nieuw thema, maar brengt samen en legt verbanden tussen wat we in de voorgaande sessies hebben gedeeld. Geconfronteerd met de wonden van de wereld, de opbouw van het algemeen welzijn en de missie van de kerk, wijst synodaliteit een manier van handelen aan. Luisteren, onderscheiden en samen de verantwoordelijkheid op ons nemen voor de keuzes die de Heer ons heeft toevertrouwd. Synodaliteit is niet in de eerste plaats een reeks procedures. Zoals ik al meerdere malen heb gezegd, is synodaliteit een houding, een openheid, een bereidheid om te begrijpen. Soms is het geïnterpreteerd als een vermindering van het gezag. In werkelijkheid helpt het ons om de betekenis van het gezag zelf dieper te begrijpen. Dat bestaat om de gemeenschap te bewaren, de deelname van iedereen te bevorderen en de gezamenlijke weg van de kerk te sturen.
3: E orientare il cammino comune della Chiesa.
2: Deze vier zittingen vinden hun samenhang in het missionaire perspectief dat we tijdens het laatste consistorie hebben gedeeld en waarnaar ik in de brief van afgelopen april heb verwezen. We zijn hier niet in de eerste plaats om na te denken over het interne leven van de kerk. Alle thema's die wij zullen behandelen, de blik op de wereld, vrede, het algemeen welzijn, synodaliteit, komen samen in één vraag. Hoe kunnen wij onze kerken vandaag helpen om het evangelie met meer trouw, vrijheid en geloofwaardigheid te verkondigen? De zending is niet zomaar een van de vele taken van de kerk. Het is haar bestaansreden. En juist daarom wordt het ook het criterium dat ons onderscheidingsvermogen stuurt. Wanneer we leren naar elkaar te luisteren, samen verantwoordelijkheid te dragen en het werk van de Heilige Geest in de verschillende kerken te herkennen, verbeteren we niet enkel onze manier van werken, we worden een kerk die beter in staat is om de mannen en vrouwen van onze tijd tegemoet te treden en hun de vreugde van het evangelie te getuigen. En zo gaan wij zometeen verder luisteren naar deze openingstoespraak van Paus Leo XIV voor het buitengewoon consistorie dat plaatsvond op vrijdag en zaterdag. Eerst willen we samen met hem het Angelus bidden. En daarna komen we graag bij u terug en gaan we verder met deze toespraak. Bidden wij samen.
3: Angelus Domini nunciabit Mariae.
4: Et concepit de Spiritu Sancto.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ecce ancilla Domini.
4: Fiat mihi secundum verbum tuum.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Et verbum caro factum est.
4: Et habitavit in nobis.
3: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
4: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
3: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
4: Ut digne officiamur promissionibus Christi.
3: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tu incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloria perducamur per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
4: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
3: Pro fidelibus defunctis. Recum aeternam dona eis, Domine,
4: et lux perpetua luceat eis.
3: Requiescant in pace.
4: Amen.
3: Dominus vobiscum.
4: Et cum spiritu tuo.
3: Sit nomen Domini benedictum.
4: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
4: Qui fecit caelum et terram.
3: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
5: Welkom bij Radio Maria.
2: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Zoals beloofd gaan wij nog verder met de toespraak, het tweede deel, dat de Heilige Vader heeft gegeven, gericht aan de kardinalen die deelnamen aan het buitengewoon consistorie van 26 en 27 juni. En in dit tweede deel richtte hij zich tot de kardinalen met een vraag om bijzondere hulp. We luisteren naar Paus Leo XIV.
3: Per questo desidero chiedervi un aiuto particolare.
2: Daarom wil ik u om een bijzondere hulp vragen. De bediening die de Heer mij heeft toevertrouwd, kan niet in mijn eentje worden vervuld. Zij heeft uw ervaring nodig, uw pastorale wijsheid, uw kennis van de kerken en de volkeren die u zijn toevertrouwd. Ik reken op u om mij te helpen onderscheiden wat de Heilige Geest vandaag aan de kerk zegt. Ik heb uw steun nodig, krachtig, uitgesproken en openbaar. Ik heb behoefte om mij door u gesteund te voelen, als door broeders. Ik vraag u dan ook om mij niet alleen tijdens deze werkdagen te begeleiden, maar ook in de dagelijkse dienst aan de gemeenschap van de Universele Kerk. Help mij te luisteren naar wat er in de kerken naar voren komt, de tekenen van hoop te herkennen die vaak in de stilte groeien, maar ook de inspanningen, de misverstanden en de weerstanden niet te negeren die de weg kunnen vertragen. Ik heb uw vrijheid, uw openhartigheid en uw loyaliteit nodig. Oprecht advies is altijd een daad van gemeenschap. Ik vraag u bovendien om ieder in zijn eigen kerk en in zijn eigen ambt deze stijl van kerkelijk onderscheidingsvermogen te ondersteunen. Ik weet dat dit geduld vereist en soms vragen oproept. Toch ben ik ervan overtuigd dat de Heer ons een meer evangelische manier leert om samen de verantwoordelijkheid te dragen die Hij ons heeft toevertrouwd. Ook hiervan hangt de geloofwaardigheid van ons getuigenis en de vruchtbaarheid van onze zending af. Ik wil u daarom aanmoedigen om het werk in de groepen met overtuiging te beleven. Ik weet heel goed dat dit voor velen van ons niet de gebruikelijke manier is om een consistorie te houden. Toch maakt ook dit deel uit van de weg waarlangs de Heer ons leidt. Uiteraard blijft er ook ruimte voor persoonlijke bijdragen en zoals altijd kan iedereen mij vrijelijk vertrouwelijke opmerkingen of overwegingen doen toekomen. Maar ik vraag u om vol vertrouwen aan deze kerkelijke oefening deel te nemen. Ook wij leren synodaliteit door deze in praktijk te brengen. We leren samen te groeien in gemeenschap. Ik dank u nu reeds voor uw bereidwilligheid, voor uw innerlijke vrijheid en voor uw liefde voor de kerk. Laten wij deze dagen toevertrouwen aan de Heilige Geest, opdat Hij ons ontvankelijk maakt voor Zijn stem en ons de genade schenkt om samen te zoeken naar wat het evangelie en het welzijn van het volk van God het beste dient. Ik dank u.
3: Grazie.
2: En zo kon de eerste sessie van start gaan. Zoals u kon horen was ook de Vaticaanse media daar helemaal bij. Werd ook live uitgezonden en becommentarieerd. Daarbij werd dus het werkschema voorgesteld. De eerste sessie ging van start. In welke wereld zijn wij geroepen om het evangelie te verkondigen? Om 10:00 was er een bijbelmeditatie die gegeven werd door kardinaal Grzegorz Rysz, de aartsbisschop van Krakau in Polen, gevolgd door een moment van stilte en persoonlijk gebed. Om 10:30 uitwisseling in de 20 groepen die waren gemaakt aan de hand van 2 vragen. Welk lijden, spanningen en vragen raken vandaag de dag de volkeren en kerkgemeenschappen die aan uw zorg zijn toevertrouwd het sterkst? En ten tweede, welke tekenen van hoop, van trouw aan het evangelie en van mogelijke verzoening is het belangrijk om gezamenlijk te bespreken. Gevolgd door een pauze. En dan om 12:00 was er een soort van verslaggeving in de plenaire vergadering, dus verzamelden alle kardinalen opnieuw samen. En alle groepen konden dan ook hun bijdragen per e-mail doorsturen. Om 12:45 werd het Angelus gebeden. De tweede sessie, die vond eveneens plaats in de Paulus de Zesde zaal en begon met gebeden voor de pijnlijke situatie in Venezuela en voor de vele slachtoffers van de recente aardbeving. Daarna werden de sessies verder gezet. De cultuur van de macht en de beschaving van de liefde. Dat stond in het teken van een bezinning op hoofdstuk 5 van de encycliek Magnifica Humanitas. Het was kardinaal Pablo Virgilio Sionco David die de zitting begon en vervolgens kardinaal Victor Manuel Fernandez, de prefect van het dicasterie voor de geloofsleer, die de inleidende toespraak mocht houden. De paus woonde de opening van de zitting bij en keerde dan later terug voor de plenaire vergadering. Dan was er terug ruimte voor groepswerk, om 4:20 dus, aan de hand van opnieuw 2 vragen. Op welke manier beïnvloeden de spanningen, verdeeldheid en conflicten in de wereld vandaag het leven van onze kerken en onze volkeren? En ten tweede, welke taal, houdingen en praktijken kunnen helpen bij het tot stand brengen van verzoening, samenleven en vrede. En vervolgens gingen de discussies van start. 11 groepen brachten verslag uit aan de vergadering, 8 uit de eerste reeks en 3 uit de tweede. En alle groepen gingen zo in op de uitdagingen van deze tijd en benadrukten de ontmenselijkende kracht van de machtscultuur, haar universele rijkwijde, de verleiding om zich aan te passen aan de logica van de machtigen en de normalisering van oorlog en polarisatie, die de tolerantie van de samenleving voor geweld vergroten en gevaarlijk simplistische benaderingen voor het oplossen van conflicten aanmoedigen. Tegen deze achtergrond benadrukten de deelnemers de verantwoordelijkheid om vrede en een beschaving van liefde op te bouwen. Ze benadrukten ook het belang van het geven van een geloofwaardig getuigenis, te beginnen binnen de kerk zelf, door middel van een taal waarin de mens centraal staat. Een taal van luisteren, vergeving verzoening, herstelrecht en concrete gebaren. Een dergelijke taal is in staat de harten te raken van degenen die in een conflict verwikkeld zijn. De door oorlog veroorzaakte wonden te erkennen en het streven naar eenheid binnen de kerk te bevorderen. Tijdens de discussie werd ook benadrukt dat eenheid binnen de kerk essentieel is voor haar geloofwaardigheid, evenals de dialoog met andere geloofsovertuigingen en religies, met name de islam. In een tijd waarin de globalisering van de onverschilligheid mensen steeds ongevoeliger maakt voor het lijden van anderen, wordt ieder individu opgeroepen om verantwoordelijkheid te nemen voor de opbouw van de vrede. En in deze context bevestigden alle groepen opnieuw de centrale rol van het geloof in Christus en van het evangelie, dat de kracht heeft om de wereld te veranderen wanneer het wordt beleefd in plaats van als louter theorie te worden behandeld. Zij benadrukten ook de oorspronkelijke roeping van de kerk en merkten op dat sommige situaties alleen door Gods tussenkomst kunnen worden aangepakt. Verschillende groepen noemden het werk van de kerk in het Heilige Land en Oost-Europa als voorbeelden. De zitting werd besloten met verschillende persoonlijke bijdragen over de behandelende thema's. Grote dankbaarheid ook voor de encycliek die de paus heeft gepubliceerd in de maand mei. En de bevestiging van het belang van de samenwerking met leiders van andere religies om een beschaving van liefde te bevorderen. Om 6:00 was er dan een pauze en om 6:30 volgde opnieuw de plenaire vergadering met om 19:30 afsluitend gebed. In een volgende aflevering, dierbare luisteraars, zullen wij stilstaan bij de tweede dag van het buitengewoon consistorie en hoort u ook de homilie die de Heilige Vader heeft gegeven op het hoogfeest van de heiligen Petrus en Paulus. Dat is voor een volgende aflevering. Van harte dank voor het luisteren. En graag tot een volgende keer.

De heilige Jozef heeft onze familie onlangs een waardevolle gunst betoond. Bij de dood van mijn moeder zaaide een ongelukkige zaak van eigenbelang onrust en tweedracht in onze familie. Een van mijn zussen werd niet alleen benadeeld, maar ook aangetast in haar reputatie. Na een hevig oplaaiende woordenwisseling was er een complete breuk ontstaan en men wilde elkaar niet meer zien, noch spreken. Men verzekerde van weerskanten dat elke verzoening onmogelijk was. En inderdaad, wat we ook probeerden om een toenadering tot stand te brengen, het bleef zonder resultaat. Met een van smart gebroken hart wendde ik me tot de heilige Jozef, de goede heilige. U bent, zei ik, de voorspreker van de hopeloze gevallen. Indien u mij verhoort, verbind ik me ertoe iedere dag, een heel jaar lang, uw beeld te gaan bezoeken dat op het einde van het erf staat. Ook zal ik bekendmaken welke gunst u me betoond hebt. Sint Jozef liet me wachten, maar ik hield niet op met hem lastig te vallen. Men spoorde me van alle kanten aan dit kruis met gelatenheid te dragen, aangezien al mijn hoop verloren was. Ik wou echter nog een laatste poging doen. Ik schreef naar mijn zus en haar echtgenoot en ik citeerde hen de woorden van ons lieve Heer over de vergeving van beledigingen en de liefde voor vijanden. Dan ging ik de brief aan de voeten van Sint Jozef leggen en ik smeekte hem deze brief te willen zegenen en begeleiden, ten einde hun hart te vermurmen. O wonderbare goedheid van deze grote heilige! Mijn zus en haar echtgenoot, die tot dan weerstand hadden geboden, werden overwonnen. Ze gingen de persoon opzoeken van wie ze de beledigingen hadden moeten incasseren. Door haar leeftijd, haar sociale positie en zo werd deze persoon geacht de eerste stappen te zetten. En ze was dan ook aan de grond genageld toen ze mijn zwager bij haar zag aankomen, die haar met zachtheid smeekte mijn brief te willen lezen. Dan reikte hij haar teder en vriendelijke hand, haar verzekerend dat het verleden vergeten was en dat hij niets liever verlangde dan dat de goede familiebanden hersteld zouden worden. Men omhelsde elkaar met vertedering en vanaf dat ogenblik zag alles er terug anders uit. Geen wrok meer, geen bijgedachten, geen enkel restje van pijnlijke indrukken meer. De volgende zondag herenigde een maaltijd alle familieleden. Men kon de waarheid niet geloven, het leek wel een mooie droom. Iedereen feliciteerde me omwille van mijn volhardend gebed tot de heilige Jozef. En een van de aanwezigen, bij wie het geloof jammer genoeg afgezwakt is, vreesde niet luidop te beamen dat het een mirakel was. Sedertien is alle oneenigheid voorbij om plaats te maken voor de eenheid van de harten, een eenheid met de diepste genegenheid. Lof en zegen aan onze goede heilige Jozef.

In de vorige eeuw leefde in een bescheiden huisje in Bordeaux een jonge vrouw die men met reden beklaagde om het droevige leven dat ze leidde. Haar man, meegesleept door slecht gezelschap, liet de huiselijke haard in de steek en kwam er af en toe alleen maar om de ellende en de ontberingen te vervloeken die hem er wachten. Zijn zachtaardige, godsvruchtige vrouw had hierom veel verdriet, maar ze klaagde niet. In het gebed vond ze kracht. Hun kindje, een engelachtig lief meisje, was haar troost in haar verlatenheid. En s'avonds, gedurende de lange uren die ze in eenzaamheid doorbracht in het hoekje van de arme kamer, leerde de beklagenswaardige moeder haar dochtertje bidden, voordat ze haar in het wiegje te slapen legde. Onder het inslapen herhaalde zij voor haar de zoete namen van Jezus, Maria en Jozef. Op zekere dag echter besloot haar man vroeg in de avond naar huis te gaan, omdat hij zijn kameraden niet getroffen had. Net toen hij op het punt stond de deur open te doen, hield hij in. Hij hoorde opeens de stem van zijn vrouw. Met wie spreekt zij? Vroeg hij zich af, zijn hart vol van onjuiste verdenkingen. En zachtjes duwde hij de deur open. Wat zag hij? Zijn jonge vrouw op haar knieën, houdt haar kindje in haar armen en beëindigt met haar het avondgebedje. En zij voegt eraan toe, mijn lieve meisje, laten we nu voor je vader bidden, waar ik zoveel van houd en waarvan jij ook zoveel zult gaan houden. Laten we hem bij de heilige Jozef zijn patroon aanbevelen. Het kindje vouwt haar handjes stijf voor haar borst en herhaalt samen met haar moeder het dagelijkse gebedje. O lieve Jezus, o lieve Jozef, zegen hem. Haar man, die door dit onweerstaanbare tafereeltje ontroerd was, knielt bij het wiegje en bidt samen met zijn godvruchtige vrouw en zijn schattig dochtertje. God verhoort zijn gebed en geeft hem de liefde voor zijn gezin en een gezuiverd hart. Sedertdien is hij een goed christen en een gelukkige vader. Hij mijt slecht gezelschap en vindt zijn vreugde thuis in zijn gezin.

Een bejaarde priester met een grote godsvrucht tot Sint-Jozef vertelt de volgende waar gebeurde geschiedenis. Zij, Madeleine, kind van Maria, een voorbeeldig jong meisje. Hij, Pierre, een technisch medewerker bij de spoorwegen en muziekleider van het patronaat. Elke avond repetitie met trompetten, klaronen, trommels enzovoort. Ik had hen getrouwd. Het was een goed huwelijk en de kinderen werden zeer christelijk opgevoed. 20 jaren zijn voorbij gegaan. Op een avond zie ik Pierre aankomen, totaal van streek. Jan, zijn oudste zoon, 19 jaar oud, met grote kosten opgevoed bij de Dominicanen, had gepoogd zelfmoord te plegen. Hij heeft Sartre gelezen, zei ik tot de arme vader. En hij, bijna ongeletterd, antwoordde: ja, ik geloof dat er in zijn kamer boeken met deze naam liggen. Niets interesseert hem meer. Hij gelooft niets meer. Hij verlangt slechts één ding: deelname aan het examen van de luchtmacht. Maar om een kans van slagen te hebben, moet men een kruiwagen hebben. Denkt u eens in, op 2000 kandidaten worden er slechts 200 aangenomen. Dus heb ik aan u gedacht, daar u veel mensen kent. U zou kunnen proberen om enkele hooggeplaatste personen aan te spreken. Bijvoorbeeld die generaal waarvan u mij eens gesproken hebt. Maar mijn beste Pierre, deze oude generaal is nu al met pensioen. Hij heeft zijn vroegere relaties niet meer. En verder ken ik niemand bij de luchtmacht. Op al mijn tegenwerpingen antwoordde de arme vader: ja, ja. Maar voor zijn zoon moet ik een krachtige voorspraak vinden. Na 2 uur nutteloos gesprek eindigde ik met hem te zeggen: luister Pierre, zeg aan je zoon dat hij moet gaan biechten en dat hij aan zijn moeder moet zweren nooit meer Sartre te lezen. Jij en Madeleine houden een ernstige noveen tot Sint-Jozef. Wat mij betreft, ik ken iemand die zeer, zeer hoog geplaatst is. Ik beloof je met hem te kunnen spreken. Ik denk niet dat er iemand machtiger en invloedrijker is dan hij. De arme Pierre was tevreden. Wat dacht hij? Zeer, zeer hoog geplaatst. Zou het de president zijn of zijn minister? Of de minister van Defensie? Of... in ieder geval was hij ervan overtuigd dat zijn zoon een zeer machtige voorspraak genoot, die zijn welslagen zou verzekeren. Thuisgekomen zei hij tot zijn zoon: Jan, ik heb de pater gesproken. Je zult zeker slagen. Doe je best. Er blijven nog maar 2 maanden over tot het examen. De dag van het examen komt. De volgende dag gaat Jan de uitslag bekijken, die aan de deur van de academie hangt. Hij had nu niet bepaald een groot vertrouwen in de belofte van zijn vader met betrekking tot een zeer, zeer hooggeplaatste persoon. Hij las dan ook eerst de namen onderaan de lijst. Na zo'n 50 namen te hebben gelezen, zonder zijn naam te hebben gevonden, zuchtte hij ontmoedigd: ik ben niet geslaagd. En vertrok vol droefheid. Terwijl mijn vader me zo had verzekerd dat ik zeker zou zijn van slagen. Terwijl hij al deze zwarte gedachten door het hoofd liet gaan, ontmoette hij op het eind van de straat een kameraad. Deze nam hem geestdriftig bij de hand en riep: gefeliciteerd. Niks van, ik ben niet geslaagd. Wat zegt je? Je bent de eerste van de promotie, je staat bovenaan de lijst. Dit alles werd met zo'n uiting van oprechtheid gezegd dat onze Jan aan zichzelf begon te twijfelen. Hij had inderdaad niet gekeken wie de eerste was. Zou het misschien waar zijn? Meegesleurd door zijn vriend ging hij terug. Daar aangekomen blijft hij verbijsterd staan. Hij, de arme Jan, hij is de eerste van de lijst. De zeer, zeer hooggeplaatste, bij wie men voor hem gesproken had, moest inderdaad wel zeer machtig zijn. Zijn vader had gelijk. Hij, Jan, de eerste van 200 aangenomenen, de eerste van 2000 kandidaten. En de bejaarde priester besluit: ja, wie had kunnen geloven dat zelfs om te kunnen slagen bij het examen van de luchtmacht Sint-Jozef een machtiger voorspreker zou zijn dan de president
of de minister van Defensie.

19 maart 1992. Zeer geliefde broeders. Vandaag, 19 maart, feestdag van Sint-Jozef, ben ik zeer verheugd u te kunnen meedelen dat deze grote heilige wederom de gebeden verhoord heeft die ik sinds de 1 maart tot hem richtte. In de pijnlijke toestand waarin ik me bevond, heeft hij niet opgehouden mij hulp, bescherming en troost te brengen. Zo ook gisteren, terwijl ik vol vertrouwen tot hem bad, kreeg ik bezoek van mijn ouders die sinds een paar weken niet meer met mij spraken, namelijk vanaf de dag waarop ik hun meldde dat ik in verwachting was. Het kind dat ik sinds 3 maanden droeg was niet welkom, want het stoorde zowel mijn familie als mijn man en zijn verwanten. In stilte bad ik tot Sint-Jozef om dit lijden en deze vijandschap te kunnen verdragen. En ik smeekte hem het hart van mijn dierbare te verzachten. Gisteravond, op de dag voor zijn feest, hebben mijn ouders mij onverwachts een bezoek gebracht en gevraagd om te mogen blijven dineren. Ik heb hen dus verzocht om bij ons te blijven. Na de maaltijd, terwijl ze klaar stonden om te vertrekken, nodigden ze mijn man en mij uit om de zondag bij hen door te brengen, samen met de hele familie. En zij voegden eraan toe dat het hen veel genoegen zou doen. In hun ogen las ik spijt en ik voelde dat het hen berouwde de dood van mijn kind gewenst te hebben, dat zo bedreigd was door zoveel verwanten die het wilden laten aborteren. Toen geloofde ik dat Sint-Jozef uiteindelijk hun hart geraakt had en ik was erdoor aangegrepen. Zoveel malen had deze voedstervader van Jezus, die ook de onze is, zo mild genade verleend. Steeds had hij mij in moeilijke ogenblikken gesteund, zowel in mijn dagelijks werk als in mijn huiselijk leven. Ik wil niet dat deze genade onopgemerkt zou voorbijgaan voor u allen die hem liefhebben en hem als uw patroonheilige terecht vereren. Ik heb u mijn familieproblemen en mijn moeilijke situatie toevertrouwd. Het is zeker dat ik u allen deze genade verschuldigd ben en u verwacht ik dat de grootste onder alle heiligen

De heilige Catharina van Bologna, genaamd naar de stad waar reeds sinds eeuwen haar lichaam bewaard wordt, verbleef enige tijd in het klooster van Ferrara, waar zij werkte als portierster. Herhaaldelijk kwam een als pelgrim geklede grijsaard haar om een aalmoes vragen. Die gaf ze hem altijd met evenveel genoegen als waarmee hij haar vertelde over zijn reis naar Jeruzalem en over de vreugde die hij beleefd had aan het zien van alle plaatsen van de heilige stad. Op een dag, nadat hij zijn gebruikelijke aalmoes had gekregen, gaf hij Catharina een kleine vaas van klei en zei dat de heilige maagd deze vaas gebruikt had om het kind Jezus te drinken te geven. Catharina nam de reliquie in ontvangst en dankte de vrijgevige pelgrim. Deze vroeg haar de vaas te bewaren totdat hij zou komen om deze terug te vragen. Catharina was ervan overtuigd dat het een geschenk was van de heilige Jozef en

waarde met veel zorg deze kostbare schat. Toen ze gekozen werd tot overste van een klooster in Bologna, vertrouwde ze de vaas toe aan de overste van het klooster dat ze verliet, met de opdracht deze terug te geven aan de oude pelgrim als deze erom zou komen vragen. Wanneer hij niet zou opdagen, zou ze hem schenken aan het klooster van Ferrara, op voorwaarde dat de vaas ieder jaar op het feest van Sint-Jozef ter verering tentoongesteld zou worden. Zo gebeurde het ook, en de reliquie bevestigde haar authenticiteit door de talrijke wonderbare genezingen die zij teweegbracht.

Op een dag in maart stak een vrouw die van de markt kwam de Lanvras, de grote heide, over om naar haar woning terug te keren. Daar kwam haar een man tegemoet, een statige werkman die een schaaf op zijn schouder droeg en een zaag in de hand hield. Ze spraken elkaar aan, zoals men dat op het platteland doet, en de man zei tot haar: "U schijnt erg moe te zijn, goede vrouw, en niet bepaald rijk." "Dat is waar, maar we zijn hier op aarde om te lijden en om daarmee het paradijs te verdienen." "Houdt u veel van de goede God?" "Ja, ik houd van hem uit geheel mijn hart en ook van Sint-Jozef. Meneer pastoor van Locminé zegt dat hij veel gunsten verkrijgt." "En wat vraagt u dan aan Sint-Jozef?" "Ik zeg tot hem: geef mij de genade om goed te leven en goed te sterven." De man liet zijn blikken dwalen over de heide die hen omringde en zei: "Er zullen hier op deze plaats grote dingen gebeuren. Velen zullen van verre naar deze plaats komen om er met elkaar samen te leven. Weet u hoe u bidden moet?" "Och, ik bid zo goed als ik kan, maar ik heb moeite met mijn ademhaling en dan zeg ik: God, geef me lucht, want ik ben zo kortademig." De timmerman keek nog eens om zich heen naar de velden, begroeid met doornige struiken, en herhaalde: "Er zullen hier grote dingen gebeuren. Velen zullen hierheen komen om er met anderen samen te leven." Toen drukte hij de nederige vrouw op het hart om God en Sint-Jozef te blijven beminnen, want, zei hij, "ik heet ook Jozef." En voor de laatste keer voegde hij hieraan toe: "Er zullen hier grote dingen gebeuren. Velen zullen van verre komen om hier met elkaar samen te leven. En Sint-Jozef zal hier vereerd worden." "Des te beter," zei de vrouw. "Dan hoef ik niet meer naar Locminé te gaan om met hem te bidden." Toen ze weer opkeek, was de werkman verdwenen. Op de plaats van deze geheimzinnige ontmoeting werd in het midden van de 19e eeuw het moederhuis gesticht van de invloedrijke congregatie van de Dochters van Jezus, waarvan de heilige Jozef de beschermheilige zou worden. Het betreft hier het Sint-Jozef-klooster te Plumelin-Kermaria in de Morbihan.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Goedemiddag, beste luisteraars. Zo is het 12:00 geworden. Tijd om samen het Angelus te bidden. In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.
1: In naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars, bidden wij ook samen het middaggebed van de kerk. We zijn vandaag woensdag in de 13e week door het jaar. En in het bisdom Mechelen-Brussel vieren wij de heilige Ruboldus. De hymne voor het middaggebed kan u vinden op pagina 758. En de psalmen en korte schriftlezing vindt u vanaf pagina 828. God, kom mij te hulp.
2: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid.
2: Gij zijt lofwaardig Heer, leer mij uw beschikkingen kennen.
1: Hoe houdt men van jongs af zijn weg onbedorven? Door acht te slaan op uw woord.
2: Met geheel mijn hart richt ik mij tot u. Laat mij niet afwijken van uw geboden.
1: Uw uitspraken berg ik diep in mijn hart, om niet tegen u te misdoen.
2: Gij zijt lofwaardig Heer, leer mij uw beschikkingen kennen.
1: Mijn lippen verkondigen allerwegen wat door uw mond is bepaald.
2: Mijn vreugde vind ik in wat gij verordent. Dat is mijn rijkste bezit.
1: Ik houd uw bevelen altijd voor ogen en let op de weg die gij wijst.
2: Wat gij hebt beschikt is mij welkom. Uw woorden vergeet ik nooit.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Gij zijt lofwaardig Heer, leer mij uw beschikkingen kennen.
2: Heer, standvastig volg ik het pad van de wet.
1: Luister Heer, want mijn zaak is rechtvaardig. Let op mijn luid geroep.
2: Wil mijn gebed aanhoren. Mijn lippen bedriegen u niet.
1: Mijn oordeel verwacht ik van u. Uw ogen zien wat mij toekomt.
2: Zie in mijn hart, ga mij na in de nacht, of stel mij met vuur op de proef. Gij vindt geen onrecht in mij.
1: Mijn mond zondigt niet, wat de mensen ook doen. Ik let op het woord van uw lippen.
2: Standvastig volg ik het pad van de wet. Mijn voet struikelt niet op uw wegen.
1: Nu roep ik u aan, want gij zult mij verhoren. Wend dus uw oor naar mij, hoor naar mijn stem.
2: Toon mij de grootheid van uw erbarmen. Redder van ieder die vlucht in uw hand.
1: Beschut mij als uw oogappel, Heer. Dek mij met de schaduw van uw vleugels. Voor zondaars die mij geweld aandoen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heer, standvastig volg ik het pad van de wet.
2: Kom, Heer, en bescherm mij.
1: Mijn tegenstanders omsingelen mij. Zij hebben hun lompe harten gesloten. En spreken verwaande taal.
2: Nu sluipen zij aan en omringen mij. Zij loeren erop mij ten val te brengen.
1: Zij zijn als een leeuw die aast op zijn prooi. een leeuwenwelp die stil op de loer ligt.
2: Kom, Heer, houd hem tegen en werp hem neer. Bescherm met uw speer mij tegen de zondaar.
1: Uw hand verlosse mij van die mensen die met hun lot niet tevreden zijn.
2: Verzadig hen maar met uw aardse schatten, zodat hun zonen genoeg ervan krijgen. Hun kinderen erven wat overschiet.
1: Laat mij in gerechtigheid u aanschouwen. Uw aanblik verzadigt mij als ik ontwaak.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Kom, Heer, en bescherm mij.
2: Hij die u geroepen heeft, is heilig. Wees heilig zoals Hij, in heel uw gedrag. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig.
1: Bekleed uw priesters met gerechtigheid.
2: Laat uw heiligen dansen van vreugde.
1: Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, op het midden van de dag laat Gij ons op adem komen. Wij bidden U, zie welwillend naar het werk dat wij begonnen zijn en vul onze tekorten aan. Laat aan het eind van deze dag onze arbeid U welgevallig zijn, door Christus onze Heer.
2: Amen.
1: Loven wij de Heer.
2: Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees ge goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees u goed, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Ga tot Jozef. Leer deze grote heilige kennen en vertrouw uw zorgen aan hem toe.
1: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van het programma Ga tot Jozef. Een maandelijks programma waarin we de heilige Jozef beter willen leren kennen en ook beter willen leren liefhebben of hem te vertrouwen. Het is immers een devotie die ons door de pausen, maar ook door vele heiligen in de geschiedenis van de kerk wordt aangeraden. En ook bij Radio Maria hebben wij een groot vertrouwen in Sint Jozef. We beginnen met een tekst over de heilige Jozef. Daarna leren we een heiligdom in de wereld kennen. Vandaag gaan we naar Viterbo in Toscane in Italië, waar zich een stoel bevindt waar de heilige Jozef op gezeten heeft. Daarover later meer. We beluisteren ook een getuigenis van een gebedsverhoring door de tussenkomst van Sint Jozef en we eindigen zoals steeds in gebed. Vandaag beginnen we in een boek met als titel Jozef van Nazareth, geschreven door Federico Suárez, een Spaanse priester, maar ook hoogleraar in de moderne en hedendaagse geschiedenis. Hij leefde van 1917 tot 2005. Hij is de auteur van diverse geschiedkundige, maar ook geestelijke werken, waarvan de laatste in meerdere talen zijn vertaald, zo ook dit boek, Jozef van Nazareth. Hoofdstuk 1. De persoon van Sint Jozef. Het ziet er niet naar uit dat de heilige Jozef tot het soort heiligen behoort die veel bewondering wekken en de wens oproepen om hun daden na te volgen. Hij zou eerder geplaatst moeten worden bij het soort mensen bij wie men nooit de neiging voelt opkomen er een tweede blik op te werpen wanneer men hen toevallig al eens opmerkt. Hij is een van die grijze figuren die zich nooit van anderen onderscheiden, omdat ze zo goed in hun omgeving passen. Zelfs het kleinste detail is niet in staat de aandacht op hem te vestigen. Hij hoort zeker niet tot het archetype of model dat we moeten trachten na te volgen. Hij komt in het evangelie voor zonder dat men hem een enkel woord hoort uitspreken. Hij heeft nooit een regel geschreven. Geen van zijn daden heeft ooit de grenzen van het meest alledaagse overschreden. Hij was, pedant gezegd, een man zonder boodschap. Dit alles lijkt natuurlijk maar zo op het eerste gezicht. Het lijkt zo, en in zekere zin is het ook zo. Want deze indruk is juist en komt met de werkelijkheid overeen. Sint Jozef was inderdaad geen opvallend stralende persoonlijkheid. Maar is dit wezensbepalend? Sinds wanneer wordt de kwaliteit van een mens, zijn waarde als zodanig, afgemeten naar de mate waarin hij opvalt? Het ziet er ook niet naar uit dat hij het nageslacht veel heeft nagelaten. Archimedes, de heilige Thomas van Aquino, Michelangelo of Edison hebben het gemeenschappelijk erfgoed van de mensheid met waardevolle bijdragen verrijkt, die onmetelijke gevolgen hebben gehad. En in dit opzicht, moet men bekennen, zijn de mensen Jozef niet veel dankbaarheid verschuldigd. Het is waar dat hij het zelfs niet geprobeerd heeft, en uit datgene wat we van hem weten, blijkt niet dat dit hem uit zijn slaap hield of angst aanjaagde. In zekere zin komt zijn persoonlijkheid sommigen dus wellicht heel gewoon voor en beoordelen ze hem als iemand die zo gewoon was dat hij niets heeft nagelaten dat latere generaties zou kunnen aanspreken. Degenen die zo denken behoren echter tot het soort mensen dat misschien vaker voorkomt dan wenselijk is, dat alleen waardecriteria voor de korte termijn accepteert. Ze oordelen volgens bepaalde conventionele normen die meer op schijn dan op werkelijkheid gebaseerd zijn. Meer op wat zullen ze ervan denken dan op echte waardering. Met andere woorden, ze denken meer in wereldse categorieën dan volgens bovennatuurlijke maatstaven. En dit komt erop neer dat men personen niet beoordeelt naar wat ze zijn of doen, maar alleen naar een bepaald soort daden. Juist die welke ze a priori gekwalificeerd hebben als verdienstelijk of waard om onthouden te worden. Volgens deze maatstaven dus, maatstaven van deze wereld, en over het algemeen erg weinig diepzinnig en helemaal niet bovennatuurlijk, doet zijn ogenschijnlijk geringe persoonlijkheid zich aan de mensen van onze tijd voor als vaag en niet interessant genoeg om bij stil te staan. Volgens dergelijke maatstaven zal een grijze man, een handwerksman uit een dorp, die nooit iets gezegd of gedaan heeft dat de moeite van het bekijken waard is, heel achtenswaardig kunnen zijn, een goed mens. Maar men heeft geen tijd om aan alle goede mensen die er op aarde geweest zijn, aandacht te geven. Er zijn belangrijker, dringender, nuttiger en noodzakelijker dingen. Volgens de maatstaven van deze wereld doet het er nauwelijks toe dat God deze man heeft uitgekozen om hem de zorg toe te vertrouwen over de twee grootste schatten die er ooit op aarde geweest zijn: Jezus en Maria. Dit is vast een van de redenen waarom men er zeker van kan zijn dat dergelijke maatstaven van deze wereld zijn, en daarom oppervlakkig. En juist daarom zijn deze maatstaven altijd onvoldoende voor een christen, die echt is wat dat woord aangeeft, namelijk een leerling van Christus. Een leerling van Christus moet inderdaad nooit iets accepteren alleen vanwege de schijnbare waarde ervan. Deze waardebepaling is voor hem niet geldig, aangezien hij de werkelijke waarde moet leren kennen. De werkelijke waarde van de geschapen dingen, wat die ook zijn, hun diepste en echte waarde, heeft veel met God te maken. Met Christus, de bovennatuurlijke wereld en de openbaring. Voor een christen die in Jezus Christus gelooft, die gelooft dat Jezus Christus echt God en echt mens is, is het feit dat God Jozef heeft uitgekozen om hem tot echtgenoot van de maagd Maria en wettige vader van Jezus te maken, voldoende reden om te denken dat hij uiteindelijk misschien niet zo'n gewone en grijze man was. Dat kan hij niet geweest zijn als niemand minder dan God zelf hem heeft uitgekozen. Wat nog meer is, hem geschapen heeft. Voor een van de moeilijkste en meest verantwoordelijke zendingen die ooit aan een mens werd toevertrouwd. Deze overweging, de uitverkiezing van Jozef voor deze buitengewone zending, kan misschien dienen als begin van een serie overwegingen, aan het eind waarvan onze waardering en ons respect voor deze heilige waarschijnlijk aanzienlijk zullen zijn toegenomen. Want deze man, die schijnbaar niet meer is dan een goed mens, een enigszins doffe figuur die nooit iets opvallends gedaan heeft, blijkt van een zelden voorkomende kwaliteit. Deze man, die bij zijn gang door het evangelie geen enkel woord uitspreekt, geeft ons met zijn stilte een les van oorverdovende welsprekendheid. Deze man die geen regel heeft geschreven en ons geen enkele gedachte heeft nagelaten, geeft ons zulke diepzinnige lessen dat we eraan kunnen twijfelen of een niet gering deel van onze tijdgenoten wel in staat is ze te vatten. De verlossing zelf, zonder rechtstreeks iets met de verlossende zending van Jezus te maken te hebben, zonder enige actieve deelname aan het tot stand komen van het nieuwe verbond, zoals de apostelen, en bovendien de gekregen opdracht stipt uitvoeren, zonder enige eerzucht, frustratie of gekwelde trots, zonder ook maar iets af te wijken van de hem toegewezen plaats en bezigheden, dat alles vereiste ongetwijfeld een ongewoon karakter. en dit menselijke en bovennatuurlijke voor oppervlakkige blikken en verstrooide geesten verhulde karakter neemt langzamerhand steeds duidelijker vormen aan voor degenen die al nadenkend steeds dieper doordringen in de schaarse, maar betekenisvolle gegevens die het evangelie ons verschaft over deze man, die heel raak de vertrouwensman van God genoemd wordt. Een karakter dat die eerste kleurloze indruk van massamens logen straft en deze vervangt door een echtere en meer realistische indruk waar niets grijs aan is en waarin Jozef ons verschijnt als het archetype van wat wij mensen kunnen worden, met behoud van de verschillen die er zijn natuurlijk, ondanks het feit dat ons leven misschien niet meer niveau heeft dan het gewone gemiddelde en onze daden ons ook niet boven anderen doen uitstijgen. Men kan het karakter van deze rechtschapen man, zoals het in het evangelie getekend wordt, in weinig, maar wel veelzeggende woorden samenvatten. Hij wist elk van de gebeurtenissen die deel uitmaakten van zijn leven te beleven, zoals de Heer dat wilde. Daarom looft de Heilige Schrift Jozef door te zeggen dat hij rechtschapen was. En dit kan van de meesten van ons niet gezegd worden. De persoon van Jozef vormt dus een stimulans van Gods wegen om onze hoop voedsel te geven. Want al zijn wij niet meer dan gewone mensen, zonder iets bijzonders dat ons van de rest onderscheidt, zonder die belangrijke karaktereigenschappen die een mens boven de massa van zijn tijdgenoten doen uitstijgen, toch kunnen we naar wat meer streven dan het middelmatige, waar we bij gebrek aan uitzonderlijke eigenschappen voorbestemd lijken. Gelukkig voor ons heeft God een andere manier van meten dan wij mensen gewoonlijk hanteren. Het gaat niet om talent of uitzonderlijke vaardigheden. Of liever, het gaat om een ander soort talent of vaardigheid. Het gaat niet om de schitterende rol die we in het leven moeten spelen of om uiterlijk vertoon, zoals dat hier beneden begrepen wordt. Het gaat er alleen maar om, en dat is niet weinig, alle bezigheden die ieder in het plan van God volgens zijn bijzondere roeping heeft, goed en volledig te volbrengen. Zonder dat er iets ontbreekt of te veel is. Zonder overdrijving of tekort. En dit op de plaats waar iemand gesteld is. En het is niet nodig in de ogen van de mensen succes te hebben. Het is zelfs niet nodig dat ze van ons bestaan op de hoogte zijn. Want het een nog het ander is van enig belang. Het is alleen al voldoende om onze kleine, gewone, dagelijkse plichten met liefde en nederigheid te vervullen. Met de bedoeling om God te behagen. Want in zijn ogen getuigt dit van het wezenlijke karakter van een mens. Kortom, we moeten eraan denken dat geen enkele mens door God geminacht wordt. Wij zijn allemaal geroepen, ieder met zijn eigen roeping, om in de eigen situatie, in het beroep of ambt en bij de vervulling van de verplichtingen die uit ieder staat voortvloeien, bij de burgerlijke plichten en het uitoefenen van onze rechten, deel te hebben aan het Rijk der Hemelen. En Jozef, de laatste der patriarchen, heeft ons geleerd hoe we levend op deze manier een grote heilige kunnen worden.

Hoofdstuk 2. Een zwijgzaam man. Het allereerste dat ons opvalt wanneer we Jozefs persoonlijkheid beginnen te observeren, is in zekere zin negatief. Hij komt als een schaduw, onopvallend, zonder opwinding of lawaai, in het evangelie voor. Hij zegt de hele tijd geen woord. De heilige Matthäus tekent hem aan het begin van zijn verhaal als een bezorgde man die bezig is een eerzame, rechtvaardige oplossing te vinden voor het ernstige probleem dat hij heeft. Hij doet dat in stilte, zonder iemand te laten delen in een intimiteit die niet alleen hem aangaat en die hij juist daarom niet kan mededelen zonder het gevaar te lopen een andere schade te berokkenen. Als man die alleen met God en zijn eigen geweten een situatie sereen onderzoekt, zonder zich te beklagen, zonder steun te zoeken om zijn verantwoordelijkheid gedeeltelijk af te schuiven, biedt hij de omstandigheden helder het hoofd en neemt hij zijn eigen beslissing. Zonder te klagen en zonder te dralen verlaat hij met zijn echtgenote Nazareth om zich in Bethlehem te laten inschrijven. Zodra het bevel van keizer Augustus bekend is gemaakt. Er staat helemaal niets over angst of gevoelens van vernedering toen hij in de stad van David geen onderdak voor de maagd Maria kon vinden, die op het punt stond een kind ter wereld te brengen. Geen verontschuldiging toen hij haar niets anders dan een grot, een kribbe en misschien wat vers stro kon aanbieden. En daar slaat hij zonder commentaar, zwijgzaam, 's nachts het voorbijgaan van de herders schade en hun eer bewijzen aan het kind en zijn moeder. Hij gaat naar Egypte en keert eruit terug zonder ook maar één verklaring te vragen. Zonder nadere uitleg richt hij zijn schreden daarna opnieuw naar Galilea en Nazareth. Daar volgen enige duistere jaren in een zo mogelijk nog dieper stilzwijgen. En toen hij kon praten, toen hij Jezus na 3 dagen ondraaglijke angst in de tempel gevonden had, deed hij een stap opzij en liet haar, de moeder, het woord tot Jezus richten en hem de vraag stellen die gesteld moest worden. Hierna verdwijnt hij uit het evangelie en raakt in vergetelheid. Met geen woord wordt ons iets over zijn dood verteld. Daarna wordt hij nog maar 1 keer gememoreerd en niet met name, wanneer zijn dorpsgenoten in Nazareth verwonderd over de wijsheid van Jezus uitroepen: is hij niet de zoon van de timmerman? Jozef had ons niets te zeggen. Ook aan anderen heeft hij niets gezegd dat voor ons van enig belang had kunnen zijn. Maar er bestaan verschillende soorten zwijgen. Dit stilzwijgen van Jozef was duidelijk geen gevolg van het leven in een milieu, onder mensen of in een tijdperk met zo'n vulgair en onbenullig karakter, dat er niets de moeite van het zeggen waard was. Het milieu, de mensen en het tijdperk zijn ongetwijfeld niet alleen opmerkelijk, maar in zekere zin ook uniek. Zo uniek dat ze nergens mee te vergelijken en niet te herhalen zijn. In de wereldgeschiedenis zal er nooit meer een vergelijkbaar ogenblik zijn. En niemand zal ooit nog zo verbonden leven met het goddelijke als toen. En het zal echt niet nog eens voorkomen dat de aarde, deze planeet die God gemaakt heeft om door mensen bewoond te worden, de mens geworden en enig geboren zoon van God herbergt. En nooit meer zal men er een schepsel aanschouwen vergelijkbaar met de gelukzalige maagd Maria. In geen periode van de geschiedenis zal zich ooit het wonderbaarlijke feit herhalen dat een 12-tal onbekende, ruwe, ongecultiveerde mannen, een stel bekrompen dorpsbewoners en gespeend van zelfs de meest elementaire eigenschappen die nodig geacht worden om triomfen te vieren of uit te blinken, beginnen met een omvorming van de wereld die zijn weerga niet heeft. Het zwijgen van Sint Jozef is niet aan zijn milieu, de mensen of het tijdperk te wijten. We weten dat ons geen enkel woord van hem is nagelaten, want daarvoor hoeven we de evangeliën maar door te bladeren. Maar we weten niets af van de reden waarom dit zo is. En welke veronderstellingen
hypotheses of verklaringen wij ook willen geven voor deze curieuze omstandigheid, ze zijn naar alle waarschijnlijkheid onzeker, al kunnen ze wellicht vroom en nuttig zijn. Niet onzeker, maar juist heel zeker daarentegen, is het zojuist gesignaleerde feit: in het evangelie zegt Jozef absoluut niets. En hieruit kunnen we wel conclusies trekken, die voor ons gewone leven nuttiger kunnen zijn dan alle uiteenzettingen die we zouden kunnen houden over de redenen van zijn stilzwijgen. Ernest Hello zei over hem: deze in zwijgen gehulde man inspireert tot stilzwijgen. Maar het is geen lege stilte, zuivere gebrek aan woorden en gedachten, een soort gat waar niets in zit, gewoon stilzwijgen. Het is integendeel een diepzinnige stilte, een diepe stilte die alle woorden bevat. Een opwekkende, verfrissende, kalmerende, verzadigende stilte. Een substantiële stilte, vervolgt dezelfde Hello. Maar heeft dit iets te betekenen? Wat wil hij met deze woorden aangeven? Met diepe stilte die alle woorden bevat, bedoelt hij natuurlijk hetzelfde als wanneer men zegt dat de kleur wit alle kleuren bevat. Het gaat dus niet om leegte of om afwezigheid, maar om volheid. Zijn stilzwijgen is een afzien van woorden tegenover iets ondoorgrondelijks en oneindigs. Jozef stond voor het mysterie van God die mens werd, van een maagd die zonder de tussenkomst van een man zwanger was geworden, en van een uitverkiezing, zijn eigen uitverkiezing door God, om het mysterie te koesteren en de hoofdpersonen te beschermen. Wat kon hij bij zo'n wonderbaarlijke gebeurtenis zeggen? Hij, een eenvoudige man, handwerksman uit een dorp in een uithoek van het keizerrijk, een man die niet alleen toeschouwer was van de wonderbaarlijkste gebeurtenis die sinds de schepping van de wereld had plaatsgevonden, maar er door een bijzonder plan van God ook bij betrokken was. Wie het goddelijke aanschouwt, spreekt niet. Het is zo groot dat ieder woord te veel is. Want de gebeurtenis gaat de persoon en wat die erover zou kunnen zeggen, verre te boven. En als er dan iets gezegd moet worden, dan is het in ieder geval niet zijn, Jozefs taak, om dat te doen. Hij had een heel andere taak. Zijn stilzwijgen was niet dat van een fantast. Ook wat fantasie betreft, was hij een stille man. Want iemand kan geen woord zeggen en toch niet stil zijn, wegens de massa beelden die in zijn ziel rondspoken en deze in onwerkelijkheid doen verzinken. Sint Jozef wekt eerder de indruk van iemand die in zijn verbeelding in dienst stelt van zijn bezigheden. Hij koestert geen ijdele dromen zoals een willoos mens en houdt zich ook niet bezig met het verward gerommel van doelloze en zinloze fantasieën. Misschien omdat hij geen dromer was, kon hij een efficiënt man worden. Een man die in staat was om datgene wat hem aanging tot een goed einde te brengen, met meer aandacht voor het werk dat hij onder handen had dan voor fantasieën over een verre, irreële en onzekere toekomst. Het eerste dat we dus bij Jozef opmerken is zijn stilte. Een stilte die niet leeg is, maar inhoud heeft. En het eerste dat we van hem kunnen leren is dat er een stilte bestaat die ons goed doet. Een stilte die niet voortkomt uit verstrooidheid. Het ontbreken van gedachten die zich ergens anders mee bezighouden, maar uit contemplatie, en die tegelijkertijd een voorwaarde is voor innerlijkheid. Het is niet mogelijk reflectie en nog minder contemplatie te combineren met een spraakwaterval. Er is een minimum aan stilte nodig, opdat de aandacht van de geest zich rustig kan wijden aan de overweging van wat we voor ogen hebben, aan het oplossen van de problemen waar het dagelijks leven ons herhaaldelijk voor stelt. Al deze innerlijke activiteit vereist een minimum aan stilte, die,
als de portier van het innerlijk leven is en de voorwaarde zonder welke innerlijk leven onmogelijk is. De verstrooidheid, het lawaai en de verdoving die veroorzaakt wordt door het aandacht vragen van allerlei stemmen die ons allemaal tegelijkertijd toeroepen, ja, van alle kanten toegillen, zijn niet bevorderlijk voor een reflexieve houding. Niets vertroebelt de heldere visie van de ziel zozeer als de onrust veroorzaakt door triviale zorgen en de zwermbanaliteiten die onze aandacht gevangen houden en die een mens even lichtzinnig als onstandvastig maken. Ongeveer zoals de individuen in het apendorp dat Rudyard Kipling in Jungle Book zo goed heeft beschreven. Een mens die zwijgt kan luisteren en een mens die luistert kan veel leren. Vanwege zijn zwijgzaamheid kon Jozef de engel horen die hem in zijn slaap het grote geheim onthulde, dat niet alleen zijn eigen leven diep raakte, maar ook dat van heel het menselijk geslacht. Maar het is erg moeilijk om te luisteren wanneer men niet in staat is de stroom van gemeenplaatsen en banaliteiten in te houden die uit de mond borrelen. Hoe kan men iets horen wanneer men een oorverdovend lawaai produceert? En er bestaat ook een stilte die kracht inhoudt. De mensen die klagen over de tegenslagen die hun overkomen, over hun pech, die hun problemen overal rondstrooien, die zich altijd verontschuldigen, die zich altijd gedwongen voelen een verklaring te geven van hun daden en waarom ze iets doen of niet doen, waarom ze iets niet gedaan hebben. De mensen tenslotte die de goedkeuring van anderen nodig hebben om zich enigszins gerust te voelen, zijn mensen die nog niet geleerd hebben hun eigen verantwoordelijkheid op zich te nemen. Dat een mens werkelijk mens geworden is daarentegen, blijkt uit het feit dat hij lasten draagt zonder zich te beklagen en zonder er iedereen van op de hoogte te stellen. Persoonlijke problemen onder ogen ziet zonder ze op anderen af te wentelen. Voor zijn eigen handelingen en beslissingen instaat zonder zich eraan te onttrekken met verontschuldigingen. Excuses en rechtvaardigingen die, als ze al iets tonen, enkel en alleen wijzen op weinig karakter. En er is een grote kracht in iemand die zwijgen kan, in iemand die zijn energie en aandacht gebruikt voor de bezigheid die hij onder handen heeft, voor het enig noodzakelijke. In plaats van zijn aandacht te verdelen over 1001 dingen waar hij niets mee te maken heeft, steriele bezigheden, zoals die van de Atheense tijdgenoten van Sint Paulus, waarover in de Handelingen van de Apostelen gezegd wordt, ze verdreven hun tijd met het vertellen en aanhoren van de laatste nieuwtjes. De woorden van Jesaja kunnen goed en met recht op Sint Jozef worden toegepast. Namelijk, in stilte en vertrouwen ligt uw kracht. Want deze zwijgzame man, die zijn hoop op God had gesteld, toonde zijn kracht inderdaad in moeilijke en netelige situaties en bleef het vertrouwen waard dat er in hem werd gesteld. Het is altijd beter het stilzwijgen te bewaren over dingen die beter niet gezegd kunnen worden. Dikwijls is trots of domme ijdelheid de drijfveer die ons ertoe brengt dingen te zeggen die beter verzwegen hadden kunnen worden. Daarom kwetsen wij anderen soms met onze woorden, of lijken onze woorden op weggeworpen stenen die anderen raken bij het neerkomen. Wanneer we niet goed richten en ze daar aankomen waar het meeste pijn doet. We geloven dat we zelf zo bijzonder zijn en deinzen er niet voor terug dat te laten merken door anderen belachelijk te maken of te vernederen. We proberen ons niet zozeer boven anderen te verheffen door te groeien in karakter, maar, en dat is een heel snelle methode, door onze naasten te vernederen of de grond in te boren. Een minachtend woord of een korte ironische uitdrukking zijn soms al genoeg. En zo ontstaan wrok, vijandelijkheden, twistgesprekken en verdeeldheid. Want wie zegt wat niet moet, hoort wat hij niet wil.
En uiteindelijk komt er nooit iets goeds van, als men de tong laat gaan. Zonder de woorden van Jesaja geweld aan te doen, kunnen we ze op Jozef toepassen. Hij roept niet en schreeuwt niet. Hij laat zijn stem niet horen op straat. Want hij was niet iemand die in discussie ging. Hij bracht zijn leven niet klagend door. Verklaringen afleggend of anderen uitdagend. Hij was niet iemand die steeds protesteerde of rumoerig was. Hij hing zijn verdriet niet aan de grote klok. Hij hield zich al evenmin bezig met het leven van andere mensen. En hij had geen tijd om fouten in gedrag, aard of bezigheden van zijn buren te vinden. We moeten erg voorzichtig zijn met wat we zeggen. De woorden die iemand vandaag uitspreekt, blijven misschien wel tijden voortleven in de gedachten van anderen. Niemand weet wat voor gevolgen ze kunnen hebben, want eenmaal uitgesproken of gepubliceerd, leven ze los van ons voort en hebben wij er geen macht meer over. Ze kunnen dag in dag uit, misschien zelfs jaar in jaar uit, door de een aan de ander worden doorgegeven en een grote weerklank hebben. Of bij anderen een gevoelige snaar raken die hen ertoe aanzet goed of slecht te handelen. En wie ze uitspreekt of schrijft en publiceert is, of hij dat nu wil of niet, gedeeltelijk verantwoordelijk voor alle consequenties die zijn woorden door de jaren heen hebben, voor het goede en het slechte ervan. De intense en diepzinnige zwijgzaamheid van Jozef zou ons aan het denken moeten zetten over de mensen nu. We praten te veel. Deze man die ons wonderbaarlijke dingen had kunnen vertellen, omdat hij een hele tijd midden in het mysterie aanwezig was geweest, houdt zijn mond. Door te zwijgen beschermt hij de intimiteit van wat verborgen moet blijven, verhuld voor de oppervlakkige nieuwsgierigheid van dwalende blikken en scherpe tongen die zich alleen maar schijnen bezig te houden met het naar alle kanten rondstrooien van nieuwtjes en geruchten over levens van anderen die niemand iets aangaan. In onze dagen lijkt het jammer genoeg wel alsof het de enige of voornaamste taak van de zogenaamde media is om voortdurend aan het woord te zijn. Het zijn mondeling of schriftelijk, over wat dan ook en over elk onderwerp. Het lawaai is zo indringend, ook dat soort stomme lawaai dat toch geen stilte is, dat het lijkt of men ten koste van alles wil verhinderen dat de mens zijn vermogen om na te denken kan gebruiken voor de dingen die van wezenlijk belang zijn. Misschien is er daarom zo weinig innerlijkheid bij onze tijdgenoten. Ze storten zich op een hele massa gebeurtenissen die van allerlei kanten hun aandacht opeisen en zijn zo naar buiten gericht dat zij alleen opwinding en innerlijke verarming kunnen tonen als vrucht van zoveel activiteit. En misschien is ook een andere opmerking van Ernest Hélot juist. Veel mensen die niets te zeggen hebben, praten en praten maar. Door het lawaai van wat ze zeggen en hun warrige manier van leven verdoezelen ze dat hun ideeën en gevoelens niet voorstellen. Sint-Jozef daarentegen, die zoveel had kunnen zeggen, spreekt niet. Hij bewaart de grootste dingen die hij aanschouwt in zijn hart. En dit zorgt er ongetwijfeld voor dat een mens in vrede leeft, als heer en meester over zijn ziel en zijn stilzwijgen. Stilzwijgen en nadenken verhinderen dat de uiterlijke schijn en de oppervlakte van dingen en gebeurtenissen dichte sluiers worden die de essentiële werkelijkheid van de schepping en Gods plan verbergen. Stilte en bezinning zijn net ogen die door die mist heen dringen, die dingen doet vervagen en waarheden verduistert. Ze stellen ons in staat om er doorheen te kijken en door te dringen tot wat werkelijk bestaat en echt belangrijk is. Dat betekent dat allerlei verwarde, tegenstrijdige geluiden tot zwijgen worden gebracht, zodat we het levende, heldere en indringende woord kunnen horen dat God via mensen en gebeurtenissen tot de mensen spreekt.
tot elke mens. Daarom leerde Sint-Jozef Gods plan zo goed kennen en was hij op elk moment in staat te doen wat zijn schepper van hem verwachtte.

En welkom terug, beste luisteraars, in het programma Ga tot Jozef. Vandaag gaan we ook op bedevaart naar een bijzondere plaats van verering van Sint-Jozef. Dit keer in Italië, naar het klooster van San Paolo delle Clarisse. In Tuscania, niet in Toscane, maar in de gemeente Tuscania in de provincie Viterbo. Een 100 kilometer ten noorden van Rome. Alwaar er zich een bijzonder object van verering bevindt, namelijk een stoel waarop de heilige Jozef gezeten heeft tijdens een verschijning.

We schrijven het jaar 1871 en bevinden ons in het Clarissenklooster van Tuscania in de Italiaanse provincie Viterbo, waar een religieuze, zuster Maria Gertrudis van Jezus Nazarener, die geboren werd in Valentano, niet ver van het dorpje Tuscania, in 1838, op dat moment al 3 jaar ziek was en leed aan een ongeneeslijke vorm van kanker. Ze had in januari 1868 haar eeuwige geloften afgelegd als lekenzuster. Haar ziekte bracht niet alleen veel pijn met zich mee, maar ook grote innerlijke onrust, omdat ze door artsen onderzocht moest worden. Ze was al enkele maanden volledig bedlegerig. Op de ochtend van 8 maart, terwijl de gemeenschap in het koor de heilige mis bijwoonde, merkte de zieke zuster dat de deur van haar cel openging en er een man binnenkwam. Ze was erg verrast, want volgens de kloosterregel mocht een man alleen het klooster betreden onder begeleiding, wat hier niet het geval was. Ze vroeg hem wie hij was. "Ik ben de timmerman van het klooster," antwoordde hij. En hij pakte een stoel uit de kamer en ging naast het bed zitten. Nog steeds verbaasd, maar overtuigd van wat de man had gezegd, vroeg ze niet verder. "Wat scheelt eraan?" begon de man. "Ze zeggen dat ik een ernstige ziekte heb en dat er niets aan te doen is," antwoordde de zuster met grote nederigheid. "Vertrouw op God," zei de timmerman. Daarna stond hij op en vertrok even stil als hij was gekomen. Terwijl zuster Maria Gertrudis met hem sprak, merkte ze, zo verklaarde ze later, dat hij wonderlijke ogen had, als 2 sterren. En dat zijn handen zo wit en teer waren, dat ze helemaal niet leken op die van een timmerman. Aan het einde van de heilige mis keerde de verplegende zuster terug naar de ziekenkamer en merkte tot haar verbazing dat 1 van de 2 stoelen niet op zijn plaats stond, terwijl ze zeker was dat ze die zelf juist had achtergelaten. Ze zette de stoel vervolgens terug aan de kant en vroeg wie die stoel naast haar bed had neergezet, want ze wist zeker dat zuster Maria Gertrudis zelf te ziek was om dit te doen. "De timmerman van het klooster is net even langs geweest," antwoordde de zieke zuster. "De timmerman?" vroeg de verpleegster verbaasd. "Maar niemand kan hier binnengekomen zijn. De sleutels van het klooster zijn in handen van moeder Abtis." "Jawel, en hij is hier ook even gaan zitten en zei dat ik op God moest vertrouwen." Bij het horen van dit verhaal ging de verpleegster snel op zoek naar de moeder-overste. Ze was ervan overtuigd dat de zieke zuster aan het ijlen was. Onder de zusters ontstond enige opschudding en ongerustheid, want niemand kon begrijpen wie deze mysterieuze timmerman kon zijn. Ze wisten zeker dat niemand het klooster was

vanmorgen kwam, laat me dan zien op welke stoel u hebt gezeten. Een van de stoelen begon te bewegen, zonder dat iemand hem aanraakte. De moeder-overste, gevolgd door alle zusters, omhelsde de stoel en trillend en huilend dankte ze God, omdat hij het klooster zulk een grote genade had verleend. Zuster Gertrudis stond op uit haar bed, vol kracht. De tumor was verdwenen, de pijn was weg en elk ongemak was verdwenen. Ze was volledig genezen en genoot vanaf dat moment van een uitstekende gezondheid in het verborgen leven van gebed en eenvoud dat ze verder zou leiden. Ze stierf op 1 april 1920, op Witte Donderdag, op 81-jarige leeftijd. Ze was 33 jaar oud toen ze door de heilige Jozef werd genezen. Sindsdien bidden de zusters bij de stoel van de heilige Jozef voor elke nood, om de voorspraak van de heilige patriarch af te smeken.

Vandaag de dag staat het klooster onder bescherming van de dienaressen van de Heer en Maagd van Matara, behorend tot de contemplatieve tak van het Instituut van het Mens Geworden Woord. De wonderbaarlijke stoel wordt er tentoongesteld in de kapel van het klooster, voor de verering van de gelovigen. Aan de voet ervan kunnen kleine briefjes met geschreven intenties worden gelegd in een mandje om de voorspraak van Sint-Jozef te vragen. De zusters delen ook kleine stukjes stof uit die de stoel hebben aangeraakt. Het is ook mogelijk om contact op te nemen met het klooster en gebedsverzoeken in te dienen.

0: Welkom bij Radio Maria. En welkom terug, beste luisteraars, in Ga tot Jozef. Talrijk zijn de getuigenissen van gebedsverhoringen van mensen die hun vertrouwen in Sint-Jozef hebben gesteld. En ook vandaag zullen we luisteren naar zo'n getuigenis.
1: Sint-Jozef is mijn heilige. Nee, hij is niet de patroon van mijn parochie en ik draag ook zijn naam niet. Mijn familie was ook niet bijzonder aan hem toegewijd. En toch is hij mijn heilige. Hij heeft mij uitgekozen en is mij nabij geweest in momenten van pijn. Mijn ervaring en mijn devotie tot Sint-Jozef is er een van de zoveel duizenden in de wereld en waarschijnlijk niet zo opvallend. Maar ik draag ze voor altijd in mijn hart en daarom wil ik ze met jullie delen. Een tiental jaren geleden, slechts 2 jaar na mijn bekering en 3 jaar na de dood van mijn vader, bevonden mijn zussen en ik ons bij de ingang van een intensive care, in afwachting van nieuws over onze moeder. In enkele dagen was ze in een coma geraakt, zonder dat we de reden kenden. De vele autoriten naar het ziekenhuis begonnen, het beurtelings bezoeken en de gemengde berichten van de artsen, de ene dag positief, de andere dag negatief. Op aanraden van een vriendin begon ik tot Sint-Jozef te bidden, tot wie ik toen nog geen bijzondere devotie had, via een gebed voor onmogelijke zaken. En ik vroeg uiteraard om de gezondheid van mijn moeder, of, indien het Gods wil was, dat zij mocht sterven op een dag die aan de heilige maagd Maria was toegewijd. Doorheen de bezoeken, de tranen en de angstige momenten gingen de dagen voorbij. En inmiddels was het maart geworden. In deze maand van Sint-Jozef vermeerderde ik mijn gebeden en ook mijn eisen. Lieve heilige, ik begrijp niets meer. Geef me een teken. Op 18, 19 of 20 maart moet je me iets laten weten. Me doen begrijpen wat er met mijn moeder zal gebeuren. De lieve heilige is werkelijk goed. Hij heeft mij mijn dwingende woorden niet aangerekend, maar hij heeft ze zelfs verhoord. Op 18 maart kreeg ik een telefoontje van het ziekenhuis. De levensverwachting van mijn moeder was ten einde. Ik wist dat Sint-Jozef bij mij was, ondanks het verdriet om dit verschrikkelijke nieuws. En ik wist dat hij voor haar zou zorgen. In die dagen bewapende ik mij met alle gebeden voor stervenden. In het bijzonder verdiepte ik mij in de Pia Unione del Transito, die haar zetel in Rome heeft. De Pia Unione del Transito di San Giuseppe, vaak afgekort als Pia Unione, is een katholieke gebedsvereniging die in 1868 in Rome werd opgericht door de heilige Leonardo Murialdo en onder de bescherming van paus Pius IX werd geplaatst. De vereniging werd opgericht ter ere van de dood van Sint-Jozef, de patroon van de stervenden. Het doel is bidden voor een goede en gelukkige dood, in het bijzonder door bemiddeling van Sint-Jozef en voor stervenden in het algemeen. Ik herhaalde voortdurend het gebed. O Sint-Jozef, pleegvader van Jezus Christus en waarachtige bruidegom van de maagd Maria, bid voor ons en voor de stervenden van deze dag, van deze nacht. Op 25 maart, feest van de aankondiging, ging mijn moeder naar de hemel in de armen van het heilig echtpaar. Wij kinderen hebben haar niet meer op tijd kunnen groeten. Ze hebben het gedaan, in onze plaats. Ik voelde sterk de aanwezigheid van Sint-Jozef en zijn troost en ik kreeg de bevestiging, vooral toen de priester tijdens de homilie mijn moeder vergeleek met mijn grote heilige. Beiden goed, stil, nederig en discreet. Bereid een stap terug te doen om niet op te vallen. Ik voelde Gods tedere aanraking in mijn hart. De Pia Unione del Transito. Sindsdien is het gebed voor de stervenden een vast en dagelijks moment geworden. Vooral door middel van het gebed van de Pia Unione del Transito, waarbij ik mij heb aangesloten en zo deel heb aan de missen voor de ingeschrevenen en de stervenden. En dit zijn de twee voornaamste doeleinden. Ten eerste, het verspreiden, bevorderen en uitbreiden in de wereld van de verering van Sint-Jozef, universele patroon van de kerk en in het bijzonder van de goede dood. Ten tweede, het verenigen van zoveel mogelijk priesters en gelovigen in een universele kruistocht van gebeden en goede werken ten gunste van de stervenden, van alle plaatsen en op elk moment, om ook hen zo voor te bereiden op een heilige dood. In het afgelopen decennium is er geen dag voorbij gegaan waarop ik niet aan Sint-Jozef heb gedacht en tot hem heb gebeden, die ik als mijn vader beschouw en die mij ook in de kleine dagelijkse taken helpt. Hij heeft mij nooit teleurgesteld. En hoe zou hij dat kunnen? Sint-Jozef is mijn heilige. Meer nog, Sint-Jozef is onze heilige.
0: We luisteren nu nog naar een hymne geschreven door de priester en componist Marco Frisina in 2021 naar aanleiding van het Sint-Jozefjaar toen afgekondigd door Paus Franciscus met als titel Custode del Signore, behoeder, bewaarder van de Heer.

En beste luisteraars, zoals steeds besluiten we onze uitzending van Ga tot Jozef met een gebed. Vandaag bidden we Sint-Jozef met de vraag om een bijzondere genade. We kunnen onze eigen dagelijkse intenties toevertrouwen of als we zelf momenteel met een moeilijke zaak zitten of met een bepaalde intentie waar we verhoring voor zoeken, waar we bijstand in zoeken, dan kunnen we dat nu bij Sint-Jozef brengen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. O goede heilige Jozef, mijn tedere vader, trouwe bewaarder van Jezus en zuivere bruidegom van Gods moeder. Ik smeek u en verzoek u dringend om God de Vader zijn voor de zondaars gekruisigde Zoon op te dragen. Verkrijg ons van de eeuwige Vader in de driemaal heilige naam van Jezus de genade waar wij om smeken. Vraag hem barmhartigheid voor uw kinderen. Te midden van uw eeuwige heerlijkheid, gedenk de narigheden van onze wereld. Gedenk degenen die lijden, degenen die bidden, degenen die wenen. Door de bemiddeling van uw gebed en die van uw allerheiligste bruid, mogen Jezus ons vertrouwen beantwoorden en onze hoop bekrachtigen.

Wie durft? Er was lang naar uitgekeken in het dorp, maar eindelijk was het zover. Het circus was aangekomen. De enorme blauwe tent was opgebouwd en nu kon het circusfeest beginnen. Daan en Lisa hadden er maanden naar uitgekeken en vanavond zouden ze op de eerste rij zitten. De mensen kwamen voor de acrobaten en voor de gevaarlijke tijgers. Maar ze kwamen eigenlijk vooral voor Bobo, de clown. Want Bobo was niet zomaar een clown die grappen maakte en over zijn schoenen struikelde. Hij was ook een bijzondere acrobaat. En dat liet hij deze avond zien. In het circus stonden 2 meters hoge palen. En tussen de palen was er een touw gespannen. Zou Bobo daar overheen durven lopen? Er was immers geen vangnet. Op een touwladder klom Bobo naar boven, helemaal in de nok van de tent. Toen hij boven was, riep hij: "Denken jullie dat ik met deze evenwichtsbalk in de hand naar de overkant kan lopen?" En de mensen riepen allemaal heel hard: "Ja!" Nou, daar ging Bobo. Voetje voor voetje kwam hij vooruit en bereikte de overkant. Applaus voor Bobo. Toen riep hij naar beneden: "Denken jullie dat ik ook kan zonder evenwichtsbalk?" En weer riep iedereen enthousiast: "Ja!" En daar ging Bobo weer. En weer bracht hij het tot een goed einde. Maar het was nog niet afgelopen. Wat stond daarboven nou klaar? Een kruiwagen? Ja, een kruiwagen. Bobo pakte de kruiwagen bij de handvaten en zette het wiel op het touw. "Denken jullie dat ik de overkant kan halen terwijl ik de kruiwagen voor me uitduw?" En weer riep iedereen, en vooral de kinderen: "Ja, dat kun je wel." Nou, dat ging een stuk moeilijker. De mensen hielden de adem in. Het zag er nogal wankel uit allemaal. Maar het liep goed af. Bobo kreeg een donderend applaus. En nog was het niet gedaan. Nu riep Bobo naar het publiek: "En denken jullie dat ik met deze kruiwagen naar de overkant kan lopen, terwijl er iemand van het publiek in de kruiwagen zit?" Maar nu bleef het doodstil. Iedereen dacht: "Als ik nou ja roep, kan ik natuurlijk in die kruiwagen gaan zitten. Mij niet gezien." En zo werd het muisstil. Totdat een kinderstem ineens riep: "Ja, dat kun je wel." "Hoe heet je?" vraagt Bobo. "Ik heet Maarten." En Bobo roept naar beneden: "Maarten, durf je naar boven te komen en in de kruiwagen te gaan zitten?" Maarten roept terug: "Ja, dat durf ik wel. Ik kom eraan." De mensen applaudisseren nu al voor Maarten. Maarten klautert de touwladder op en boven aangekomen gaat hij in de kruiwagen zitten. Nou, dat wordt toch wel heel spannend. De mensen hielden hun adem in. Als dat maar goed ging. Bobo kwam nauwelijks vooruit. Het touw zwabberde van links naar rechts en even leek het of Bobo zijn evenwicht verloor. De mensen hielden de handen voor hun ogen. Nog 2 stappen en ze zijn er. En het liep goed af. Veilig bereikten ze de overkant. De clown en vooral Maarten kregen een donderend applaus. Weer veilig beneden aangekomen, kwamen veel mensen Maarten feliciteren. Een meneer vroeg hem: "Dat was wel heel erg gevaarlijk. Hoe komt het toch dat je helemaal niet bang was en dit zomaar durfde?" "Nou," zei Maarten, "u moet weten, die clown is mijn vader." Tja, een wonderlijk aloud verhaal. Maarten bedoelde te zeggen: "Mijn vader weet wel wat hij doet." Hij zou dit niet gevraagd hebben als hij niet wist of dit wel goed was, of dit goed zou aflopen. "Ik hoefde niet bang te zijn. Mijn vader kan erop vertrouwen. En ik kan mijn vader vertrouwen." De verhalen in dit boek nemen je mee op pad met Jezus.
Jezus vertelt heel veel over zijn vader. Die vader is God en God is een vader voor alle mensen, voor jong en oud, voor groot en klein. En Jezus zegt, doe maar wat de Vader in de hemel je zegt, want je mag erop vertrouwen dat hij je niet laat vallen, zoals Maarten wist dat zijn vader hem niet zou laten vallen. Ga maar mee op weg met Jezus. En Jezus kan het weten, want God is zijn vader

Messi kost 60 miljoen. Wat ben jij waard? Misschien heb je die reclame wel eens gezien. De vader die met zijn zoontje naar het voetbalstadion gaat. Voor de kleine jongen is het de allereerste keer dat hij naar zo'n groot stadion gaat. Als hij dan ineens die zingende mensenmassa ziet, ziet zijn vader de glundering op het gezicht van zijn zoon. En dan hoor je ineens een stem. Sommige dingen zijn onbetaalbaar. Al het andere kunt u met onze creditcard betalen. Het is waar, bijna alles is te koop. Bijna overal hangt wel een prijskaartje aan. Een rol drop kost 60 cent. Een boek kost 15 euro. En een auto 20.000 euro. Maar ja, de prijs zegt niet alles over de waarde. Een mooi boek blijft geweldig om te lezen. Ook al zit er een enorme vouw in de kaft. Maar vanwege die vouw kost het boek nu ineens nog maar 3 euro. Terwijl het toch echt nog net zo spannend is. Ik heb in mijn broekzak een stukje papier. Er staat iets op. 5 euro. Wat zou dat briefje waard zijn? Weet je wat, ik ga naar de winkel en dan kom ik er wel achter wat dit stukje papier waard is. Ik vul mijn boodschappenmandje met een half brood, een stuk kaas en 1 pak melk. En als ik mijn briefje aan de kassajuffrouw geef, mag ik die boodschappen mee naar huis nemen. Nu weet ik meteen wat dat briefje waard is. Brood, kaas en melk. Niet slecht voor een stukje papier. En wat zou er gebeuren als ik dat briefje doormidden scheur? Dan heb ik 2 halve briefjes. Wat denk je dat die waard zijn? Helemaal niks. En als ik die briefjes ook nog eens verfrommel? Nou ja, het was al niks, maar nu is het helemaal niks meer. En toch, als ik de 2 stukjes met een stukje plakband aan elkaar plak en ik ga ermee naar de winkel, weet je wat ik daarvoor kan krijgen? Ik zal het je zeggen. Een half brood, een stuk kaas en een pak melk. Hé, dat briefje is evenveel waard gebleven. Ook al is de scheur nog duidelijk te zien en is het helemaal verfrommeld. Dat is raar, want een verfrommeld boek is niks meer waard en een auto met een deuk een stuk minder. Hoeveel ben jij waard? Als ik aan jou een prijskaartje zou hangen, welk bedrag moet er dan op staan? Ik snap dat dit een beetje een vreemde vraag is. Maar toch, wat is een mens waard? Moeilijke vraag. Hoe bereken je dat? Misschien kunnen we kijken naar de materialen waaruit een mens is gemaakt. En dat kun je vinden op internet. Weet je waar jij uit bestaat? Uit heel veel water, een beetje vet, kalk, suiker, calcium en fosfor. Dat is het. Alles bij elkaar schat ik het 10 euro. Een tientje. Ben jij niet meer waard? Misschien moesten we het maar op een andere manier berekenen. Bijvoorbeeld door te kijken wat iemand kan. Aan sommige voetballers hangt een heel hoog prijskaartje. Wat zou Robin van Persie kosten? Of Messi? Of Lukaku? Miljoenen. Maar ja, je kunt een fantastisch voetballer zijn, maar als diezelfde man een ramp is als vader voor zijn gezin, dan is volgens mij een onbekende vrouw die een geweldige moeder voor haar gezin blijkt te zijn, veel meer waard. Of stel jezelf deze vraag. Is een gezond, jong meisje meer waard dan een gehandicapte vrouw of een oude man van 93 jaar? Je snapt zelf wel dat dit niet zo is. Ja, wat is een mens waard? Jezus vertelt een keer een verhaal over een vader die 2 zonen heeft. De jongste zoon verveelt zich op de boerderij en wil een wereldreis gaan maken. Hij zegt iets heel onaardigs tegen zijn vader. Pa, als je doodgaat, is de helft van mij.
Dus geef me dat nu maar alvast. Zijn vader is bedroefd, maar houdt zijn zoon niet tegen. Daar gaat hij dan op zijn ezeltje, bepakt en gezakt. Hij maakt een verre reis, koopt alles wat hij maar leuk vindt, feest alle dagen. Totdat het geld ineens op is. Oei, wat nu? Na een paar dagen begint hij honger te krijgen, maar niemand geeft hem eten. Dan maar een baantje zoeken. Hij wordt varkenshoeder. Op een dag staat hij met een bak schillen in zijn handen en dan denkt hij, die stomme beesten hebben het nog beter dan ik. En dan denkt hij ineens aan zijn vader, aan thuis, aan zijn broer. Daar was het eigenlijk toch wel om te doen. En daar was het goed. Hij besluit terug te gaan. Maar ja, denkt hij, mijn vader ziet me al aankomen. Die stomme ideeën van mij ook. Ik ben niet meer waard zijn zoon te heten. Misschien kan ik een baantje krijgen op het land. Net zoals het andere personeel dat voor mijn vader werkt. En daar gaat hij dan, te voet. Het ezeltje was hij al lang kwijt. Op blote voeten, want zijn sandalen waren helemaal versleten. En zijn kleren lijken nog het meest op lompen. Na een lange reis komt hij eindelijk thuis. Zijn vader heeft al die tijd op uitkijk gestaan. Als hij zijn zoon in de verte ziet, rent hij naar hem toe. Wat gebeurt er nou? Hij is helemaal niet kwaad, maar omhelst hem. Mijn zoon is terug, wat een feest. Weet je waarom Jezus dit verhaal vertelt? Hij wil duidelijk maken dat iedereen van onschatbare waarde is. Iedereen. Net zoals dat briefje van 5 euro niks minder waard is geworden als het beschadigd is. Zo zijn mensen ook niet minder waard geworden als ze allerlei stomme dingen hebben gedaan. Net zoals je die 2 halve briefjes weer heel kunt maken door ze met een stukje plakband aan elkaar te plakken, zo kun jij het ook weer goed maken. Met God, met je ouders, met je vrienden en vriendinnen. Ook met God? Ja, want Jezus vertelt het verhaal om ons duidelijk te maken dat God net zo met ons doet, zoals de Vader in het verhaal zijn zoon van harte vergeeft. Als je denkt, ik ben niks bijzonders, ik kan helemaal niet zoveel, dan vergis je je. Voor God ben je van onschatbare waarde. En daarom hangt er aan jou geen prijskaartje.

Donkey, het vriendelijke ezeltje. Donkey stond een beetje voor zich uit te staren. Hij had net vers hooi gekregen van zijn baasje. En zijn baasje zorgde goed voor hem, elke dag vers hooi. En hij had een mooie stal voor hem gebouwd. De zon scheen. Het werd vast weer een mooie dag. Maar hey, er kwam bezoek aan. Er kwamen twee vreemde mannen naar zijn stal. Hé, wat gebeurde er nu? Ze maken het touw los. Hé, ze willen dat ik meega. Maar dat gaat zomaar niet. Gelukkig komt daar mijn baasje aan. Hé, wat doen jullie daar? Laat mijn ezel met rust. De meester heeft hem nodig, maar zal hem weer snel terugbrengen, zeggen de mannen. Oh, dan is het goed. Donkey snapte er niks van. Hoezo is het dan goed? Wie zijn deze mensen? En waar brengen ze mij naartoe? Ze zijn weer heel vriendelijk, dat moet Donkey wel toegeven. Nou ja.

En daar ging Donkey met de man op zijn rug en de 12 vrienden van de man. Maar wat was dat? Daar in de verte was het wel heel erg druk en hoe dichterbij hij kwam, des te meer mensen naar hem toe kwamen. En ze juichten, ze zwaaiden met grote palmtakken, legden hun mantels op straat en riepen: Hosanna, Hosanna in den hoge. Maar wacht eens even, alleen als de koning komt roepen ze dat. En alleen een koning wordt toegezwaaid met palmtakken. En niemand anders dan een koning mag over de mantels van de mensen lopen. Maar wie is dat dan die op mijn rug zit? En waarom zit hij niet hoog op een mooi paard, maar op mij? Ik ben toch maar een eenvoudig ezeltje. En Donkey hoorde de mensen roepen: Dit is de profeet Jezus uit Nazareth. Die naam had Donkey eerder gehoord. Zijn baasje had veel over Jezus gehoord van andere mensen. Hoe hij de blinde Bartimeus had genezen. En Jezus had ook duizenden mensen te eten gegeven met maar 5 broodjes. Zelfs de zee en de storm luisterden naar hem. En toen zijn vrienden midden op het meer dreigden te verdrinken, geen wonder, dacht Donkey, dat de mensen Jezus als een echte koning toejuichen. En wat was Donkey trots dat hij het was die met Jezus mee mocht lopen. Jezus gaf Donkey nog maar in zijn aai over zijn bol en zei: Dank je dat je mij gedragen hebt. Ik zal straks heel wat meer te dragen hebben. Donkey begreep niet wat Jezus bedoelde. Later begreep hij het wel toen hij Jezus met een zwaar kruis zag lopen door de straten van Jeruzalem. Toen begreep Donkey er helemaal niets meer van.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden, voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel, en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijke lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

hartelijk welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Vandaag starten we met het voorlezen van het boek Schrijfster in Jeruzalem. Een boek van Tessa Afshar. Sarah heeft alles wat haar hartje begeert, behalve de liefde van haar kersverse echtgenoot, de rijke aristocraat Darius. En dat terwijl ze zelf steeds meer voor hem begint te voelen. Ze is dan ook erg teleurgesteld als Darius de opdracht krijgt van de Perzische koning om Sarah's neef Nehemia te vergezellen naar Jeruzalem, om daar de muren van de stad weer op te bouwen. Als Nehemia Sarah vraagt om mee te gaan als zijn schrijver, kan ze haar geluk niet op. Darius vindt het geen goed idee, maar zwicht voor haar koppigheid. Samen gaan ze op reis naar het land van haar voorouders. Zal de weg die vol gevaren en verrassingen ligt hen dichter bij elkaar brengen? En dichter bij God? Tessa Afshar is geboren in Iran en groeide daarop als moslima. Toen ze naar de Verenigde Staten verhuisde, werd ze christen. Geïnspireerd door haar nieuwe geloof begon ze met het schrijven van romans. Schrijfster in Jeruzalem is het los te lezen vervolg op Schrijfster aan het Perzische Hof. We zijn in het 20e jaar van koning Artaxerxes' heerschappij, het jaar 446 voor Christus. Het is winter in Persepolis. Sarah's hoofd schoot omhoog toen de deur van haar kamer met ongebruikelijke kracht openzwaaide. Haar vriendin en kamermeisje Pari holde naar binnen. Haar tuniek hing scheef en haar haar, dat anders altijd zo keurig was opgestoken, bungelde verward voor haar gezicht. De baby is er, riep ze met een stem die wel een octaaf hoger leek dan anders. Ze zwaaide met een van haar lange armen om haar mededeling kracht bij te zetten. Sarah sprong overeind. En Apama, hoe is het met haar? Apama, de vrouw van de assistent-hovenier, had 3 dagen geleden de eerste weeën gekregen. Het was haar eerste kind. De baby bleek niet van plan eruit te komen, en tegen het eind van de 2e dag begon iedereen het ergste te vrezen. Pari's lippen veranderden in een streep. Bardia zegt dat ze erg zwak is. Ik mocht haar heel even zien voordat ik hierheen kwam. Ze is witter dan yoghurt en ligt vreselijk te trillen, hoewel ze naast haar bed een haardvuur hebben aangestoken. Er liep een rilling over Sarah's rug. Bardia, de hoofdhovenier en bijna een familielid van Darius, was er niet de man naar om zomaar wat te roepen. Dat klinkt niet best. Misschien kunnen we iets voor haar doen. Ze liep naar een stel planken die in een alkoof in een hoek van haar slaapkamer waren aangebracht. Er lagen geurige stapels zachte lakens, wollen dekens en met katoen gevulde spreien. Sarah koos een opvallend mooie linnen sprei uit in verschillende tinten groen en blauw, versierd met zilverkleurig borduurwerk. Deze houdt haar wel warm. Pari's wenkbrauwen schoten bijna tot aan haar haarlijn. Hebt u die niet van de koningin gekregen? Ze heeft een geweldige smaak, vind je niet? Zeker, mevrouw. Maar belangrijker nog, zou ze het niet erg vinden dat u een geschenk dat ze voor u met haar geweldige smaak heeft uitgezocht, zomaar weggeeft? Wat niet weet, wat niet deert, zei Sarah, die een glimlach niet kon verbergen. Bovendien, ze had zelf een zware bevalling en zal het er dus vast wel mee eens zijn. We moeten ook wat dingen voor de baby zoeken. Is het een meisje of een jongetje? Pari sloeg een hand voor haar mond. Dat ben ik in alle opwinding helemaal vergeten te vragen. Ik weet alleen dat het gezond is. Sarah duwde een krul achter haar oor. Dat is het belangrijkste. Ik zag laatst in de voorraadkamer nieuwe linnen doeken liggen. Die zijn perfect voor een baby. Laten we die gaan halen. Zij en Pari brachten een kort bezoekje aan de voorraadkamer en verzamelde er wat dingen die geschikt waren voor een pasgeborene. Onze meester heeft al een lam gestuurd, zei Pari, terwijl ze terugliepen naar Sarah's vertrekken.
Hij heeft Bardia geïnstrueerd het te gaan brengen, zodra Apama bevallen was. Darius' zorgzaamheid verraste Sarah niet. Perzen waren dol op kinderen. Het hele hof vierde elke geboorte even uitbundig, ook al was het een kind van een lager geplaatste bediende. Ze fronste bij de gedachte aan Darius. Het waren 5 lange dagen geleden sinds hij haar had laten ontbieden. Zijn gebrek aan interesse vrat aan haar met een scherpte die haar 's nachts wakker hield en haar overdag de rust ontnam. Begon hij nu al zijn interesse in haar te verliezen? Bij die gedachte zou ze het liefst willen huilen. Ze had niet altijd zo naar zijn gezelschap verlangd. Toen een huwelijk door de koningin was gearrangeerd, zag ze het als een vloek die haar leven zou ruïneren. Ze had voor haar man nog voor het huwelijk gekozen. Iedereen ging ervan uit dat een Joods meisje door het dolle heen zou zijn bij het vooruitzicht te trouwen met de neef van de koning. Maar destijds had Sarah niets liever gewild dan de koningin te mogen blijven dienen als eerste schrijver, de enige vrouw in het rijk die ooit de eer te beurt was gevallen een dergelijke post te mogen vervullen. De eerste 4 maanden van hun huwelijk was een nachtmerrie van wederzijdse afkeer geweest. Maar in de loop der tijd had Darius en zij elkaar leren accepteren en vonden elkaar nu aangenaam gezelschap. Haar mondhoeken zakte een beetje terwijl ze zich op de paars linnen bank liet vallen. Maar Darius was meer dan prettig gezelschap voor haar. Het probleem was dat ze van hem hield. Ze hield van hem. Niet dat ze er veel aan had, want hij beantwoordde haar gevoelens niet. Ze wist dat hij om haar gaf. Hij had zijn concubines allemaal weggestuurd, had elk van hen in eigen kamers ondergebracht en had Sarah tot de enige vrouw in zijn leven gemaakt. Hij zei zelfs dat hij genoot van haar gezelschap en haar bewonderde. Maar hij zei nooit dat hij van haar hield. Haar puppy Anousia was het inmiddels zat genegeerd te worden en onderbrak haar gemijmer door op de bank te springen en zijn kopje op haar schoot te leggen, waarbij hij haar met grote bewonderende ogen aankeek. Het dier was nog maar 6 maanden oud, maar was al behoorlijk groot en werd al net zo massief als zijn neef Caspian, Darius' lievelingshond. Sarah miste Caspian nog altijd, de verbazingwekkendste hond die ze ooit had ontmoet. Ze boog zich over hem heen en kriebelde Anousia achter de oren. De warmte van zijn stevige lijf was troostend. Hij schonk haar een ingelukkige puppyglimlach. De hond was een cadeautje geweest van Darius. Ze ontspande bij de herinnering aan de avond dat ze hem zijn naam had gegeven. Haar eerste ingeving was om hem Silik te noemen, zijde, omdat hij zo zacht was. Maar dat had op onmiskenbare afkeer kunnen rekenen. Silik, had Darius bijna beledigend uitgeroepen. Het is niet de hond van een klein meisje. Hij komt uit een edele bloedlijn. Koningen en prinsen waardig. Sarah had de plooien van haar wijde rok op haar bovenbeen gladgestreken. Wat denk je dan van Snoopy? Hij is zo lief. Dat zou perfect passen. Darius' donkere wenkbrauwen zakten nog dreigender. Ach, Snoopy vind je ook niets. Ze deed of ze pruilde. Je zei dat ik een naam mocht uitkiezen. Dat heb ik inderdaad gezegd. Neem me niet kwalijk. Snoopy. Dan wordt het dus Snoopy. Hij sprak de naam uit alsof hij op zure kersen kauwde. Dank je wel. Perfect. Ik zie het al helemaal voor me. Als we dan een huis vol machtige vrienden op bezoek hebben, kun jij mooi roepen: Snoopy, Snoopy, kom dan. Ze zullen het geweldig vinden. Krengetje. Maar ze had gezien dat hij lachte.
Ik zou gewoon de hele tijd naar jou kijken terwijl ik dat riep. Snoepie, Snoepie, kom dan, had hij plagend geroepen en daarbij uitnodigend op zijn bovenbenen geslagen. Ze was in lachen uitgebarsten en had zich in zijn armen geworpen. Ik heb een beter idee. Waarom noemen we hem niet Anousia? Ze had de naam voorgesteld in de wetenschap dat haar man de verwijzing naar de elitetroepen van de koning, beter bekend als de onsterfelijke, wel zou kunnen waarderen. Dat is nu eens een passende naam, had hij gezegd. Het wordt nog een echte vechthond. Ze had hem een por in zijn zij gegeven, precies op de plek waarvan ze wist dat hij daar het gevoeligst was. Het wordt nog een echte gezelschapshond, had ze geantwoord. En daarmee had ze hem herinnerd aan de oorspronkelijke betekenis van het Perzische woord. Sarah zuchtte. Ze begreep haar echtgenoot niet. Soms was het net alsof er in zijn hart een tweestrijd woedde. Een helft die haar wilde en een helft die haar afwees. Maar toch, er waren sinds ze echt als man en vrouw waren gaan leven nog nooit 5 hele dagen verstreken waarin hij haar niet naar zijn kamer had laten komen. Apama en haar man zullen dol blij zijn met uw geschenken, meesteres, onderbrak paar jaar gedachte. Ze tilde haar armen op, die nu gevuld waren met de stoffen die ze uit het pakhuis hadden gehaald, en bovenop de sprei van de koningin wiebelden. Wilt u meekomen als ik ze ga brengen? Beter van niet. Ze lijken altijd een beetje opgewonden te worden als ik ze bezoek. Ook al doe ik mijn best ze op hun gemak te stellen. Ze hebben nu rust nodig. Ga jij ze maar brengen, met de vriendelijke groeten van mij. Ik zal bidden voor Apama. Pari bleef niet lang weg. Ze kwam terug met een dienblad vol eten. Susan heeft een stevige kruidenmaaltijdsoep met noedels en heet brood gestuurd, net uit de oven, zei ze terwijl ze de tafel dekte. Alsof ze mijn gedachten heeft gelezen, riep Sarah uit, terwijl de geur van munt en gebakken uien door haar kamer dwarrelde. Ik had de hele dag al trek in een van haar stevige soepen. Ze boog zich over de kom en snoof met een diepe ademteug het rijke aroma van kruiden en specerijen. Darius, eenoogige, graatmagere kok, kon de simpelste groenten en eenvoudigste stukken vlees omtoveren tot een onvergetelijk feest voor alle zintuigen. Bardia zei dat Apama iets vooruit lijkt te gaan. Ze glimlachte toen ik haar toedekte met uw sprei. Ze is te zwak om te praten, maar haar ogen vulden zich met tranen toen ik haar vertelde dat die sprei ooit van de koningin was. Haar man maakte haar zwijgen overigens meer dan goed. Hij vroeg me zo vaak u en de meester te bedanken dat ik gevlucht ben, terwijl hij nog druk aan het praten was. De volgende keer als hij u ziet, werpt hij zich vast aan uw voeten. Of doet iets anders, Sonans? Ze pakte het dienblad en draaide zich om alsof ze weg wilde gaan, maar bleef plotseling staan. Ik zou het bijna vergeten. Er is net een boodschapper uit Susa aangekomen. Hij heeft een bericht voor u van de koningin bij zich. Damaspia, de koningin van Perzië, was zo aardig haar als een vriendin te beschouwen. Een privilege waaraan soms een behoorlijk prijskaartje hing, zoals Sarah maar al te goed wist. De koningin had de gewoonte ontwikkeld Sarah te schrijven, brieven waarin ze het laatste nieuws vertelde, sinds Sarah en Darius 6 maanden geleden naar dit uitgestrekte landgoed nabij Persepolis waren verhuisd, terwijl de rest van het hof gedurende de wintermaanden in Susa verbleef. Sarah keek van de dampende soepkom naar de papyrusrol in Paris' hand. Op zachte toon sprak ze een dankgebed uit voor het eten dat voor haar op haar tafel stond. Zodra ze daarmee klaar was, stak ze haar ene hand uit om de brief aan te nemen en pakte ze met de andere haar lepel en begon te eten. Ze was te hongerig om de soep te laten staan en te nieuwsgierig
om de brief te laten liggen. Pari wierp haar een misprijzende blik toe, maar gaf haar de brief. Sarah wist heus wel dat ze niet de beste tafelmanieren had, zelfs niet als ze haar best deed. Lezen en eten tegelijk was vragen om ongelukken. Met ofwel het meubilair, ofwel haar delicate kleding. Of allebei. Ze schonk Pari haar verzoenendste glimlach en verbrak vervolgens Damaspia's zegel. Ze was een snel en vaardig lezer, maar ze moest deze brief 2 keer lezen om er zeker van te zijn dat ze het verzoek van de koningin had begrepen. Ze keek naar de datum waarop het schrijven was opgesteld en fronste. De brief was 2 maanden geleden geschreven. Met een snelle beweging die haar soepkom bijna omdeed vallen, kwam ze overeind. Artaxerxes en Damaspia hebben ons gevraagd hen in Susa te komen bezoeken. Maar we moeten er over 18 dagen al zijn. Nog geen 3 weken. U zou moeten vliegen om op tijd te komen, riep Pari verbluft uit. Precies. Wil je alsjeblieft de boodschapper gaan halen die deze brief heeft afgeleverd? Onmiddellijk. Even later stond de jonge man, nog in zijn rijkleding, in de deuropening naast Pari. Sarah dankte hem voor zijn snelle komst. Kun je me zeggen wanneer deze brief overhandigd is aan de koninklijke koeriersdienst? Hij rommelde in zijn tas en haalde een papyrusrol tevoorschijn. Hij bekeek hem een tijdje en knikte toen. Hier staat het. De brief maakte deel uit van een grotere zending van het kantoor van de koningin. Het hele pakket is 3 weken geleden bij ons afgegeven. Sarah bedankte hem en stuurde hem weer weg. Zijn antwoord bevestigde wat ze al vermoed had. Damaspia's nieuwe schrijver moest over het hoofd hebben gezien dat de brief tijdgevoelig was en had hem waarschijnlijk weggelegd, tot er een heel pakket aan brieven was die in 1 keer aan werd geboden bij de koeriersdienst. Het uitstellen van verzending was gangbaar, omdat er geld mee bespaard kon worden. Maar de schrijver van de koningin werd geacht te oordelen welke brieven dergelijke vertraging niet op mochten lopen. Sarah onderdrukte een niet al te vriendelijke gedachte over de onopmerkzaamheid van Damaspia's nieuwe eerste schrijver. Is onze heer thuis? Vroeg ze Pari. Ja, mevrouw. Dan breng hem deze brief. Zeg hem dat hij van de koningin komt en dringend is. Sarah vroeg zich af of Darius bij haar zou komen als reactie op de brief. Of dat hij zelf maatregelen zou treffen, zonder haar er verder in te kennen. De afgelopen maanden had hij er een gewoonte van gemaakt de meeste van zijn zaken met haar te bespreken. Maar gezien zijn recente afstandelijkheid koos hij er wellicht voor de zaak zelf aan te pakken, zonder haar erbij te betrekken.

Darius was thuisgekomen van het paleis in Persepolis, met een beginnende, maar hardnekkige hoofdpijn. De uren die hij in het gezelschap van een van Artaxerxes' buitenlandse ambtenaren had doorgebracht, waren buitengewoon langdradig gebleken. Halverwege het treffen waren zijn gedachten afgedwaald naar Sarah. Hij was overvallen door een intens verlangen naar haar gezelschap en heel even was hij in de verleiding geweest de ontmoeting af te blazen. Hij had zich weten te beheersen. Niet omdat hij bang was dat de ambtenaar beledigd zou zijn, maar omdat dit verontrustende verlangen naar Sarah nou precies was wat hij al weken probeerde te bestrijden. Het was alsof hij de controle begon te verliezen. En dat vond hij een uitermate vervelend gevoel. Het leek hem beter voorlopig bij haar uit de buurt te blijven. Maar de afstand voorkwam niet dat hij hongerde naar zijn vrouw. Hij had het afgelopen uur sinds hij weer terug was naar de nieuwe kaarten van de cartograaf zitten staren, terwijl hij alleen maar aan Sarah's rondingen kon denken. De laatste keer dat ze hem in zijn slaapkamer had bezocht, had ze per ongeluk een dunne sjaal laten liggen. In plaats van die naar haar terug te laten brengen, had hij hem bewaard en had de turquoise zijde over de rugleuning van de bank gedrapeerd. Hij liet zich tegen de zachte stof zakken en bracht een hoek ervan naar zijn lippen. De fragile sjaal droeg nog steeds een vage rozengeur. Hij ademde de geur in en schoof de sjaal opzij. Ze had hem de avond dat ze die sjaal vergat vreselijk aan het lachen gemaakt door het ding diep over haar ogen te trekken. Haar lippen op elkaar te persen en met verbluffende gelijkenis de stem van Artaxerxes' gevreesde moeder Amestris na te doen. Eet je spinazie, of het wordt het cachot voor jou, jongeman. Ik hak je neus er nog vanaf, geloof me maar. Jouw knappe kopje maakt heus geen indruk op mij. Als je zo doorgaat, beland jij nog in het cachot, Amestris. Spionnen zijn overal. Weet jij veel? Misschien ben ik er wel een. Sarah had haar schouders opgehaald. Misschien ben ik er wel een en probeer ik jou erin te luizen. Werkt niet echt. Je hebt je spinazie nog steeds niet opgegeten, hé? Duidelijk geval van ongehoorzaamheid. Zelfs de vaagste gelijkenis met de koninginmoeder zou al genoeg moeten zijn om je over te geven. Darius had haar hoofdschuddend aangekeken. Overgave en ik, geen goede combinatie. Dat had je inmiddels toch wel mogen weten. Opeens had ze zich naar hem toegebogen. Een ademloos moment lang was zij ervan overtuigd geweest dat ze hem zou kussen. In plaats daarvan had ze haar hand uitgestrekt en een draadje uit zijn haar geplukt. Ze had het weggeblazen en gekeken hoe het door de lucht zweefde. Ik blijf optimistisch. Hij had gevoeld dat ze hem uitdaagde en in hem had iets mannelijks de kop opgestoken, vol opwinding over de gedachte dat hij werd uitgedaagd. En dat was nou net het hele probleem met die vrouw. Ze slaagde erin zijn interesse op talloze manieren te prikkelen. Ze leek altijd rust en vermaak te brengen, hoewel ze geen van beide opzettelijk leek aan te bieden. Hij was onder de indruk van haar intelligentie. En dat was een hele prestatie voor een man die zijn dagen had doorgebracht in het gezelschap van de briljantste geest op aarde. En toch, in plaats van capsones te hebben, ging ze net zo makkelijk op haar knieën in het huisje van de hovenier zijn vloer zitten schrobben, toen bleek dat er door het vele vocht schimmel in was geslopen. Toen Pari hem kwam zeggen dat er een urgent schrijven van de koningin was gekomen, sprong hij overeind met de energie van een hongerige leeuw. Nu hoefde hij niet meer tegen zijn verlangen te vechten. Hij had immers geen andere keuze. Het was zijn plicht naar zijn vrouw te gaan. En terwijl hij op weg ging naar Sarah's vertrekken, besefte hij met een schaapachtige opluchting dat zijn hoofdpijn was verdwenen.
Een kort klopje op Sarah's deur kondigde de komst van een bezoeker aan. De klop bleek enkel een beleefde formaliteit, want haar echtgenoot liet zichzelf binnen nog voor ze had kunnen antwoorden. Darius zag er vandaag op en top uit als een lid van het koninklijk hof, gekleed in een tuniek van zachte, nachtblauwe wol die zijn lichaam omsloot en zijn sterke en goed gevormde spieren perfect uit deed komen. Niet dat hij kledingsadvies nodig had om er beter uit te zien. Al stak je hem in een jute zak, dan nog werd hij nagekeken. Zijn donkergroene ogen werden smaller toen Sarah een buiging voor hem maakte. Wat formeel, zuchtte hij, terwijl ze weer overeind kwam. Het leek me gepast. Ze gebaarde naar zijn elegante uitdossing. Eerder die ochtend had ze een wandeling gemaakt met Anousia en had ze een stel prachtige staartveren gevonden van de kostbare pauwen die over het terrein liepen. Ze waren blijkbaar in de rui. Ze had de kleurigste meegenomen en stak die nu in zijn riem. Alsjeblieft, die moet je eerder vandaag verloren hebben. Hij trok de veer uit zijn riem en wilde eigenlijk met de zachte veren Sarah's wang strelen. Ze ontweek hem en hij fronste. De brutaliteit, zei hij gespeeld boos. Wil jij beweren dat ik een pauw ben? Ik zat vandaag opgezadeld met een van de hoge ambtenaren van de koning. Daar moest ik me naar kleden, meer niet. Hij wapperde met de brief van de koningin. Heb jij enig idee waarover dit gaat? Waarom die haast? We moeten binnen 2 dagen al op weg zijn. En dan ook nog in moordend tempo de afgelegen bergroutes nemen om op tijd te kunnen komen. Ik weet niet waarom Damaspia en de koning om onze aanwezigheid in Susa vragen. Misschien is het gewoon een routinebezoek. Darius trok een donkere wenkbrauw op. Zijn blik sprak boekdelen. Hij hoefde niets meer te zeggen. Artaxerxes en zijn koningin verspilden zelden tijd met routinezaken. Het feit dat hij en Sarah ontboden werden betekende dat er een bepaald doel achter een bezoek school. Sarah stak haar kin in de lucht. Ik vrees dat ik geen idee heb wat er achter deze koninklijke uitnodiging schuilt. Maar ik kan de slechte planning wel verklaren. Dat moet de fout zijn van Damaspia's nieuwe schrijver. Als je naar de datum kijkt, zie je dat ze deze boodschap 2 maanden geleden heeft gedicteerd. Ruimschoots op tijd voor ons, om alles voor te bereiden en op ons gemak in Susa te arriveren. Waarom ze ons ook heeft gevraagd, het kan niet zo erg veel haast hebben. Helaas heeft de nieuwe schrijver niet gelet op de datum die de koningin noemt. Ik heb het bij de koerier nagevraagd. De brief is pas 3 weken geleden afgegeven. En dat brengt ons nu in deze lastige positie. Ik snap het. Darius deed een stap in haar richting. Ik kan daar moeilijk wat van zeggen, aangezien het mijn schuld is dat zij haar briljante vorige schrijver verloor en het nu met inferieur personeel moet doen. Hij stond zo dicht bij haar dat ze zijn adem op haar gezicht kon voelen. Maar hij raakte haar niet aan. Verlangen, verwarring, frustratie en verdriet tolden door haar heen, zodat Sarah zich bijna een soort onontwarbare kluwe woldraden begon te voelen. Wat bezielde die man toch? Waarom was hij de ene keer zo warm en dan weer ijskoud? Ze deed een stap achteruit. Ik zou Damaspia een brief kunnen schrijven om het uit te leggen. Ze zal er heus wel begrip voor hebben. Dat we later komen, gezien de omstandigheden. Nee, ik denk dat het beste is dat we proberen de voorgestelde datum te halen. Wellicht heeft de koning ons nodig. Het feit dat Damaspia's personeel incompetent is verandert niets aan de oorspronkelijke reden van haar verzoek. Nog Damaspia, nog Artaxerxes doet een dergelijk verzoek luchthartig. Sarah knikte. Zullen Pari en ik dan maar beginnen te pakken? Als je binnen 2 dagen op pad wilt,
is er nog veel te doen. Darius deed nog een stap naar voren, waardoor hij te dichtbij kwam. Dit keer stak hij een hand uit om met een dikke krul op haar schouder te spelen. Pari was gisteren een uur bezig geweest het steile haar van Sarah om te toveren tot een weelderige krullenbos. Darius leek erdoor gefascineerd. Pari moet later maar volgen met de bagage. Ze kunnen de koninklijke hoofdweg nemen. Die is comfortabeler. Ze zou ons op de bergroutes nooit bij kunnen houden. Het zal voor jou ook geen gemakkelijke rit worden. Als we sneller dan een koerier moeten reizen, betwijfel ik zelfs of we de tijd moeten nemen 's avonds tenten op te zetten. Maar je bent een bedreven ruiter geworden. Je zou niet denken dat je je jeugdjaren niet op een paard hebt doorgebracht. Hij trok nu aan de krul om haar dichter naar zich toe te dwingen. Maar er was iets aarzelends in de manier waarop hij haar aanraakte, alsof hij haar tegen zijn eigen wil naar hem toe trok. Sarah voelde een soort wrok opkomen. Eerst ontweek hij haar en nu trok hij haar halfslachtig naar zich toe. Beledigd wurmde zij haar krul uit zijn vingers en liep naar de andere kant van de kamer. De muur daar verhinderde dat ze helemaal kon ontsnappen en daarom leunde ze er maar tegenaan. Ik regel alles, zei ze, met een uitgestreken gezicht. Darius zag een kruik appelsap op tafel staan en schonk zichzelf een glas in. Hij nam een grote slok. Zijn bewegingen waren loom. Waarom bleef hij rondhangen? Geïrriteerd over zijn wispelturigheid, wilde Sarah het liefst dat hij, nu hij klaar was met het uitdelen van zijn opdrachten, terugging naar zijn eigen wereld. Met een bedachtzame uitdrukking op zijn gezicht liet Darius de appelsap in zijn glas ronddraaien en zette het glas weer op tafel. Hij liep langzaam op haar af, zwijgend als een sluipende kat. Haar ogen werden groter toen hij een hand optilde en die op de muur achter haar plaatste. Zo dicht bij haar middel dat ze zijn lichaamswarmte door haar wollen jurk en linnen onderjurk heen kon voelen. Sarah draaide zich naar een andere kant en probeerde weg te glippen. Met een onverwachte beweging zette hij zijn andere hand nu naast haar hoofd tegen de muur, waardoor ze gevangen zat. "Waarom loop je voor me weg?" vroeg hij. Hij liet zijn hand tegen haar rug rusten en trok haar zachtjes naar zich toe. Ze verstijfde onder zijn aanraking. "Waarom loop jij weg?" Hij maakte een geluid dat het midden hield tussen een grinnik en een kreun. "Ik lijk mij niet genoeg van je te kunnen krijgen." En met die woorden kust hij haar. En welk deel van hem ook had geprobeerd haar te weerstaan of zelfs af te wijzen, het gaf de strijd nu op. Ze voelde hoe zijn weerstand afbrokkelde en hij haar steeds dichter naar zich toe trok. Haar eigen verzet smolt weg, alsof ze voelde dat hij, tenminste voor even, de hare was.

Sarah keek van de berg kleren die zich op haar bed had opgehoopt naar de stapel papyrusrollen en kleitabletten die op haar cederhouten bureau aan het groeien was en slaakte een diepe zucht. Beide maar even negerend besloot ze een brief te schrijven aan haar neef Nehemia om hem op de hoogte te brengen van hun aanstaande bezoek. Hij was de wijnschenker van de koning en bekleedde daarmee een hoge post. Hoewel hij Joods was, had Artaxerxes hem veel invloed gegeven, wat in die dagen hoogst ongebruikelijk was, en zo verkeerde haar neef veel in de koningsnabijheid. Als er moeilijkheden waren, dan zou Nehemia er wel voor zorgen dat Darius en zij zich gewapend met de juiste informatie bij de koning konden voegen. Artaxerxes was een zachtaardige, vriendelijke koning, zoals Sarah uit eigen ervaring wist. Maar hij wijdde zich volledig en vol overgave aan zijn rijk en kon daarom soms extreme eisen stellen. Een beetje voorbereiding voor een bezoek aan de koning was dan ook nooit weg. U zult de hele reis te paard afleggen met enkel 2 of 3 pakpaarden, zei Pari en onderbrak mijn mijmeringen. Ik hoop maar dat heer Darius nog genoeg kleding in zijn huis in Susa heeft, want ik kan maar 2 pakken onderbrengen in de ruimte die hij me heeft toegewezen. Het draait allemaal om snelheid, Pari, zei hij, maar ik durf te wedden dat die snelheid hem niets meer kan schelen als hij eenmaal daar is. Hij wil dat u er zo elegant als een prinses uitziet. Hij zal zeker niet willen dat u zich weer voor het hof blameert. Sarah legde haar hoofd op haar armen. Ze had die nacht niet goed geslapen. Ze was pas laat naar bed gegaan en had liggen piekeren over de enorme bergwerk die nog verricht moest worden voor ze naar Susa konden vertrekken. Slapeloosheid had daaraan natuurlijk niets bijgedragen, maar ze had zichzelf ook met redelijke argumenten niet in slaap kunnen sussen. Na meer dan een uur van angstige gedachten bedacht ze eindelijk dat ze ook kon bidden. Maar ze was zo zenuwachtig dat zelfs tijdens het bidden steeds weer een lijst van dingen die ze nog moest doen in haar gedachten opdook. Ze had zich blijkbaar meer op haar last dan op God geconcentreerd. Ze was pas tegen zonsopkomst in slaap gevallen en was volkomen wazig weer wakker geworden. Doe wat je kunt, fluisterde ze tussen haar vingers door. Ik moet mezelf de eerste weken kunnen redden. Daarna kom jij immers met de rest van de bagage. Dankzij Paris' vriendelijke instructies had ze geleerd hoe ze door het rigide paleisprotocol en het leven aan het hof als de vrouw van een aristocraat moest navigeren. Ze zou nooit meer een of andere koninklijke festiviteit binnenwandelen terwijl ze eruit zag als een spook, zoals ze dat op haar trouwdag had gedaan. Ze was inmiddels klaar met de brief aan Nehemia en liet die snel afleveren bij de hofkoerier, die diezelfde dag nog naar Susa zou vertrekken. Ze liet het pakken verder aan Pari over en richtte haar aandacht op de financiën. Uur na uur ging ze op in haar werk. Darius' nieuwe rentmeester uit Persepolis, Vidarna, bleek een waar geschenk te zijn. Hij had het gevoel voor humor van een kippenij en werd nog elke keer bleek om de neus als hij de boekhouding moest voorleggen aan Sarah. De man kon mij niet wennen aan het feit dat hij zich moest verantwoorden bij een vrouw, laat staan een aristocrate, ook al was ze dat alleen maar door haar huwelijk. Maar hij was competent en eerlijk gebleken, 2 kwaliteiten die zijn tekortkomingen ruimschoots goed maakten. Later die avond, met de boekhouding enigszins op orde, overhandigde Sarah de boeken aan Vidarna. Het is nog niet helemaal rond, vrees ik, maar ik ben ervan overtuigd dat jij het voor elkaar krijgt, Vidarna. Je werk is altijd uitstekend. De man liet zijn kale hoofd in een respectvolle buiging zakken. Ik weet zeker dat mevrouw de moeilijkste zaken zelf al heeft opgelost,
zoals altijd. Terwijl ze de boekhouding aan hem overdroeg, werd ze overvallen door een combinatie van vermoeidheid en opluchting. Ze vond het prettig te weten dat ze het landgoed in goede orde achterliet, voordat ze vertrokken voor wat wel eens een lange reis zou kunnen worden. U wist nooit hoe lang een koninklijke audiëntie ging duren, zeker niet met nieuwjaar nog maar een maand weg. Sarah liet vervolgens Bardia ontbieden, die met een prachtige rode granaatappel in de hand verscheen. De laatste van het herfstfruit. Om een glimlach op uw gezicht te toveren op een late winterdag, zei hij met een brede grijns, die 5 eenzame tanden onthulde. Wat attent van je, Bardia. Hij is prachtig. Vertel eens, hoe gaat het met Apama? Een heel stuk beter, mevrouw. Ik denk dat ze volledig zal herstellen. En die dochter van haar heeft voortdurend honger. Die is nog voor de maand om is ongetwijfeld al mollig en sterk. Blij dat te horen. Tijd om te gaan slapen, vriend. Je hebt deze week veel te hard gewerkt. Bardia knikte. Bij de deur draaide hij zich nog even om. Weldra is het ook uw beurt, hoor, meesteres. Heus. Bij ieder ander zou een dergelijke opmerking opdringerig zijn geweest. Maar Bardia bezat de unieke gave intieme dingen aan de orde te stellen, zonder brutaal te lijken. Sarah keek een moment lang voor zich uit, haar hand op haar platte buik. De waarheid was dat het voortdurend geklets over kinderen de afgelopen maanden haar er nog bewuster van had gemaakt hoe graag ze zelf een kindje wilde. Maar na meer dan 11 maanden huwelijk leek daar niets op te wijzen. Tja, de eerste 5 maanden van hun huwelijk telden ze maar niet mee. Ze schonk Bardia een droevig glimlach en draaide zich om. Pari hield 2 jurken op. Welke voor het grote feest? De blauwe of de rode? Sarah beet op haar onderlip. Denk je dat Darius de rode zou kiezen? Pari boog zich over de tassen. Hij zou wel blind zijn als hij dat niet deed. Mijn advies, vooral niet te diep ademen als u die draagt. De huidige mode zit bovenaan nogal strak. Sarah kreunde. Pak dan maar de blauwe in. Ik had niet beseft dat je de rode zo aansluitend had gemaakt. Vandaar dat je me niet liet passen toen je hem af had. Ik heb de rode nu al ingepakt, wierp Pari tegen. Haar zachte lippen vormden een koppige streep. Wat zou ik heer Darius' gezicht graag willen gadeslaan als hij u voor het eerst in die jurk ziet? Goed dan. Als het dragen van een strakke rode jurk haar de aandacht van haar echtgenoot zou opleveren, dan moest ze misschien maar haar mond houden en Pari haar garderobe laten kiezen. Jij brengt me deze dagen vast stevig in de problemen, verzuchtte ze. Daar hebt u mij niet voor nodig. Pari liet zich op de bank zakken en pakte Sarah's rijkostuum. De witte tuniek moest hier en daar versteld worden. Waarom worden de feestelijkheden voor nieuwjaar eigenlijk in Susa gehouden? Ik dacht dat dat altijd in Persepolis was. De koning besloot dit jaar de boel eens om te gooien en in het oude paleis te blijven. Ik denk dat hij opzag tegen de inspanning van het reizen. Buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders in het hele Rijk waren van deze verandering op de hoogte gesteld. De komende weken zouden ze allemaal arriveren in de oude herenhuizen van Susa, met geschenken voor Artaxerxes als teken van hun aanhoudende trouw aan hem en zijn rijk. Er zouden allerlei ceremoniële ontvangsten en eindeloze feesten zijn. U zult in de eerste week van het jaar alleen al minimaal 10 verschillende feestelijkheden bijwonen, ongeacht de locatie, zei Pari, met haar hoofd over haar werk gebogen. Met voor elke gelegenheid een andere jurk met bijpassende sieraden. Dit is uw eerste nieuwjaar als hooggeplaatste dame. Er zal voortdurend een beroep worden gedaan op uw tijd.
Sarah kreunde bij de gedachte aan al die bijeenkomsten en de enorme sociale druk. Ik vind al dat gedoe vreselijk. Geef mij maar het gezelschap van goede vrienden. Ze was opgegroeid als dochter van een Joodse hofschrijver en had nog altijd veel moeite met de eisen die gesteld

Pari was nog steeds drukdoende, haar ivoren naald zorgvuldig en bedreven door de gevoerde mosgroene tuniek van Sarah's rijkostuum te halen. Hoewel het seizoen op zijn einde liep, kon het in de bergen nog gemeen koud zijn. Sarah trok een gezicht. Ze keek helemaal niet uit naar een vriespartij op de rug van een paard. En dat 12 dagen achtereen. Wil je alsjeblieft een bad voor me laten klaarmaken? Vroeg ze. Misschien zou dat haar spieren ontspannen, die verkrampt waren door de uren die ze gebogen over de boekhouding had doorgebracht. Natuurlijk, meesteres. Pari legde de tuniek neer en liep weg om een bad te gaan regelen. Het badhuis was gevuld met stoom en de geur van rozen toen Sarah binnenkwam. Pari gaf haar een stuk puimsteen en een geparfumeerde spons. Ze voelde aan dat Sarah behoefte had aan rust en trok zich daarom terug in een hoekje van het badhuis. Sarah stapte in het kleine, verzonken bassin en slaakte een vergenoegde zucht toen het warme water haar lichaam omsloot. De knopen in haar spieren begonnen langzaam op te lossen. Het zou dagen en dagen duren voor ze dit genoegen weer kon smaken. Ze zouden over achteraf weggetjes rijden, ver weg van de koninklijke herbergen. En dat betekende dat ze zich 's ochtends snel met het koude water van riviertjes en beekjes moesten wassen, als die er al waren. En zelfs als in de zomermaanden het baden in een rivier een aangename verlichting zou zijn van de hitte, dan nog verbood de traditie hen dat te doen. Perzen geloofden dat het wassen van vieze kleding of een vies menselijk lichaam in een rivier de schepping vervuilde. Het was toegestaan er water uit te scheppen om je mee schoon te wassen. Maar buitenbaden werd beschouwd als een gebrek aan respect voor de natuur. Sarah sloot haar ogen en liet zich dieper in het water zakken, vastbesloten zoveel mogelijk genot aan dit bad te beleven als ze maar kon. Ze had haar haren inmiddels gewassen en liet zichzelf een moment lang in het water drijven, genietend van het niets doen. Een hand begon haar rug te wassen. Oh, dat voelt goed, Pari, dank je wel. De aanraking werd zachter, sensueel. Sarah's ogen schoten open en ze draaide haar hoofd. Daar zat haar man, gehurkt en met een knie op de grond op de tegels rond het bad. Een stoute grijns deed zijn ogen fonkelen. Ontsteld bewoog Sarah zich snel naar het midden van het bassin, haar rug naar hem toe en haar armen strak om zich heen geslagen. Wat doe je nu? Riep ze. Ze klonk als een verkoude pauw. In alle maanden dat ze getrouwd waren, had hij haar nog nooit in het badhuis bezocht. Ze voelde zich belachelijk verlegen worden door zijn aanwezigheid. Het had iets kwetsbaars zo in bad te zitten terwijl Darius, volledig gekleed en met nog geen haarlok op de verkeerde plek, haar bekeek. Hij haalde zijn schouders op terwijl hij de natte washand uitwrong. Ik moet je spreken. Sarah probeerde zich een houding te geven en zei zo stellig als ze maar kon: Wil je dan alsjeblieft wachten tot ik weer in mijn kamer ben? Het is al laat, ik wil je liever nu spreken. Bovendien is dit leuker. Ik heb je hier nog nooit bezocht. Een misser van mijn kant. Sarah hapte naar adem. Waar is Pari? Ik zag haar net nog. Ik heb haar weggestuurd. Die arme meid was doodmoe. Ze zat op de natte tegels te dutten. Heen en weer geslingerd tussen schuldgevoel omdat ze Pari's toestand niet had opgemerkt en gepikeerd over het arrogante gedrag van haar man schamperde ze: Nou, wat dat end. Darius knikte en zijn grijns werd nog breder. Wil je er nu uitkomen? Ja. Haar handdoek lag keurig gevouwen op een marmeren bankje net buiten haar bereik. Sarah wees ernaar. Mag ik mijn handdoek? Darius aarzelde een moment. Natuurlijk, maar hij maakte geen enkel aanstalte hem te pakken.

Integendeel, hij gebaarde hoffelijk met zijn hand. Ga je gang. Sarah liet haar blik zakken. Wilde hij spelletje spelen? Een onverwacht verlangen hem een koekje van eigen deeg te geven, gaf haar moed. Ze wist dat als Darius een zekere vastberadenheid op haar gezicht had gezien, hij eerder zou rekenen op een uitdaging. Maar nu zat hij achter haar, onschuldig als een lam, in de veronderstelling dat hij de situatie volledig in de hand had. Dat kwam mooi uit. Bij nader inzien, misschien moet je erbij komen. Ze lachte hem over haar schouder uitnodigend toe. Het plotselinge vuur in zijn donkergroene ogen was niet te missen. Ze gewaarde hoffelijk, zijn eerdere beweging parodierend. Met haar rug naar hem toe verloor het een beetje aan hilariteit, maar het ging niet anders. Alsjeblieft, heer, ga uw gang. Ze gebaarde naar het water. Darius sprong overeind en begon een van zijn leren schoenen uit te trekken. Toen de ander, in zijn haast heen en weer huppend op de natte tegels. Ik denk dat je lijfwachten de geur van rozen in je haar, als we morgen op weg gaan naar Susa, best kunnen waarderen, zei ze, op mierzoete toon, haar ogen achter haar haren verbergend. Darius huppelde nog een keer op en neer, een voet in zijn handen. Langzaam liet hij hem zakken. Vervolgens begon hij te lachen. Touché, edele dame, ik wil niet naar rozen ruiken. Hij pakte de handdoeken die Pari voor haar had klaargelegd en bood ze haar aan. Wat wilde je bespreken? Vroeg Sarah terwijl ze haar haren droogde. Vidarna kwam bij me langs. Hij zei dat je sinds gisterochtend vroeg aan de boekhouding hebt zitten werken en dat je er uitgeput uitzag. Dat spijt me. Toen ik je vroeg me te helpen bij het beheer van mijn landgoederen, betekende dat niet dat je als een slaaf moet werken. Sarah voelde opeens genegenheid voor Vidarna. Ze kon nauwelijks geloven dat die zwijgzame man lang genoeg naar haar had gekeken om door te hebben hoe moe ze was. Maak je daar maar geen zorgen om. Ik wilde het afmaken voor we vertrekken. Het was mijn eigen keuze. Desalniettemin kan ik zien dat je moe bent. Ik kwam om je te zeggen dat ik ons vertrek met een dag heb uitgesteld. Ik wil dat je morgen uitrust. Dat is nergens voor nodig. We kunnen ons die extra dag niet veroorloven, Darius. We komen nog te laat. Dat is niet zo belangrijk als jij. Hij strekte een hand uit en pakte de hare. Langzaam en wel overwogen trok hij haar in zijn armen en drukte haar tegen zich aan. Zijn aanraking was troostend, zonder iets terug te vragen. Het leek hem niet eens iets uit te maken dat haar natte handdoek een vlek op zijn tuniek maakte. In de verste verte niet belangrijk, fluisterde hij, zijn lippen dicht bij haar oor. Zijn woorden zo oprecht en bijna plechtig uitgesproken deden haar hart smelten. Ze voelde zich veilig in zijn armen. Haar lichaam ontspande en er kwam een gevoel van rust over haar heen. Ze bedacht dat haar man, ondanks zijn innerlijke strijd, ondanks het feit dat hij haar niet volledig vertrouwde, ondanks zijn verdeelde hart, haar toch koesterde. Hij wilde dat het haar goed ging. Hij wilde dat ze gelukkig was. Hij had haar de laatste dagen zo links laten liggen dat ze zichzelf had toegestaan weg te zakken in onzekerheid en verwijten. Ze had zich helemaal op haar tekortkomingen geconcentreerd en was vergeten dat hij een waar geschenk was voor haar. Ze draaide zich een fractie om en kuste zijn nek. Hij bleef doodstil staan. Sarah kuste hem nog eens, brutaler nu. Hij begroef zijn hand in haar natte haren en draaide haar gezicht naar hem toe, zodat hij haar beter kon bekijken. Je bent niet te moe? Ze schudde haar hoofd, ging op haar tenen staan en kuste verlegen zijn mond. Ik houd van je, fluisterde ze. Het was de eerste keer dat ze die woorden uit zichzelf uitsprak. Het feit dat hij een dergelijke uitspraak nooit deed,
maakte dat zij haar gevoelens ook het liefst verborgen hield. Maar Darius wist die woorden altijd weer uit haar te wurmen. Vanavond bood ze hem de woorden aan, als een cadeau. Haar trots verloor het van zijn vreugde. Hij ademde scherp in bij het horen van die woorden. Zeg het nog eens. Ik houd van je. Met een ondefinieerbaar geluid trok hij haar dichter tegen zich aan. Een moment lang bestudeerde hij haar, zijn ogen geloken, zijn uitdrukking ondoorgrondelijk. Toen kuste hij haar met een explosieve tederheid, die ook haar laatste restje weerstand wegnam.

0: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad. Mij rest nog om u verder nog een hele fijne dag toe te wensen. En natuurlijk tot een volgende aflevering waarin we u graag verder lezen uit deze mooie roman.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Het is ondertussen 5 uur geworden. Wij bidden samen de Vespers, het avondgebed van de kerk. Op deze woensdag in de 13e week door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 710. Gevolgd door de psalmen bladzijde 832. En de korte schriftlezing die vindt u op bladzijde 834. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O Heilige die troont zo hoog, die met uw vuur de hemelboog geschilderd hebt in rode gloed, de horizonten branden doet, die op de vierde dag het rad der zon in vlammen hebt gevat, zijn weg gewezen hebt de maan, de sterren stelde in hun baan. Die zo de nacht scheidt van het licht en geeft hun grens en evenwicht en wijst ons met een teken aan de nieuwe maanden maan na maan. Verlicht, o Heer, het mensenhart, was af wat vuil is en verward. Maak los de boeien van de schuld, breek weg het kwaad dat ons omhult. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen? De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen? De Heer is de schuts van mijn leven, voor wie zou ik bang zijn? Al stormen boosdoeners aan om mij te verslinden, mijn vijanden struikelen, al mijn bestrijders bezwijken. Al staan zij in slagorde voor mij, ik ben niet bevreesd. Al voeren zij oorlog met mij, toch blijf ik vertrouwen. Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen. Dat ik in Gods huis mag wonen, zolang als ik leef. Dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren. Zijn tempel weer met eigen ogen mag zien. In kwade dagen verleent zijn tent mij beschutting. Hij houdt mij verborgen binnen in zijn verblijf. Hij brengt mij in veiligheid hoog op de rots. Nu houd ik het hoofd fier opgericht, ondanks de vijanden die mij omringen. Nu kan ik met offers mijn dankbaarheid tonen, met zang en muziek voor de Heer in zijn tempel. Wil luisteren, Heer, naar mijn roepende stem. Heb medelijden en wil mij verhoren. Tot u spreekt mijn hart, naar u zie ik op. Uw aanschijn, Heer, tracht ik te zien. Wil uw gelaat niet verbergen voor mij. Verstoot mij, uw dienaar, niet in uw gramschap. Want gij zijt mijn helper, verjaag mij dus niet. Verlaat mij niet, God mijn verlosser. Al joegen mijn vader en moeder mij weg, de Heer zou mij altijd ontvangen. Toon mij uw weg, Heer, bij tegenstand. Leid mij langs effen paden. Geef mij niet prijs aan de haat van mijn vijand, die vals beschuldigt en dreigt met geweld. Ik reken erop in het land van de levenden, het heil van de Heer te aanschouwen. Zie uit naar de Heer en houd dapper stand. Wees moedig van hart en vertrouw op de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer is mijn licht en mijn leidsman, wie zou ik vrezen? Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is in alles de hoogste. Wilt God de Vader blijmoedig danken, omdat Hij u in staat stelde te delen in de erfenis van de heiligen in het licht. Hij heeft ons ontrukt aan het domein van de duisternis en overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon. In Hem is onze bevrijding verzekerd en zijn onze zonden vergeven. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want in Hem is alles geschapen, in de hemelen en op de aarde, het zichtbare en het onzichtbare, tronen en hoogheden, heerschappijen en machten. Het heelal is geschapen door Hem en voor Hem. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is ook het hoofd van het lichaam dat de kerk is. Hij is de oorsprong. Hij is de eerste die van de dood is opgestaan, om in alles de hoogste te zijn, Hij alleen. Want in Hem heeft God willen wonen in heel zijn volheid, om door Hem het heelal met zich te verzoenen. Om vrede te stichten door het bloed aan het kruis vergoten, om alles in de hemel en op aarde te verzoenen. Door Hem alleen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Hij is in alles de hoogste. Uit de brief van de heilige apostel Jacobus. Weest uitvoerders van het woord, en niet alleen toehoorders. Dan zoudt gij uzelf bedriegen. Wie zich verdiept in de volmaakte wet, de wet van de vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtig toehoorder, maar als een uitvoerder met der daad, die zal zalig zijn door zijn doen. Verlos mij, Heer, en wees mij genadig. Verlos mij, Heer, en wees mij genadig. Verdelg mij niet met de zondaars, en wees mij genadig. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Verlos mij, Heer, en wees mij genadig. Wonderbaar is het wat God mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Hoog verheft u mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig. Wonderbaar is het wat Hij mij deed, de machtige, groot is zijn naam. Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen, voor ieder die Hem erkent. Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetelen drijft Hij uiteen. Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt Hij tot aanzien. Behoeftigen schenkt Hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen. Hij trekt zich zijn dienaren Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig. Zoals Hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wonderbaar is het wat God mij deed, de Machtige, groot is zijn naam. Mogen de naam van de Heer in alles verheerlijkt worden, omdat Hij het volk van zijn uitverkiezing met liefde leidt. Richten wij daarom ons gebed tot Hem. Heer, toon ons uw barmhartigheid. Heer, gedenk uw kerk, bescherm haar tegen alle kwaad en laat haar groeien in ware liefde. Heer, toon ons uw barmhartigheid. Laat alle volken u kennen, de enige ware God, en uw Zoon Jezus Christus, die Gij hebt gezonden. Heer, toon ons uw barmhartigheid. Maak allen die ons dierbaar zijn gelukkig. Schenk hun uw zegen en eeuwig leven. Heer, toon ons uw barmhartigheid. Help allen die onder zware lasten gebukt gaan. Sterk hen en geef dat zij in hun waardigheid erkend worden. Heer, toon ons uw barmhartigheid. Ontferm u over allen die vandaag gestorven zijn. Laat hen wonen in uw rijk. Heer, toon ons uw barmhartigheid. En laten wij dan allen tot God onze Vader bidden bij de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Heer, laat het gebed van de heilige bisschop en martelaar Romuldus ons met u verzoenen. Geef dat wij die dag aan dag onze schuld moeten erkennen, door zijn blijvende voorspraak geholpen worden, door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer, wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste vriendenluisteraars, hartelijk welkom op onze Rots in de Branding. De grote vakantie staat voor de deur. De scholen voor de kinderen of kleinkinderen sluiten hun deuren. En hopelijk vallen de rapporten goed mee. Zo is er een uitspraak van Toon Hermans die ik ooit al eens vertelde op de radio. Een buurvrouw vraagt op de stoep aan een kind: en had je een mooi rapport? En het kind antwoordt: ja, een blauwe in een plastic mapje. En Toon Hermans vermeldde erbij: leven, dat is zien. Leven, dat is horen. Leven, dat is weten dat je niet alleen voor punten bent geboren. Om over na te denken, of als excuus als het rapport niet zo goed is. Vakantie is voor velen eens alles achter ons laten. Al onze dagelijkse verplichtingen, beslommeringen. Ontstressen noemt dat dan met een modern woord. Maar voor een christen betekent dit zeker niet om ook onze christelijke plichten zomaar achterwege te laten. En ik zou zelfs willen zeggen, integendeel. Waarschijnlijk komt er zelfs meer tijd vrij voor het intenser en bewuster beleven van ons christelijke geloof. De vakantie start, velen gaan op reis en ik zocht een aantal tips op voor vakantiegangers. Maar ze kunnen ook gebruikt worden voor degenen die vakantie thuis nemen of kleine uitstappen doen. En zelfs voor degenen die geen vakantie kunnen nemen of zelfs misschien ziek zijn. Je kan uit deze tips altijd wel iets uithalen ter verdieping van je geloof. En het is onze vertrouwde katholieke website Aletheia die reeds verscheidene artikels publiceerde met dergelijke tips. En ik heb er voor jullie een aantal bij elkaar gezocht. Want het is wel nodig. Tijdens de school- en werkperiode is er wel in de gezinnen die dagelijkse drukte, zoals kinderen in school afzetten en afhalen, de muziekschool, de sportvereniging, naar en van het werk rijden en noem maar op. Ook vergaderingen, 's avonds of in de weekenden. Maar ook in christelijke gezinnen, bijeenkomsten in de parochie of in gebedsgroepen enzovoort enzovoort. Er is een drukte, enerzijds, maar anderzijds bestaat er dan wel een tijdsindeling, een dagschema, een structuur in de dag, waarin, hoop ik toch, ook tijd voorzien is voor het dagelijkse gebed en op zijn minst voor de zondagsmis. Maar in die vakantieperiode valt er veel weg van al deze drukte. Er ontstaat meer vrije tijd, minder vergaderingen, ook veelal minder samenkomsten, zoals in de parochie enzovoort. En het gevolg is dan dat onze afspraken met God ook dreigen te verminderen. Terwijl het dan juist een periode kan zijn om ons meer naar Hem te richten. Dus de uitdaging is om te genieten van de nodige ontspanning en rust zonder onze relatie met God los te laten. En daarvoor vond ik een aantal tips. Maar ik stel voor deze uitzending niet te zwaar te maken. En daarom gooi ik er zeer regelmatig een mooie melodie ertussendoor.

En hier komt de eerste tip. Trouw en standvastig in het gebed of als het ware God meenemen in je koffers. Besteed elke dag een moment aan het gebed. Daarbij is zeer belangrijk te pogen hetzelfde moment uit te kiezen elke dag om contact met de Heer te maken en om in zijn aanwezigheid te zijn. Een andere tip in verband met het gebed is een gebedshoekje. Vele overtuigde christelijke gezinnen hebben in huis een dergelijk gebedshoekje om samen te bidden. En als u op vakantie een huisje huurt of gaat kamperen, kunt u daar een klein gebedshoekje maken met een icoon, een kaarsje, een kleine bijbel, een rozenkrans, een kruisje enzovoort. Als u thuis blijft tijdens de vakantie, kan u misschien de gebedshoek iets wat herinrichten, aantrekkelijker maken. Alleszins, wees dus trouw aan deze spirituele afspraak, zelfs als je op reis bent. Zo is er nog een andere tip in verband met gebed. Het reizen op zichzelf nuttig maken. Zo zou normaal de vakantie moeten beginnen op het moment dat we ons huis verlaten. De reis op zichzelf naar een bestemming moet ook al vakantie betekenen. Begin daarom uw reis door eerst de tijd te nemen om de zegen van God te vragen op jullie weg, zodat God te allen tijden jullie reisgenoot is. En er wordt een ander voorbeeld gegeven, zoals tijdens het reizen is het misschien mogelijk in de wagen als gezin samen een gebed te bidden. Zoals de rozenkrans bidden, waarbij elkeen een tientje voorbidt. En dan is er nog een heel bijzondere tip. Eerder wat gericht naar de chauffeur. Als je met de wagen rijdt, dan kom je bijna zeker de files tegen. En dit is hier goed nieuws voor diegenen die soms snel zeggen dat ze geen tijd hebben om te bidden. Tja, files kunnen een prachtige kans zijn, schrijft de auteur, om in heiligheid te groeien. En daarbij komt nog dat die heiligheid kan bevorderd worden door naastenliefde te tonen aan andere automobilisten, ondanks de irritatie die veelal opkomt. Het oefenen van geduld en christelijke naastenliefde is een zeer mooie deugd en soms een zwaar offer, maar offer kan ook omgezet worden in gebed. Dus zegen dan toch maar een andere automobilist die ofwel te traag rijdt of zojuist jouw weg afsnijdt.

Tweede tip. Tijd vinden voor de heilige mis en zeker op zondag of zaterdagavond. En er zullen gemakkelijk excuses zijn om de mis te missen op vakantie. Er zijn zoveel afleidingen. Zijn we bijvoorbeeld bereid om een wandeling aan zee op te geven om op zondagmorgen Gods uitnodiging te beantwoorden? En het antwoord op deze vraag is aan ieder van ons in alle vrijheid. Het is daarom misschien een goed idee om u van tevoren bezig te houden met de tijden van de mis, om het al zo onmiddellijk te kunnen inplannen in het programma van de dag die zal komen. Dan zal u ook niet overkomen als een spelbreker die plots het vastgelegde programma komt verstoren met jouw mis, die er dan nog ergens moet worden tussengeschoven. En ik voeg er eraan toe, vandaag, met het mobiele internet op de smartphone, kan je websites opzoeken van parochies waar je op vakantie bent en de uren en missen te weten komen. Zelfs ChatGPT is daarbij een bijzondere grote hulp om het snel te vinden, maar vraagt steeds de link erbij om de juistheid te controleren. En waarom ook niet eens een

Een derde tip is om je toch spiritueel te voeden tijdens de vakantie. Bijvoorbeeld, als lezen op het strand je passie is, waarom kies je dan niet voor een boek waarmee je je spirituele leven kunt verdiepen? Of als je toch die smartphone moeilijk kan laten liggen, waarom bijvoorbeeld niet luisteren naar christelijke podcasts via je smartphone of zelfs naar Radio Maria, tenminste als internet bereikbaar is, maar vandaag de dag is dat bijna continu. Het kan zelfs tijdens een lange reis in een vliegtuig of een trein, of tijdens een grote voet- of fietstocht als je alleen bent. En het was paus Benedictus XVI die ooit voorstelde, zoals hij het noemde, die kleine bibliotheek welke de Bijbel is met al haar boeken even te gaan opzoeken. En hij vernoemde toen een aantal boeken met actuele thema's, zoals het boek Tobit over huwelijk en gezin, of het boek Esther, waarin de Joodse koningin haar volk van uitroeiing redt door haar geloof en gebed, het boek Rut, die Gods voorzienigheid ervaart, of het boek Job, over het grote probleem van het onschuldig lijden, of het boek Prediker over de zin van het leven en de wereld. En tenslotte bestaat er het boek Hooglied, een prachtig symbolisch gedicht over de liefde tussen mensen. En daarna verwees de paus naar het Nieuwe Testament met de evangelies en de handelingen der apostelen. En paus Benedictus eindigde met: dat lijkt voor de vakantie een mooie bezigheid, een boek uit de Bijbel nemen. Dit is het doel namelijk van de vrije tijd die de Heer ons geeft.

En zo is er nog een tip die er nauw bij aansluit in verband met de voeding van onze ziel. Spirituele verdieping zoeken tijdens de vakantietijd. En sommige christelijke gezinnen zoeken tijdens het verlof een combinatie van toeristische uitstappen en spirituele begeleiding. En dit kan dan gebeuren in centra van vele christelijke bewegingen, abdijen, gezinspastorale centra, bedevaartplaatsen enzovoort, waar men als gezin of als koppel of alleenstaand zich enkele dagen kan terugtrekken.

Beste vrienden, we gaan verder met enkele tips voor de christenen die op vakantie trekken deze zomer, of thuis vakantie nemen, en zelfs voor degenen die omwille van omstandigheden niet meer kunnen reizen. Er zijn altijd tips bij die voor ieder van ons bruikbaar zijn. Dus, zo wordt aangeraden trouw en standvastig te blijven in het gebed, of als het ware God mee te nemen in je koffers. Om trouw te blijven aan de heilige mis op zondag of zaterdagavond. En tevens om van de vakantieperiode toch wat tijd te nemen tot spirituele voeding. En er waren verschillende mogelijkheden daartoe. Een vierde tip kunnen we omschrijven als het aanschouwen van Gods schepping. Maak van de vakantie gebruik om weer in contact te komen met de natuur, die we soms vergeten, zeker als we in een stad wonen. De prachtige landschappen en dan die korte momenten, bijvoorbeeld na zonsopgang of voor zonsondergang. Allemaal plekken van verwondering en bezinning, waarin we naast de ontspanning die we zoeken, dan nog eerder vrede en vreugde mogen proeven. En de heilige Bernardus schreef: je zult meer vinden in de bossen dan in boeken. Bomen en rotsen zul je dingen leren die je geen meester je zal vertellen. En inderdaad, het aanschouwen van de natuur kan ons leiden naar het grenzeloze en het oneindige in ons en leidt ons naar God, onze Schepper. En zo past deze tip er ook goed bij. Ook ons lichaam behoort tot die wonderen van de natuur. Het dagelijkse werkritme laat soms weinig ruimte over om naar de behoeften van ons lichaam te luisteren. Vandaar ook dat wat fysische inspanningen als sport of fikse wandelingen en dan nog in die mooie natuur tevens een gezonde geest in een gezond lichaam bezorgen. Of blijf je thuis? Dan kunnen klussen en tuinieren ook een bevredigend gevoel geven. En zeker als het allemaal kan gebeuren samen met anderen. En dan eigenlijk nog meer en nog beter als het in het kader gebeurt van een dienstverlening aan behoeftigen in de samenleving.

En zo komen we bij een volgende tip, heel belangrijk in gezinsverband. Zich oefenen in familiale naastenliefde. Vakanties zijn een speciale tijd om te leren leven in eigen gezin of soms ook met een uitgebreide familie of vrienden. En we weten allemaal dat dit bijzonder veel eisend kan zijn. Het is niet altijd gemakkelijk om het dagelijkse leven te delen in harmonie met bijvoorbeeld neven en nichten of vrienden, wier ritme soms zeer verschillend is van het onze. Toch is dit waar de Heer op ons wacht, waar Hij ons oproept tot liefde. En uiteraard op de eerste plaats binnen het eigen gezin. Deze vakantiedagen kunnen daarbij een mooie gelegenheid zijn om vrede te sluiten met diegenen die ons soms hebben gekwetst, of die wij gekwetst hebben. Ergens kunnen we ook lezen bij de heilige Benedictus: alle gasten die komen moeten worden ontvangen als Christus, want Hij zelf zal op een dag zeggen: ik had honger en jullie gaven mij te eten. En dan denken we ook aan de barbecues, apero's enzovoort met het gezin, met vrienden. En deze illustreren goed de feestelijke sfeer die kenmerkend is voor een geslaagde vakantie. En of we nu gastheer of gast zijn, we verbinden aan vakanties vaak een dimensie van gastvrijheid. Maar we kunnen daarin nog verder gaan. Zouden christelijke vakanties echter niet ook een tijd zijn waarin we ons laten verrassen door het onverwachte? En zo kan het gaan om familie of vrienden die onverwachts langskomen, of gewoon om een kind dat met een veelbetekenende blik een gezelschapsspel meebrengt, maar dan juist op het moment dat we gewoon eens rustig van onze koffie wilden genieten.

En zo komen we aan onze laatste tip. Maar deze tip is en zou eigenlijk moeten een logisch gevolg zijn van het zo goed mogelijk opvolgen van de vorige tips. En deze tip is getuige zijn, evangeliseren. En daarbij is het belangrijkste om op de eerste plaats gewoon getuigen te zijn door zich als christen te gedragen. Het toont meer over wie we zijn dan als we het met woorden zeggen. En we kennen de spreuk: woorden wekken, voorbeelden strekken. Zo moet bijvoorbeeld een christelijk gezin herkend worden aan de liefde die er heerst en die het uitstraalt. Denken we gewoon aan een gebed voor en na het eten, als we ergens gaan eten. Maar er mag ook wel, als een gelegenheid zich voordoet, een zekere moed zijn om te spreken over het geloof. Maar dat moet spontaan gebeuren, op een heel eenvoudige wijze, zonder arrogantie, in respect tegenover de persoon die we ontmoeten. Altijd met nederigheid, omdat ons geloof een geschenk is dat wij uit vrije wil hebben ontvangen. En misschien zijn wij het duwtje in de rug van een of andere persoon die we ontmoeten, dat God nodig had om die persoon tot hem te brengen of terug te brengen.

Zo, ik denk dat het meer dan voldoende is aan tips voor de vakantieperiode. Genoeg om over na te denken. Trouwens, het is zeker niet de bedoeling dat u ze allemaal onthoudt. Maar er zijn zeker een paar puntjes die blijven hangen en voldoende zijn om in praktijk te brengen. En beste vrienden, we zijn weer al aan het einde van deze uitzending, maar er is toch een grote groep van onze luisteraars die we zeker in deze vakantieperiode niet mogen vergeten. En ik bedoel jullie luisteraars die niet op vakantie kunnen gaan, om welke reden ook. En het is Paus Franciscus die dit ooit in herinnering bracht toen hij zei: de zomer is voor oude en zieke mensen een moeilijke tijd. Tijdens de zomer gaan velen op vakantie om zich te ontspannen. En tegelijk gaan ouden en zieken nog meer gebukt onder eenzaamheid. Dus, beste vrienden, vergeet hen niet. En voor hen heel in het bijzonder een mooi Marialied.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de glorievolle mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste glorierijke mysterie, de verrijzenis van Jezus. Gaat nu terstond aan zijn leerlingen zeggen, hij is verrezen van de doden.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Glorie zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld.
5: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
6: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
5: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het derde glorierijk mysterie, de Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, Maria, want door u is het heil van de wereld gekomen. Nu zijt gij in de vreugde van de Heer.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
4: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. O Maria, koningin, bid tot uw geliefde zoon om ons eeuwig zalig loon. Treed voor uw getrouwen in.
7: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
8: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
9: Wees gegroet, Maria, vol van genade,
7: de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
8: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
7: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij.

0: Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
3: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
3: Heilige Jozef,
4: bid voor ons.
3: Heilige Aartsengel Michael,
4: bid voor ons.
3: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
4: Amen.

welkom, beste luisteraars. Welkom bij Radio Maria. Het is bijna 7:30 op deze woensdag en dat wil zeggen dat we binnen enkele ogenblikken verenigd zullen zijn om samen met de gemeenschap van Sant'Egidio, live vanuit de Carolus Borromeus Kerk te Antwerpen, een avondgebed te bidden.

Uit het boek van de profeet Amos, het 5e hoofdstuk. Zoek het goede, niet het kwade. Dan zullen jullie leven. En dan zal de Heer, de God van de hemelse machten, met jullie zijn. Zoals jullie altijd zeggen. Haat het kwade, heb het goede lief. En zorg dat er recht gedaan wordt in de poort. Misschien zal dan de Heer, de God van de hemelse machten, genade schenken aan wie er overgebleven zijn van Jozefs volk. Ik heb een afkeer van jullie feesten. Ik wijs ze af. Jullie samenkomsten verdraag ik niet. Ik schep geen behagen in de brand- en graanoffers die jullie mij brengen. De vetgemeste beesten van jullie vredeoffers keur ik geen blik waardig. Bespaar mij het geluid van jullie liederen. De klank van jullie harpen wil ik niet horen. Laat liever het recht stromen als water en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. Dit is het woord van God.

Dierbare zussen en broers, het centrale thema van het boek Amos is Gods oordeel over het volk en het daarmee naderende onheil, vooral omdat het recht en gerechtigheid verwaarloost. De woorden die de profeet uitspreekt, moeten diegenen die ze horen confronteren en oproepen tot verandering van hun gedrag. Amos spreekt duidelijke taal tegenover het volk. Als ze willen dat God met hen is, moeten ze het goede zoeken en niet het kwade, en meer nog, het kwade haten en het goede liefhebben. Dit omdat God zijn volk lief heeft en wil dat ze leren kiezen voor het goede en niet voor het kwade. Dan zullen jullie leven en dan zal de Heer, de God van de hemelse machten, met jullie zijn zoals jullie altijd zeggen. De woorden van de profeet willen de hypocrisie aanklagen van diegenen die de armen verdrukken en die wel overtuigd zijn dat ze tot de rechtvaardigen behoren en dat God bij hen is. Enkel omdat ze de cultus van de regels van de tempel volgen met offers van graan en van beesten. Maar God dienen kan niet zonder gerechtigheid voor de armen. God wijst het af om hem met rieten en met de lippen te eren, zonder rechtvaardig te zijn en de armen te ondersteunen. En Amos zegt dit met strenge woorden. Ik heb een afkeer van jullie feesten, ik wijs ze af. Jullie samenkomsten verdraag ik niet. Ik schep geen behagen in de brand- en graanoffers die jullie mij brengen. De vetgemeste beesten van jullie vredeoffers keur ik geen blik waardig. Bespaar mij het geluid van jullie liederen. De klank van jullie harpen wil ik niet horen. Hoe kunnen we dit begrijpen? Wat betekent dit voor ons? We denken aan de liturgieën. Maar wat betekent wat de profeet zegt voor onze tijd? We mogen zeker zijn dat het een appel is, ook voor onze dagen. Wij mogen als gelovigen niet berusten in een wereld die de noodkreet van zoveel armen niet hoort. We moeten ons veel meer bewust zijn dat deze oproep vergeten wordt in een wereld die meer en meer aandacht schenkt aan de die geen aandacht schenkt aan de tranen van de armsten, omdat te veel mensen in beslag worden genomen door zichzelf en de hectische jacht op eigen welvaart. Wij mogen niet doen alsof het kwaad en het onrecht niet bestaan. Dit is nog iets anders dan er niet aan mee te doen. We mogen ons niet onttrekken aan de verantwoordelijkheid voor onze broers en zussen die arm zijn. Werken voor het goede en de gerechtigheid is geen bijzaak van ons geloof. Gebed, maar ook dienst en liefde horen samen. Werken voor het goede is meewerken aan Gods plan van een goed leven voor al zijn kinderen. Want de armen hebben het recht om geholpen te worden en om graag gezien te worden. Dit geldt ook in moeilijke tijden. Of meer nog, juist in tijden die moeilijk zijn, want wie arm is, ziek, alleen, op de vlucht, zonder een dak boven zijn hoofd of in een instelling, is de eerste die minder op hulp kan rekenen. Het is juist de opdracht voor ons christenen. Eén volk zijn met de armen, hun noodkreet horen en samen met hen het goede zoeken. In de apostolische exhortatie die Lexite lezen we: elke kerkelijke gemeenschap loopt het risico uiteen te vallen als hij rustig probeert voor te leven zonder zich creatief en effectief in te zetten voor een waardig bestaan voor de armen en voor een samenleving waarin niemand wordt uitgesloten.
Dit risico is reëel. Zelfs wanneer zij spreekt over sociale thema's of regeringen bekritiseert. Zij zal gemakkelijk vervallen in geestelijke wereldzijd, gemaskeerd door religieuze praktijken, onvruchtbare vergaderingen of holle woorden. De oproep van de profeet Amos is ook voor ons vandaag geldig. Wij kunnen geen christenen zijn zonder deze profetische woorden ons hart te laten raken. Het vraagt ons om één volk te zijn dat God eert en lief heeft en tegelijk zijn armste kinderen graag ziet. Of juist daarin zijn armste kinderen graag ziet. Laten we ons inzetten dat het recht kan stromen als water en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek. Voor ons in onze stad, maar ook in heel de wereld, is de zomer van solidariteit voor onze gemeenschap begonnen. Het is een unieke kans om samen te zijn met wie het moeilijk heeft. Onze broers en zussen, met wie we de vreugde om kinderen van God te zijn, willen delen.

want het Rijk Gods is nabij. Je hebt in uw barmhartigheid zondaars, prostituees en tollenaars ontvangen. Je hebt de mensen genezen van alle soorten ziektes. Let niet op onze zonde. Verontwaardig u niet over de zonde van onze stad. Neem ons allen op in uw liefde. Zuiver ons door uw vergeving. Was ons met uw geest. Toon ons uw gelaat en wij zullen gered zijn. Want gij zijt barmhartig, vervuld van liefde voor de mensen. Nu en altijd, in de eeuwen der

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze live-uitzending vanuit de Carolus Borromeuskerk te Antwerpen, waar we samen met de gemeenschap Sant'Egidio een avondgebed hebben gebeden. We wensen jullie nog een zeer fijne avond toe.

0: unser göttliches Recht, dass wir über uns selbst bestimmen.
1: Zügle deine Zunge, Hildegard.
2: So I went on a trip.
3: If you find your mother, what will you say? I'm just...
4: Mr. Lawson, I
5: know... I said, stay out of it.
2: I know where your birth mother is.
6: Katovisie. De filmkeuze van Radio Maria. U gebracht door Marianne.
7: Welkom beste luisteraars van Radio Maria in deze aflevering van Katovisie. Vandaag bespreken we een tweede deel van de zeer mooie film over het leven van de heilige paus Johannes Paulus II. In een vorige uitzending hebben we het leven van Karol Wojtyla ontdekt. Eerst als student, dan tijdens de bezetting van de nazi's, wanneer hij ook op een groeve werkte en ook stiekem aan het ondergrondse seminarie studeerde. Aan het einde van de uitzending zagen wij hoe hij priester werd gewijd. In de uitzending van vandaag ontdekken we meer over het leven van Karol Wojtyla als priester, als bisschop en ook als kardinaal. En hoe hij uiteindelijk tot paus werd verkozen. Laten we eerst wat luisteren naar muziek uit de film, gecomponeerd trouwens door Ennio Morricone. En dan vervolgen we het verhaal van deze film, het levensverhaal van Karol Wojtyla, de heilige paus Johannes Paulus II.

0: Polen is bevrijd. De nazi's zijn vertrokken ofwel gearresteerd en sommigen, waaronder ook Hans Frank, geëxecuteerd. Maar de Polen waren iets te enthousiast. Ze zijn nu wel bevrijd van de nazi's, maar nu zijn de Russen aan de macht, de communisten. We zien dat er een man bij een Russische officier binnenkomt. En de officier zegt...
1: Welkom, Julian Kordek, right? They told me something about you. It seems impossible for a Pole.
2: That you don't hate Russians? I spent my best years at Moscow University.
1: Yet, but you are not a Catholic. Tell me, is that a joke or just some trick to further your career?
2: An even bigger joke would be if our socialist revolution gave Catholics free rein, don't you think?
1: Is that a good reason why this should become your desk?
2: This is a list of the Polish clergy. The Nazis wiped out a third of them. But there are many left. Many. I won't give them time to breathe, act or think. The day will come when they won't have time to dream of their God.
0: Julian Kordek, is het niet? Ik hoorde iets over u wat onmogelijk lijkt voor een Pool. Dat ik Russen niet haat? Ik heb een geweldige studententijd gehad in Moskou, zegt de man genaamd Julian Kordek. Niet, antwoordt de officier, dat u niet katholiek bent. Vertel me eens, is dat een grap of een truc om hogerop te komen? Het zou een nog grotere grap zijn als onze revolutie katholieken de vrije hand zou geven, antwoordt Julian streng. Is dat een goede reden waarom dit uw bureau moet worden? Vraagt de officier aan Julian Kordek. Een lijst van de Poolse klerus, zegt Julian, terwijl hij papieren aan de officier geeft. De nazi's hebben een derde ervan uitgeroeid, maar er zijn er nog veel over. Te veel. Ik zal ze geen tijd geven om te ademen, handelen of denken. Ooit zullen ze geen tijd meer hebben om van hun God te dromen, zegt Julian. En de officier heft zijn glas op naar Julian en knikt. Karol Wojtyla is al een tijdje geleden priester gewijd. Op een dag is hij aan het voetballen met enkele vrienden en jongeren. En plots komt er iemand aangelopen. Eerwaarde, eerwaarde, de geheime dienst. Hier? Vraagt priester Karol. Ze waren in de kerk, antwoordt de jongen die buiten adem is van het lopen.
3: Father Carol, the Secret Service!
4: Over hier?
3: I saw them in the church.
0: Carol doet zijn soutane aan over zijn kleren en gaat kijken wat er is. Monseigneur Kurowski wordt meegenomen door de geheime dienst, onder leiding van Julian Kordek. Wat is er aan de hand? Monseigneur Kurowski. U mag hem niet arresteren, zegt Karol. Dat is verboden in een kerk. Wil je met ons mee? Vraagt de officier. Laat maar, Karol. Laat ze hun plicht doen, zegt Monseigneur Kurowski. Waar wordt hij van beschuldigd? Vraagt Karol. Hoe heet je? Vraagt plots een man die in de kerk zit. Het is Julian Kordek. Na een kort moment van stilte antwoordt de jonge priester Wojtyła. Je monseigneur predikt subversie, zegt Julian. Hij heeft zijn land verraden dat ook mijn land en jouw land is. Monseigneur Kurowski spreekt in deze kerk alleen over religieuze zaken, antwoordt Karol.
5: What's going on?
6: Monsieur Kurowski, you can't arrest him. What you're doing is totally illegal inside the church.
5: You want to join us?
7: That's all right, Karol. Let them do their duty.
6: What's he been accused of?
2: What's your name?
6: Wojtyła.
2: Your Monsignor preaches subversion. He betrayed his country. which is also my country and your country.
6: Monsignor Kurovsky has only spoken about sacred things in this church.
2: This is the last thing your priest will see before he realizes that the life he dedicated to sacred things has been nothing but an illusion.
0: Dit is het laatste wat hij zal zien, zegt Julian, terwijl hij een kogel laat zien aan Carol. Voor hij beseft dat het leven dat hij aan de religie wijdde niets meer dan een illusie was. Het is vreselijk om geconfronteerd te worden met nietigheid, hè? En Carol antwoordt: wat u nietig noemt, noem ik allesomvattend. Waar u duisternis ziet, zie ik licht. Als u vernietiging zegt, zeg ik verlossing. Dag, Wotiba, zegt Julian terwijl hij wegwandelt. Dan stopt hij even, draait hij zich om en vraagt: wat was je voornaam ook alweer? Carol. Vergeet mijn naam niet. Julian Kordik. En de man vertrekt.
2: It's awful being placed in front of nothingness, isn't it, young priest?
6: What you call nothingness, I call everything. Where you see darkness, I see light. When you say destruction, I say salvation.
2: Goodbye, Vitor. What did you say your first name was again?
6: Carol.
2: Carol. And don't you forget my name. Julian Kordik.
0: Carol had vele vrienden, katholieken, maar ook Joden. Vele onder hen zijn gestorven. Maar een van zijn beste vriendinnen, Hania, die leeft nog. Ze is ondertussen getrouwd met Pavel en ze verwachten hun eerste kindje. Af en toe komt ze op bezoek bij Carol. Ze spreken wat, ook over het feit dat de theologische faculteiten gesloten zijn. Er is er een opgericht in Warschau, maar die staat onder regeringscontrole. Alleen die in Lublin is onafhankelijk. En daarop vertelt Carol het volgende.
4: Archbishop Bajek said to me, I've decided to send you to teach ethics.
8: And what did you answer?
9: That I'd rather be a priest among people here.
8: So what did he say?
9: You're going to Lublin.
8: So you have to leave Krakow?
9: Actually, I get to do both.
8: How are you going to manage?
9: It's only 200 miles from Krakow to Lublin. That's 8 hours. I can travel at night.
8: You're putting a lot of faith in our railroad system.
0: Aartsbisschop Bajek zei tegen mij: ik heb besloten dat je ethiek gaat doseren. En wat heb je geantwoord? Vraagt Hania. Dat ik liever hier priester word. En wat zei hij toen? Vraagt de jonge vrouw. Je gaat naar Lublin, zegt Carol, die de bisschop probeert na te doen. Dus je moet weg uit Krakau? Ik mag beide doen, antwoordt Carol. Hoe ga je dat doen? Vraagt de jonge zwangere vrouw. Het is maar 300 kilometer van Krakau naar Lublin. Dat is 8 uur. Ik kan 's nachts reizen, zegt Carol enthousiast. Je stelt veel vertrouwen in onze spoorwegen, zegt Hania. Carol en Hania zijn ondertussen aan het wandelen naar de bureaus van Pavel, de man van Hania. Wanneer ze toegekomen zijn, zien ze enkele auto's voor de deur staan en ook mannen in het zwart gekleed. Carol begrijpt al snel dat het om de geheime diensten gaat. Wanneer ze het gebouw binnen willen gaan, worden ze tegengehouden. Hania vertelt dat haar man verslaggever is en hier werkt en dan mogen ze toch binnen. Wanneer ze de trappen naar boven wandelen, zien ze dat er zoveel dossiers, papieren, kranten verscheurd worden en naar beneden gegooid worden. Ze horen ook verslaggevers die vragen waarom dat allemaal gebeurt, maar ze krijgen maar één antwoord. We voeren een bevel uit. Voer later maar een klacht in. Wanneer Carol aan enkele mensen vraagt waarom ze dit doen, antwoorden ze: omdat we hebben geweigerd de lofrede op de gestorven Stalin te publiceren.
10: What right do they have to do this?
11: Their excuse is that we refuse to publish Stalin's death eulogy.
0: Hania's man, Pavel, zit aan zijn bureau. Hij was bezig met een artikel te typen, maar is moeten stoppen. Plots wil een man van de geheime dienst het artikel dat in zijn typmachine is wegnemen. Maar de man laat zich niet doen. Afblijven, zegt hij. En binnen minder dan 2 seconden start er een gevecht tussen Pavel en de man. Maar al snel haalt de man van de geheime dienst zijn geweer boven en roept hij: op je knieën!
6: On your knees! On your knees! Are you going to kill him? Over a typewriter.
12: He made a mistake. Don't make a big one.
6: Take everything away. And grab the paperwork too.
0: Op je knieën. Ga je hem vermoorden? Vraagt Carol, die hoopt dat Powell's leven zal gespaard blijven. Vanwege een typemachine? Hij heeft een fout gemaakt. Maak zelf niet een grotere. Neem alles mee, ook de papieren, schreeuwt de man van de geheime dienst nadat hij met wat twijfel toch zijn pistool liet zakken. En hij bedreigt ook nog Pavel en Hanya. Ik wil jullie nooit meer samen zien. De volgende keer gooi ik jullie in de cel. Hierop antwoordt Carol. En gaat u hierna onze stembanden eruit snijden? Als dat nodig zal blijken, zegt Julian Kordek, die net tevoorschijn kwam. Welke methode gebruikten de christenen om de Amerikaanse indianen te bekeren? Vraagt hij aan Carol. En de priester antwoordt: onchristelijke methoden, waarvoor de kerk vergiffenis heeft gevraagd. Daar ben je weer, zegt Julian. Carol Wojtyla, was het niet?
13: What's next? You going to cut out our vocal cords?
2: If that's what it takes, why not? What methods did Christians use to convert the American Indians?
13: Non-Christian methods, which the church has to ask forgiveness for.
2: So we meet again. It's Carol Wojtyla, right?
0: We zijn bij de zetel van de aartsbisschop in Warschau. De geheime dienst is er toegekomen. Met natuurlijk niemand minder dan Julian Kordek. Ze kloppen aan de deur en willen kardinaal Wyszynski zien. De zuster, die de deur moet open doen, hoort dit en loopt meteen naar het bureau van de kardinaal. Die is ondertussen een brief aan het schrijven naar zijn priesters. En de brief luidt als volgt. Aan de Poolse klerus. Priesters worden ter dood veroordeeld. Ze hebben de bisschop van Kielce gearresteerd en hem een crimineel genoemd. We kunnen niet toestaan dat onze regering het altaar vertrapt. Ik vraag jullie niet om jullie te laten opsluiten en vermoorden. Maar we mogen geen compromissen sluiten. Jullie moeten verzet bieden. En ondertussen is de zuster toegekomen bij de kardinaal. En zijn brief voor de priesters is juist vertrokken. Hij zegt aan de zuster dat ze de mensen van de geheime dienst moet binnenlaten. De mannen komen binnen. En er zegt iemand tegen de kardinaal: u staat onder arrest. De regering wil niet dat u uw taken nog langer uitvoert. U gaat Warschau verlaten. Teken dit. Ik zie geen wettelijke gronden voor zo'n besluit, dus ik teken niet. De regering kan alleen nog geweld gebruiken, zegt kardinaal Wyszynski. De blinde kinderen van Radwanice, zegt Julian Kordek, die net is binnengewandeld. U heeft ze geleid tijdens het verzet. Zij waren de enigen die 's nachts de weg in het bos konden vinden. Ik was een van de patrioten die ze redden. Ik heb groot respect voor alles wat u tegen de nazi's hebt gedaan. Maar nu vecht u tegen de macht van het volk en verbergt criminele priesters die veroordeeld zijn wegens hun misdaden. Uw standpunt is pro-Vaticaans, imperialistisch en anti-Pools, zegt Julian.
13: You're under arrest. The government has decided that you can no longer carry out anything related to your duties. You are going to leave Warsaw. Sign this.
14: I don't see any legal grounds for such a decision, so I cannot sign this. All the government has left is violence.
2: The blind children of Radvanitsa. You led them during the resistance. They were the only ones who could make their way through the forest at night.
15: I was one of the patriots they saved.
2: I have great respect for everything you did against the Nazis.
15: But now, you're fighting against the power of the people.
2: Hiding criminal priests convicted by the courts for their crimes.
15: Your position is pro-Vatican, pro-imperialist
2: and anti-Polish.
0: Maar de kardinaal antwoordt: ik ben dezelfde die ik altijd geweest ben. Ik verdedig de christelijke ziel van ons land. Zijn hang naar vrijheid, vrede en gerechtigheid. Pak je spullen en volg ons, zegt Julian. De kardinaal staat recht, neemt zijn brevier, doet zijn jas aan en zegt: ik ben klaar. Neemt u niets mee? Vraagt Julian. Ik was arm toen ik hier kwam en ik ga hier arm weg, zegt de kardinaal.
14: I am the same person I have always been. Defending our nation's Christian soul. Its spirit of freedom, peace and justice.
15: Collect your things and follow us.

0: I'm ready.
1: Aren't you going to take anything with you?
0: I came poor to this house, and poor I shall leave it.
2: We bevinden ons in een grote zaal bij de communisten. Het is een samenkomst, een vergadering. Julian Kordek is ook aanwezig. Kameraden, zegt Julian tegen twee mannen. Kameraad Kordek, antwoordt er één. Hij draait zich om naar de andere persoon en zegt: Hij leidt het vijfde departement, kerk en religie, het ondankbaarste baantje in Polen. Kameraad Stalin zei altijd dat de introductie van het communisme in Polen hetzelfde is als een koe zadel maar proberen te maken. Hij zei ook, als we die Wyszynski maar aan onze kant konden krijgen. Wyszynski is een groot man, antwoordt Julian Kordek, maar hij zal nooit aan onze kant staan. En hij zit goed waar hij zit. Je moet de Universiteit van Lublin sluiten, zegt Julian tegen de man. We willen niet dat er nog meer Wyszynskis opstaan. Dat lijkt me geen goed idee, zegt de man. We moeten het buitenland de indruk geven dat er religieus en filosofisch pluralisme in Polen bestaat. Er zijn nu nieuwe docenten, zegt Julian. Jong, hoogopgeleid, gevaarlijk. Zoals? Vraagt de man. Zoals een zekere Wojtyla, een jonge priester. Hij mag jonge mensen niet leren om geen angst te hebben. Angst is nodig om ons doel te bereiken. We zullen gelijk krijgen in de ogen van de geschiedenis en zelfs in Gods ogen, als die bestaat, zegt Julian. De Universiteit van Lublin blijft open, zegt de man.
1: Comrades.
3: Comrade Kordek. He runs the fifth department, church and religion. The most thankless job in Poland. Comrade Stalin used to say that introducing communism into Poland is like training a cow to wear a saddle.
4: He also said if only we could have that Wyszynski on our side.
1: Wyszynski is a great man, but he'll never be on our side. He's fine right where he is. I want you to shut down the University of Lublin. We don't want any other Wyszynski springing up in Poland.
3: I don't think that's a good idea. We have to give the impression abroad that religious and philosophical pluralism exist in Poland.
1: There are new teachers now, young, well qualified, dangerous.
3: Such as?
1: Such as a certain Wojtyla, a young priest. This man should not be allowed to teach young people to have no fear. We need fear to accomplish our goal. It will be right in the eyes of history. And even in God's eyes, if he exists.
3: The University of Lublin will remain open.
2: Julian is niet blij met deze beslissing. En hij laat het hier niet bij. Hij ontmoet een jonge man genaamd Adam. Hij overhandigt hem een dossier. Karol Wojtyla. Hij doseert ethiek aan de Universiteit van Lublin. Hij is ook priester hier in Krakau en ontfermt zich over de jonge mensen. Ik wil alles over hem weten, met wie hij omgaat, wat hij zegt, wat hij denkt. Alles, zelfs wanneer hij naar de wc gaat.
1: Karol Wojtyla. He holds the chair of ethics at the University of Lublin. And he is a priest here in Krakau, taking care of young people. I want to know everything about him. Who he meets, what he says, what he thinks, everything. Even when he goes to the toilet.
2: De jonge man, Adam Zielinski, studeert kunstgeschiedenis. Hij volgt les bij Karol, niet omdat het moet, maar om Karol te bespioneren voor Julian Kordek. Adam heeft een jonge vrouw ontmoet. Zij volgt les bij Karol. Haar naam is Maria Pomorska. Ze zijn heel veel samen. En op een avond gaat Maria samen met Adam naar Karol. Ze vertelt hem, terwijl Adam op afstand staat: 7 van ons gaan naar arbeidersbuurten zonder kerken. We gaan op bezoek bij gezinnen die ons nodig hebben. Dat is een bewonderenswaardig besluit, zegt Carol. Maar het kan gevaarlijk zijn. Let erop dat je niet gevolgd wordt. Adam ook? Die niet, zegt Maria. Hij staat er een beetje twijfelend tegenover. Adam leeft in zijn kunstwereld, antwoordt Carol.
5: There will be 7 of us going into working class neighborhoods without churches. And we'll visit any family that needs us.
4: Good. You've made an admirable decision. But it might be dangerous. Just make sure you are not followed, okay? And Adam too?
5: No, not him. He seems a little reluctant.
4: Adam lives in his world of art.
2: En Carol vertelt aan Maria dat hij na afloop van de collegeperiode met de studenten de bergen in wil. En Maria vindt het een heel goed idee. En terwijl Carol spreekt met Maria, is Adam stiekem afluisterapparatuur in de biechtstoel aan het plaatsen. Hij is juist klaar wanneer Carol en Maria tevoorschijn komen. En vanaf die avond luistert Adam de vele biechten van Carol af, op zoek naar uitspraken om hem te kunnen laten veroordelen. De examens zijn voorbij. En zoals beloofd neemt Carol zijn studenten mee naar de bergen. Ze kajakken, wandelen, picknicken en praten. En Carol blijft de jongeren uitleg geven. En ze luisteren geboeid mee. Niets is zo mysterieus en onbekend als de liefde. Iedereen koestert een diep, wanhopig verlangen naar absolute liefde. Er bestaat een diepe kloof tussen hoe we dit zien en er in het echt mee omgaan. Liefde is niet iets wat je kunt leren, en toch is het van wezensbelang om erover te leren. 1 ding is zeker. Liefde en seksualiteit zijn de boeiendste schakel tussen de geest en de natuur. Maar liefde houdt ook een verantwoordelijkheid in. Als een man en vrouw verenigd zijn door ware liefde, nemen ze elkaars lot en toekomst over, als was het die van henzelf. Dat kan een hoop leed opleveren, maar het is de enige serieuze manier om lief te hebben. En niet door er een spelletje van te maken.
4: There is nothing more mysterious and unknown than love. We all have a deep, desperate need of absolute love. And the difference between how we perceive it and how badly we actually live it is a terrible thing. Well, love's not something that can be taught.
6: And yet it's absolutely vital to learn about it.
4: One thing's for sure. Love and sexuality are the most exciting link between mind and nature. But love is also a responsibility. When a man and a woman are united by real love, one takes on the other's destiny and future as if it were their own. And that can mean a lot of strain and suffering, but that's the only serious way to love. And not by making a game out of it.
2: Priester Carol hoort heel vaak de biecht. Op een dag komt er iemand biechten, maar begint met een grapje. Al heel snel herkent Carol zijn stem. Het is Novak, zijn goede vriend toen hij nog in de steengroeven werkte, tijdens de nazi-bezetting. Hij is zo blij om Novak terug te zien. Waar heb je al die jaren gezeten? Vraagt Carol. Ik werk nu in de Tchekelski fabriek in Poznan. Hoe gaat het ermee? Vraagt Carol. Slecht. Ik bedoel prima, antwoordt de man. Welk van de twee is het? Vraagt Carol. Beide. Slecht omdat dit regime een belediging is van het socialisme. De mensen hebben honger. en goed omdat ik me nog steeds sterk en in staat tot vechten voel. En weet je wat? Zegt Novak. Ik ben verliefd. Verliefd? Wat een geweldig nieuws, zegt Karel.
7: Novak!
8: Karel. Where have you been all these years?
9: I work in the Chigelsky factory in Poznan now.
10: How are things going?
9: Badly. I mean, just fine.
10: Which is it?
9: Both. Badly, because this regime is an insult to socialism. And the people are starving. And fine, because I still feel strong and ready to fight. And you know what? I am in love.
10: You're in love? That's great news.
2: Novak vertelt hoe slecht het gaat met de arbeiders, hoe hard ze moeten werken, hoeveel honger ze lijden. Hij vertelt Karol ook dat ze in Poznan de straat op gaan om ze te laten weten hoe kwaad ze zijn. Wat helpt dat, zucht Karol. Sta je aan hun kant, zegt een verschoten Novak. Ik ben bang voor de gevolgen, zegt Karol. Ik wil niet meer om martelaren huilen. Geen zorgen, ze gaan echt niet op ons schieten. We zijn het proletariaat, zegt Novak. Maar wat Karol niet weet, is dat hij door de geheime dienst wordt afgeluisterd. En hij spreekt met Novak juist bij de biechtstoel waar de micro's in verstopt zijn. En Adam, die heeft alles gehoord. En onmiddellijk gaat hij ermee naar Julian Kordek. Goed werk, zegt Julian, maar hij laat niets los. Hij vermoedt waarschijnlijk dat hij afgeluisterd wordt. Dat denk ik niet, antwoordt Adam. Ik heb hem onnoemelijk vaak uitgedaagd. We gaan bijna altijd samen met de trein. En hij heeft zich nog nooit uitgesproken tegen de socialistische regering van dit land. Hij is niet in politiek geïnteresseerd, zegt Adam. En hij vervolgt. Misschien, en ik zeg dit met alle respect, zit u ernaast. Ik zit er niet naast, zegt Julian. Ik wil die man hebben. En jij geeft me de middelen daartoe. Is dat duidelijk? Zegt Julian streng. Zegt u nu dat ik dingen moet gaan verzinnen? En als dat zo was? Als ik dat inderdaad zeg, zegt Julian. Dan verzin ik wel wat dingen, antwoordt Adam. En hij vertrekt.
1: Good work. But he doesn't give anything away. He probably figures we're listening in.
11: I don't think so. I've provoked him 1,000 times. We take the train together almost every time. And he's never uttered one word against the socialist government of this country. He's not interested in politics. Perhaps, and I say this with all due respect, comrade, you're wrong.
1: I'm not wrong, Zelensky. I want this man. And you're going to give me the means to do it. Is that clear?
11: Are you telling me that I have to make things up?
12: So what if I am? What if I did?
11: Then I would make some things up.
2: Enkele dagen later volgt Karol samen met zijn studenten, die trouwens telkens talrijker worden, op de radio het nieuwsverslag over de staking in de Chigelsky-fabriek waar Novak werkt. Vandaag, de 28e juni, om 16 uur, is het tweede legerkorps Poznan binnengetrokken. De staking begon vanochtend vroeg om 6 uur. Toen arbeiders de

0: by the residents of the city.
1: Demonstranten zetten koers naar het kantoor van de Verenigde Arbeiderspartij. Anderen liepen over de Milanska-straat naar de gevangenis en het kantoor van openbare veiligheid. Om 10:15 betrad een groep demonstranten de regionale rechtbank en het kantoor van de openbare aanklager. Het ziet er naar uit dat er zeker 100 arbeiders gedood zijn. Daarnaast zijn er enige honderden gewonden gevallen.
0: The number of workers killed, it seems, has reached 100, plus several hundred wounded.
2: My father works there. I'm sure he was with the strikers.
3: What's your father's name?
2: Ignaz.
1: In de leslokaal van Carol hebben ze het nieuws gevolgd. Maria is heel ongerust. Haar vader werkt namelijk in de fabriek en ze vermoedt dat hij zeker met de stakers mee was. Carol laat onmiddellijk iemand bellen naar de lokale bisschop en geeft enkele namen door van de fabriekwerkers met de vraag of ze nog leven. Ondertussen zijn veel van de jongeren kwaad en woedend geworden. Ik weet waar de wapens te vinden zijn, roept er iemand. Maar dan vraagt Carol om stilte. Stil, stil. Ga zitten. Weten jullie, tijdens de naziperiode had ik een ontmoeting met een ongelooflijke wijze man. We stonden in een donkere kamer en vreesden voor ons leven. Die wijze man was geen filosoof. Hij was kleermaker. En hij zei tegen me: we zullen met liefde overwinnen, niet met wapens. En ik vroeg: hoe kunt u dat zeggen met al die nazi's? En hij antwoordde mij: de nazi's zullen verdwijnen omdat het kwaad zichzelf verteert. Maar als de liefde niet overwint, komen de nazi's terug onder een andere naam.
4: Sit down.
3: You know, during the Nazi period, I happened to find myself next to the wisest man I had ever met. We were in a dark room, hanging on between life and death. And this wise man wasn't a philosopher, he was a tailor. And he said to me, we'll win with love, not with guns. And I answered, how can you say that with the Nazis in our country? And he said, the Nazis will disappear, because evil devours itself. But if love doesn't win out, the Nazis will just come back under a different name.
1: En Carol gaat verder en hij zegt aan zijn studenten: en jullie willen tanks overbluffen met geweren? Willen jullie je leven geven? Jullie moeten vandaag je leven niet geven. Jullie moeten juist je liefde voor het leven tonen. Een liefde die zij niet kennen. Jullie moeten getuigen van de waardigheid voor ieder leven. Voor vreedzame demonstraties. Toon jullie pijn, jullie teleurstelling. Schreeuw jullie afkeer van geweld uit. Toon jullie liefde. Toon jullie respect voor het leven.
3: And now you want to face down tanks with rifles? You want to give your lives? I don't think you should be giving your lives today. You should be showing your love of life instead. A love they don't know about. You have to bear witness to the sacred dignity of every life. Demonstrate peacefully. Show your pain, show your disappointment. Shout out your refusal of violence. Show your love. Show your respect for life.
1: Plots gaat de telefoon. Het is nieuws over de vader van Maria en enkele anderen die Carol kent. Maria's vader is ongedeerd. Na het telefoontje komt Carol terug in de leslokaal en zegt hij tegen zijn studenten: een medestudent van jullie, Witold Brozek, is omgekomen. Het is moeilijk zo'n misdaad te vergeven. En een vriend van me die is gewond geraakt. Maar ik herhaal, provoceer ze niet. Dat is precies wat ze van jullie verwachten. Ze zullen niet bang voor jullie wapens zijn.

0: En we zijn nog steeds in het programma Katovisie, beste luisteraars van Radio Maria. En we gaan verder met de bespreking van een tweede deel van de film Karol Wojtyla, The Man Who Became Pope. Een film over de heilige paus Johannes Paulus II. Kardinaal Wyszynski zit al 3 jaar in de cel. Toch wordt hij nu vrijgelaten. Een tijd later wordt Karol tot hulpbisschop benoemd. Maar hij weet het nog niet. Van de secretaris van het Vaticaan aan de primaat van Polen, kardinaal Stefan Wyszynski. Zijne heiligheid, op verzoek van de aartsbisschop, monseigneur Basiak, benoemt Karol Wojtyla tot hulpbisschop van de stad Krakau. Hij is verkozen om zijn scherpzinnigheid, vroomheid en onvermoeibare toewijding, zijn innerlijke kracht en welsprekendheid, zijn kennis van filosofie en de menswetenschappen, zijn aanhang als docent en zijn invloed onder de jonge mensen.
1: From the Secretary of the Vatican State to the Primate of Poland, Cardinal Stefan Wyszynski, His Holiness, upon the solicitation of the Archbishop Monsignor Basiak, names Karol Wojtyła Auxiliary Bishop of the City of Krakow. He was singled out for his keen intellect, devotion and constant dedication, his interior strength and persuasive oratory, his cultivation of philosophy and the social sciences, his following as a teacher and his influence among the young.
0: Karol is dus nog niet op de hoogte, maar hij wordt bij zijn bisschop, kardinaal Wyszynski, geroepen. Ik heb gehoord dat je nogal van sport houdt, zegt kardinaal Wyszynski. Ik wilde je graag ontmoeten. Weet je waarom ik je heb laten komen? Nee, uw eminentie, antwoordt Karol. Je aartsbisschop, monseigneur Basiak, heeft van de paus toestemming gekregen je als hulpbisschop van Krakau aan te stellen. Maar ik ben veel te jong, antwoordt Karol. Van die zwakte zul je snel verlost zijn, antwoordt de kardinaal. Ik vraag je de wens van de Heilige Vader te respecteren. En Karol antwoordt, ik neem het aan. Goed, antwoordt de kardinaal, laten we nu dan wat gaan eten. En enkele weken later wordt Karol tot bisschop gewijd.
2: Do you know why I sent for you?
3: No, your eminence.
2: Your archbishop, Monsignor Basiak, has obtained your appointment as bishop of Krakow from the Pope.
3: I am far too young.
2: That's a weakness you will get rid of soon. I ask you not to oppose the Holy Father's will.
3: I accept.
2: Well then, let's go and get something to eat.

0: Karol Wojtyla spreekt af met Julian Kordek. Hij onderhandelt en zorgt ervoor dat ze een halve seminarie kunnen openen. Hij vraagt ook de bouw van een kerk in de nieuwe stad Nowa-Huta. Maar daar staat Julian niet voor open. Want de stad is gebouwd voor de nieuwe mens, de nieuwe wereld, zonder God. Een lange tijd later krijgt Karol een brief van Pavel en Hanya. Ze hebben groot nieuws. Ze hebben opnieuw een kindje gekregen, een zoon. Hij noemt Jan. Maar er is ook slecht nieuws. Hanya is ziek. De dokters hebben ontdekt dat ze een tumor heeft op haar rechterlong, die uitgezaaid is. En de dokters geven haar misschien nog 3 of 4 maanden. En Pavel schrijft naar Karol: we steunen op ons geloof, maar als God je in de steek laat, is dat moeilijk. Het is vreselijk, Karol. Ik schrijf door mijn tranen heen, omdat ik alleen ben. Als zij er is, lach ik. Ik heb besloten haar niets te vertellen, om haar een rustig gemoed te gunnen in de tijd die haar nog rest. Ik hou de angst en pijn voor mezelf.
1: We have faith, of course, but when God abandons you, it's difficult. It's atrocious, Karol. I write through tears because I'm alone. When she's present, I smile. I've decided to tell her nothing, so she can have peace of mind for the time that's left. I'll keep the anguish and pain within me.
0: We zijn in 1962. Paus Johannes de 23e roept het concilie bijeen. Ook bisschop Karol neemt deel. En hij neemt ook het woord. De mens is een uniek wezen. Hij leeft in een materiële wereld, maar voelt een diepe spirituele drang. Hij is een mysterie voor zichzelf en anderen. De kerk verliest aan macht. De kerk kan zichzelf niet langer aan de wereld tonen, gehuld in de oude westerse cultuur. We moeten niet boven de wereld staan, die betuttelen en om gehoorzaamheid vragen. De kerk moet meebewegen met de wereld. De mensen zijn op zoek naar de waarheid. We moeten samen met hen oplossingen zoeken voor de moeilijke levensproblemen. We moeten in deze tijden de wanhoop van het menselijk bestaan in de ogen zien. Met dat in gedachten moet de leek in het centrum van het kerkelijk leven staan. Elk vorm van klerikale mentaliteit is verkeerd.
2: Now the church has to walk with the world. Men are looking for the truth. We must find solutions to the difficult problems of life with them. We must face the despair of human existence in these times of ours. With this in mind, the layman has to be in the center of church life. I denounce every form of clerical mentality as an error.
0: De aartsbisschop van Krakau is overleden aan een hartaanval. De communistische partij heeft een lijst van kardinaal Wyszynski met kandidaten om de aartsbisschop op te volgen aangekregen. Dat komt Julian Kordek te horen op een vergadering met de partij. Maar alle voorgestelde namen zijn afgekeurd. En daarom stelt de partij zelf een kandidaat voor, Karol Wojtyla. Hij stond niet op de lijst van kardinaal Wyszynski. Maar Julian zegt onmiddellijk: je begaat een fout. Wojtyla moet worden afgeremd. En wanneer zijn partijkameraad de reden vraagt, zegt hij: hij heeft een innerlijke kracht die geen enkele andere priester bezit, ook Wyszynski niet. Hij bindt jongeren aan zich en werkt tegen. Een man die het over bidden en liefde heeft, zegt de verantwoordelijke in de partij. Wojtyla is niet betrokken bij anti-regeringsactiviteiten en hij mist organisatorisch en leiderskwaliteiten. Volgens de traditie hoort de aartsbisschop van Krakau trouwens blauw bloed te hebben en we steunen een proletariër. Wojtyla is onze ware vijand. Onze vijand is Wyszyński, zegt de man. Hij is de patriot, de vakbondsactivist, het symbool van de massa. Wij moeten Wojtyla steunen tegen Wyszyński. Je begaat een grote fout, antwoordt Kordek. En hij vertrekt.
3: Where is the problem?
1: That man has an inner strength that no other priest in Poland has, including Wyszyński. A strength capable of drawing the end to him and working against him.
3: A man who talks about prayer and love? Wojtyla isn't involved in any anti-government activities and he lacks organizational and leadership skills. And then tradition dictates that Krakow's archbishop be a nobleman. And we are backing a proletarian.
1: Wojtyla is our real enemy.
3: Our enemy is Wyszyński. He's the patriot, the union activist, the symbol for the masses. We must support Wojtyla against Wyszyński.
1: You're making a tragic error.
0: Ondertussen hebben de arbeiders van de fabriek hun project afgewerkt. En het is kerstavond. Ze hebben een zeer groot ijzeren kruis gemaakt voor Noahuta, de stad zonder religie, zonder God, de stad voor de nieuwe mens. Maar de inwoners wouden een kerk die ze niet gelijk gekregen hebben. En dus hebben ze een metershoge kruis gemaakt. En vanavond, op kerstavond, gaat bisschop Karol Wojtyla de heilige mis opdragen. Maar Adam is juist te weten gekomen wat ze van plan zijn en is onmiddellijk naar Julian Kordek gegaan en heeft hem verwittigd. En die heeft meteen een hele hoop soldaten laten uitrukken naar Nowahuta. Karol spreekt de menigte toe. We kwamen hier om te bidden. De arbeiders van Nowahuta hebben een kruis opgericht waar een kerk moet komen. Jullie stad moest een stad zonder God zijn, maar jullie wil heeft overwonnen. Laat dat een les zijn.
4: You, the workers of Nowahuta, have put up this cross where you want to build a new church. Your city was supposed to be a city without God, but your will has prevailed. Let this be a lesson.
0: Jullie kruis is het symbool van het offer dat de mens heeft verlost. Dat een nieuwe betekenis aan het leven geeft. Dat ons leert lief te hebben en het leven respecteert. Vrijheid van godsdienst is de hoogste vorm van menselijke waardigheid. Die mag niet onderdrukt worden. Deze steen heb ik in Rome gekregen. Van Paulus 6. Voor jullie. De arbeiders van Nowahuta. Hij komt uit de Sint-Pieter. En op deze steen zullen we onze kerk bouwen.
4: Religious freedom is the highest expression of human dignity. To stifle it is a crime. This rock was given to me in Rome by Paul VI.
5: For you, the workers of Nowahuta, it comes from St. Peter's Cathedral.
4: And on this rock, we will build our church.
0: Niet alleen de bewoners zijn stil en luisteren aandachtig naar Karol. Ook de soldaten. Ze blijven rustig. En Karol spreekt de menigte verder toe. Vertrouw op de liefde. Die is sterker dan de dood. Verlies nooit je geloof. Verlies de moed niet. Geef de hoop nooit op. Verlies nooit de vrijheid van geest waarmee Jezus de mensen vrij maakt. Ik ben jullie bisschop en ik zal tot het einde van mijn leven bij jullie zijn. Ik zegen jullie.
4: You have to trust in the strength of hope. You have to trust in love, which is stronger than death. You must never lose faith. You must not lose heart. You must not get discouraged. Never lose the freedom of mind with which Christ makes men free.
2: I am your bishop. And I will be with you every day until the end of my days. I bless you. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
6: Amen.
0: Een tijd later krijgt Carol goed nieuws van zijn vrienden, Pavel en Hania. De tumor van Hania is verdwenen. De dokters begrijpen het niet. En Pavel schrijft: je had gelijk, Carol. Hoop, gebed en liefde, die verborgen kracht in ons, kan zegevieren over het kwaad. Ik weet dat u Pater Pio hebt gevraagd voor ons te bidden. Dank ervoor. Op een dag komt Adam bij Carol. Hij is in tranen en beeft. Ik heb u bespioneerd. Ik ben een spion. Ik ben daarvoor opgeleid. Ik heb microfoontjes geplaatst. Ik heb geluisterd hoe u de biecht afnam. Ik heb uw brieven gelezen. Ik werd daarvoor betaald en ik ben een van de velen. Ik heb altijd geweten dat het geen zin had. En hoewel ik u haatte, sijpelde uw woorden mijn hoofd binnen zoals water door een barst. U spreekt van liefde, een ziek woord. Liefde voor verachtelijke wezens.
1: I've been spying on you. Yes. I'm a spy. I was trained for this. I planted microphones. I listened to your confessions. I read your letters. I was paid for doing this. And I'm just one of many. I always knew it was useless. And even though I hated you, words slipped inside of me. Like water through a crack. You speak of love. Such a sick word. Love for the sake of human beings.
0: Carol heeft tranen in zijn ogen. Hij antwoordt Adam het volgende. Je bent niet verachtelijk. De pijn in je en je woede zijn je ziel. Een ziel die zoveel liefde nodig heeft dat hij erdoor wordt bedolven. Als je fouten hebt gemaakt, heb je daar al voor geboet. Bedankt, Adam. Het is een grote dag vandaag. Het is de tweede keer dat ik getuige ben van de goddelijke waarde van het leven. Ga in vrede.
1: You are not despicable. The pain inside you and your anger are your soul. The soul that needs to be loved so much that it's smothered by it. If you made mistakes, you already paid for them. Today is a great day. This is the second time I've been a witness to the divine value of life. Go in peace. Everything that should be forgiven is forgiven. You're a chosen one.
0: En ook aan Maria biecht Adam alles op. Ze is er kapot van. Maar ze kan Adam wel vergeven. Op een dag staat er een man Carol op te wachten. Uwe excellentie, herkent u me niet? En plots herkent Carol de man. Het is een van zijn Joodse vrienden, Jerzy Kloeger. Je leeft nog! U ook, excellentie, zegt Jerzy. Wat is dat nu? Weet je mijn naam niet meer? Oh, ik dacht dat je dood was. Ik heb overal naar informatie over je gezocht. Je was omgekomen in Rusland, zeiden ze. Zegt Carol. Ik had moeten sterven. Niet eenmaal, maar duizendmaal, zegt Jersey. En ik heb je gevonden. Ik ben gespaard, zegt Jersey. Maar ik was de enige.
7: Your Excellency, you don't recognize me?
1: Here's a Kluger. You're alive.
7: So are you, Excellency.
1: What's that? Don't you remember my name?
7: Carol.
1: I thought you were dead. I looked everywhere for news about you. I was told you were killed in Russia.
7: Yes. I should have died not once, but 1,000 times.
1: And I found you.
7: I was spared, but I was the only one.
0: Carol en Jerzy zijn zo blij elkaar terug te zien. We zijn weer een paar jaar verder en op een dag komt er plots een priester bij Carol binnen. De paus is gestorven. Wat zei je? Johannes Paulus is gestorven. Gisteravond na slechts 33 dagen. Ik was erg op hem gesteld, zegt Carol.
8: The boar is dead.
9: What did you say?
8: John Paul is dead. Last night, after only 33 days.
9: I was really fond of him. You know what he said when we elected him? May God forgive you for what you have just done.
0: En kardinaal Karol Wojtyla moet vertrekken. Hij moet naar het conclaaf. En wanneer er plots, na enkele stemrondes, zijn naam wordt genoemd, kan Karol het niet geloven.
10: Wojtyła. Wojtyła. Wojtyła. Wojtyła. Wojtyła. Wojtyła. Wojtyła.

0: De liefde legde me alles uit. De liefde loste alles voor me op. Daarom bewonder ik de liefde, waar die ook aangetroffen wordt. Als liefde even groot is als simpel. Als het simpelste verlangen in nostalgie kan worden ontdekt. Dan begrijp ik waarom God begroet wil worden door simpele mensen. Door diegenen wier hart zuiver is en die geen woorden hebben om in liefde uit te drukken. God legde een lange weg af en hij stopte een kleine pas bij het niets vandaan, heel dicht bij onze ogen. Misschien is het leven een golf van verbazing, een golf hoger dan de dood. Koester nooit angst.
1: Habemus Papam. Eminentissimum ac reverendissimum Dominum, Dominum Carolum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Wojtyła. Sibi nomen imposuit Ioannis Paulus.

0: En wanneer Karol Wojtyla aan het balkon verschijnt op het Sint-Pietersplein, zegt hij: de meest verheven kardinalen hebben een nieuwe bisschop in Rome benoemd. Ze hebben hem geroepen uit een ver land, ver weg, maar altijd dichtbij, voor de eenheid in het christelijk geloof en de christelijke traditie. Het beangstigde mij aanvankelijk om tot paus benoemd te worden. Maar ik aanvaarde het in de geest van gehoorzaamheid jegens onze Heer en een volledig vertrouwen in zijn moeder, de Heilige Maagd.
1: I bendissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato di un paese lontano. Lontano ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana.
2: He's my friend.
1: Io ho avuto paura di ricevere questa nomina, ma ho fatto nel spirito dell'ubbidienza verso il nostro Signore e nella fiducia totale alla sua madre, Madonna Santissima.

0: En hij zegt ook tot de menigte: ik weet ook niet of ik me goed uitdruk in jullie taal, in onze Italiaanse taal. Als ik een fout maak, corrigeer me dan.
1: Anche non so se potrei bene spiegarmi nella vostra, la nostra lingua italiana, se mi sbaglio.

En zo, beste luisteraars van Radio Maria, hebben we een tweede deel besproken van de film Carol, The Man Who Became Pope. Tot de volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij bidden samen de complete dagsluiting van de kerk. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden op bladzijde 681. Daar vindt u het openingsvers, gevolgd door een schuldbelijdenis en de hymne op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1207 onderaan, psalmen bladzijde 1208. En de korte schriftlezing vindt u op bladzijde 1209. Daarna keert u terug naar bladzijde 684 voor het verdere verloop van de dagsluiting. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Het einde van de dag is een moment waarop we in grote dankbaarheid God kunnen danken voor al datgene wat we hebben ontvangen. Voor alle genade die Hij aan ons heeft uitgedeeld vandaag. Het is eveneens een goed moment om een gewetensonderzoek te houden en na te gaan waar we vandaag tekortgeschoten zijn, gekozen hebben om niet mee te werken met Zijn genade en gezondigd hebben. Voor al deze momenten willen wij samen vergiffenis vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat Gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Bij U, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur. Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Want altijd zijt Gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids. Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door U die mij altijd beschermt. Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Uit de diepte roep ik, Heer. Uit de diepte roep ik, Heer. Luister naar mijn stem. Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed. Als gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij u vind ik vergeving, daarom zoekt mijn hart naar u. Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. Gretig zie ik naar hem uit, meer dan wachters naar de ochtend. Meer dan wachters naar de ochtend, hunkert Israël naar hem. Want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de diepte roep ik, Heer. Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Zondigt niet. De zon mag over uw toorn niet ondergaan. Geeft de duivel geen kans. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken, het licht dat voor alle heidenen straalt. De glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

We gaan verder met de aantekeningen die Johannes de 23e gemaakt heeft in het jaar 1940. En we zijn aan de tweede dag toe, woensdag 27 november. Vers 5. Tegen u alleen heb ik gezondigd en kwaad ten overstaan van u bedreven, opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en in het gelijk gesteld wordt als men u beoordeelt. De zonde is een belediging van God en hierom alleen al is het een groot kwaad. Alle andere overwegingen zijn vergeleken bij deze maar bijkomstig. Een geschonden echtgenote, een gedode echtgenoot, betekenen niet veel tegenover een versmade God. Zo verstond David het, en zo moeten wij het ook verstaan. Hoe anders is de geest van de wereld? Men bekommert zich niet om de belediging de Heer aangedaan, maar wel om de schande die iemand is overkomen door een of andere belediging, of door verlies of tegenspoed. De heiligen voelen het niet zo. Ik heb gezegd, Heer, ontferm u over mij, genees mij, want ik heb tegen u gezondigd. Psalm 40. Een andere gedachte. Kwaad ten overstaan van u gedaan. De zonde, ook de zonde die tegen de naaste en zichzelf gericht is, beledigt God rechtstreeks in zijn heilige wet. Maar deze wordt ernstig omdat zij begaan is onder het oog van God. God ziet mij. Deze spreuk die onze arme moeders van het platteland moeizaam met hun onbeholpen en primitieve kunst borduurde, prijkt ook nu nog aan de wanden van onze oude huizen. En zij bevat een grote vermaning om zorgvuldig op alle daden in ons leven te letten. Wat is dit een diepgaande leer van de alom tegenwoordigheid van God, van zijn oog dat ons volgt, ook in het diepst verborgen duisternis van ons binnenste. Men zou er een hele ascetische verhandeling over kunnen opstellen. Zij ligt ten grondslag aan de zuivere schoonheid van de heilige zielen, die doorzichtig zijn als kristal, helder als zuiver water, zonder veinzerij tegenover anderen of tegenover zichzelf. Gebrek aan oprechtheid tegenover zichzelf, dat is toch wel het toppunt van onverantwoordelijkheid. Op het gevaar af om voor simpel te worden aanzien. Men lacht om de eenvoud van de rechtvaardige. Job, hoofdstuk 12. Wat een prachtige bladzijde vinden we hierover bij Gregorius de Grote.

Vers 6. Want zie, in ongerechtigheden werd ik ontvangen en in zonde ontving mij mijn moeder. Het kan een excuus lijken, maar het is integendeel een meer uitvoerige verklaring van eigen ellende. David spreekt wel over de

Genade is sterker dan de verleiding. Wat spreekt men toch van duivels, zei professor Tabarelli, toen hij voor ons het traktaat over de genade behandelde. De duivels zijn wij, en wij zijn de verantwoordelijken. In het geval David merkte Augustinus zeer terecht op, de vrouw was ver weg, de hartstocht nabij. Datgene wat hij zag was elders. De oorzaak van zijn val lag in hemzelf. De kennis die wij hebben van de menselijke zwakheid moet voor ons, geneesheren van de zielen, een aanleiding zijn tot medeleven, tot opbeuring en tot aanmoediging van de medemens, maar nooit een aanleiding om onszelf te verontschuldigen. Groot is onze verantwoordelijkheid bij het bewaren van de genade die altijd aanwezig is om de natuur te beteugelen. In de arme natuur nestelen zich verkeerde neigingen van eerzucht, hoogmoed, gulzigheid, ongeduld, afgunst, gierigheid, luiheid en onbeschaamdheid. Deze nestelen zich in ons. Het beeld is van Segneri, als in een grote kooi waarin wilde dieren als beesten, wolven, tijgers, leeuwen en luipaarden zich bevinden. Zij verrichten geen kwaad als de valdeur gesloten is en ze tegenhoudt. Men zou dan zeggen dat ze er niet eens waren. De genade houdt ze opgesloten en temt ze. Maar als deze er niet meer is, wat zullen die wilde beesten zich dan uitleven en hun aangeboren instinct volgen? Als redder staan er muur en bolwerk. Als de uitwendige genade en de inwendige genade muur en bolwerk bezwijken, welk een bres is dit dan voor een arme christen, voor een arm priester? In ongerechtigheden werd ik ontvangen. In zonde ontving mij mijn moeder. Hiermee wordt niet onze eigen goede moeder bedoeld, maar de oude moeder der zonde.

Vers 7. Zie, gij hebt immers de waarheid lief. De verborgen geheimen van uw wijsheid hebt gij mij.

bekendgemaakt. Voor eerst wilde de psalmist de waarheid erkennen van het woord dat de Heer door de profeet tot hem had gesproken, omdat gij gerechtvaardigd wordt in uw oordeel. En tevens de triomf van Gods oordeel naar voren laat komen, opdat gij in het gelijk gesteld wordt wanneer men u beoordeelt. Nu kondigt hij de waarheidsliefde van God aan. De waarheid is in God als in haar bron. En God is één en al waarheid. En Jezus, het woord Gods, heeft het terecht gezegd: ik ben de waarheid. Een dergelijke verklaring zou een dwaas waardig zijn als zij niet afkomstig was van de lippen van de mens geworden God. De Romeinse landvoogd kwam in grote verlegenheid bij een soortgelijke verklaring van Christus en hij vroeg zich af: wat is waarheid? De waarheid, zo zegt Pater Segneri, is een transcendente eigenschap die aanwezig is in alle goed geregelde zaken. En naar gelang de verscheidenheid van deze zaken neemt zij verschillende namen aan. In de school draagt zij de naam van kennis. In het gesprek heet zij waarheidsliefde. In het gedrag zuiverheid. Bij het onderhoud heet zij oprechtheid. Bij het handelen rechtschapenheid. Bij beslissingen vrijheid. Bij het nakomen van beloften heet zij trouw. Aan de gerechtshoven draagt zij de beroemde naam van gerechtigheid. Dit is de waarheid van de Heer die in eeuwigheid blijft. De waarheidsliefde. De kerk heeft mij hiervoor op de dag van mijn bisschopswijding een bijzonder voorschrift gegeven. Hij moet de nederigheid en de waarheid beminnen en hieraan nooit verzaken, noch om lof, noch uit vrees. Hij mag het licht niet tot duisternis en de duisternis niet tot licht maken. Het kwaad mag gij niet goed noemen, noch het goede kwaad. Hij moet een schuld hebben tegenover verstandigen en dwazen, opdat hij vrucht mag plukken van de vooruitgang van allen. Ik dank de Heer die mij een bijzondere aanleg gegeven heeft om altijd, in iedere omstandigheid, ten overstaan van allen, op goede wijze en met hoffelijkheid, zeker, maar ook kalm en zonder vrees de waarheid te zeggen. Een paar kleine leugentjes uit mijn kinderjaren hebben, wegens hun dubbelzinnigheid en leugenachtigheid, in mijn hart een afschuw achtergelaten. In het bijzonder nu ik ouder word, wil ik daarom voor alles een oprecht mens zijn, de waarheid beminnen. Zo moge God mij helpen. Ik heb het vele malen herhaald bij een eed op de Bijbel. De openbaringen van de onbekende verborgenheden van de goddelijke wijsheid komen vanzelf aan het licht. De waarheidsliefde is gelijk een eeuwige jeugd, fris en verrukkelijk. En de grootste mysteries onthult de Heer aan de kinderen. En hij houdt deze verborgen voor de schranderen en de zogenaamde wijzen van de wereld.

Vers 8. Besprenkel mij met hyssop, dan zal ik gereinigd worden. Was mij en witter dan sneeuw zal ik zijn. Hier wordt de mozaïsche reinigingsritus van de Melaatse in herinnering gebracht. Zij moesten zich door de priester laten besprenkelen met een in bloed gedoopte bundel hyssop en zich vervolgens van top tot teen met helder water wassen. In deze tekst worden de zonden bedoeld die het lichaam bezoedelen en de ziel verlagen. De hyssop is voor het oog een nietig plantje, maar het is bijzonder krachtig. Het hecht zich vast aan de rots en schiet daar wortel. O, wat heeft het menselijk geslacht een grote besprenkeling nodig? Niet ten onrechte is Jezus door Isaïas gezien als de grote besprenkelaar. Hij zal de volkeren besprenkelen, zegt Isaïas. En door het beeld dat David gebruikt, is het ons mogelijk niet alleen de aankondiging te ontdekken van de genade die met de Mozaïsche wet verbonden is, maar ook en vooral de tweevoudige besprenkeling die het menselijke geslacht is gegeven in de sacramenten van doopsel en biecht. Degene die besprenkelt, is onze verlosser zelf. Onooglijk is het altaar van zijn offer, zoals de hyssop een onooglijk kruid is. Maar machtig is zijn bloed dat met goddelijke milddadigheid over de lichamen en de zielen van de gelovigen tot hun zuivering wordt uitgestort. Welke grote genade wordt dagelijks door deze twee sacramenten van verzoening en heil over de wereld uitgegoten. Daardoor zuivert de arme wereld zich en verrijst zij witter dan sneeuw. Een andere keer zal ik op dit vers terugkomen ter gelegenheid van mijn wekelijkse biecht. Besprenkel mij, Heer, dan zal ik gereinigd worden. Mogen de Heer mij reinigen van mijn eigen liefde, die, zoals Segneri zegt, op drie punten houvast vindt. Op mijn wil, die maar al te graag op zijn eigen manier werkt. Op mijn reputatie, die geen verachting kan verdragen. En tenslotte op mijn geriefelijk leven, dat afkerig is van leed en erg gesteld is op afleiding. En ik denk ook aan het asperges mee op zondag in de parochiekerk voor het begin van de mis. Het gewone wordt alledaags. Men moet terugkeren tot de diepere betekenis van deze ceremonieën en bij het christenvolk er weer gevoel voor wekken. Laten wij denken aan Christus die optrad als hoge priester van de toekomstige heilsgoederen en die met zijn eigen bloed eenmaal het heilige is binnengegaan om daardoor eeuwige verlossing te verwerven en die zo de gelovigen besprenkelt.

Derde dag, donderdag 28 november. Vers 9. Laat vreugde en blijdschap mijn gehoor bereiken. Dan zal mijn vernederd gebeente juichen. De aankondiging van de vergeving. De Heer heeft uw zonde vergeven, is reden tot vreugde en blijdschap. Dit hebben wij dikwijls ondervonden wanneer wij na de absolutie van de biechtvader, vooral tijdens de geestelijke oefeningen of bij een andere plechtige gebeurtenis in ons leven, weer opstonden. De vreugde behoort tot ons verstand, de blijdschap tot ons hart. Aan dit tweeledige gevoel beantwoordt ook de uitzonderlijke ontspanning en een uitwendige weerslag daarvan in ons lichaam. Het vernederde gebeente zal juichen. Er zijn wat dit betreft bijbelse uitdrukkingen van een treffende levendigheid. Bijvoorbeeld wanneer Isaïa zegt: gij zult het zien en uw hart zal bonzen van blijdschap. En er in Spreuken wordt gezegd: een blij hart geeft een vrolijk gezicht. Het mysterie van de geestelijke blijdschap, een kenmerk van heilige zielen, laat zich hier zien in al zijn schoonheid en bekoorlijkheid. De Heer laat ons in het onzekere omtrent ons eeuwig heil. Maar in plaats daarvan geeft Hij ons tekenen die volstaan om ons een innerlijke kalmte te schenken en die de blijdschap doen opbloeien. De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest dat wij kinderen van God zijn. Het is iets groots zich kind van God te weten. Deze zekerheid die dikwijls in ons hart aanwezig is zonder dat wij er ons rekenschap van kunnen geven, is de onuitputtelijke bron van onze vreugde en het echte fundament van de ware godsvrucht. De ware godsvrucht bestaat in het willen van alles wat vereist is voor een volledige, liefdevolle dienst van de Heer. Het krachtdadige willen, zonder enig voorbehoud, dat is het allervoornaamste. Of wij graag willen, dat wil zeggen met tederheid en zachtheid, met genoegen en vreugde, is bijkomstig en van secundair belang, maar toch van belang. Het bewustzijn van Jezus' goedheid voor ons en van zijn medeleven met ons schenkt ons blijdschap en droefenis tegelijk. Maar de droefenis wordt ook weer verzacht. Zij wordt een aansporing tot apostolische activiteit, met als edel ideaal dat Jezus Christus meer gekend, meer bemind en gediend mag worden en dat de zonden van de wereld worden weggenomen. Het beeld van heiligheid dat ons te midden van beproevingen en moeilijkheden toelacht, staat mij voor de geest. De innerlijke rust die steunt op Christus' woorden en beloften, is oorzaak van een voortdurende vrede die straalt vanaf het gelaat, die spreekt uit woorden en daden en die zich uit in een alles veroverende naastenliefde. Bovendien geeft zij ons een lichamelijke en geestelijke versterking. Genot voor de ziel en gezondheid voor het gebeente, wordt in het boek der Spreuken gezegd. Het in vrede leven met de Heer, het weten dat Hij vergiffenis heeft geschonken en dat wij op onze beurt anderen vergiffenis kunnen schenken, is het vet en het merg waarvan de psalmist spreekt en voortdurend legt het ons het Magnificat in de mond.

Vers 10. Wend uw aangezicht af van mijn zonde en delg al mijn overtredingen uit. De smeekbede van de berouwvolle koning herhaalt zich met kracht, wordt groter en strekt zich uit tot alle overtredingen die hij begaan heeft, buiten die allergrootste die de aanleiding was tot de psalm Miserere. Hoe ontroerend is dit spreken over het aangezicht van de Heer. Dat wil zeggen over de ogen, de blik, de karakteristieke trek, de uitdrukking van verontwaardiging en toorn. Dit aangezicht zal op de laatste dag weer verschijnen en eeuwige ontsteltenis en verschrikking teweegbrengen voor de verworpenen. Ik moet mij vertrouwd maken met deze versregel bij wijze van hernieuwd berouw. Wij moeten niet bang zijn onszelf zondaars te noemen. Iedere overdrijving in uitdrukkingswijze is schadelijk en ieder drukt zich uit volgens eigen aanleg. Omdat wij echter steeds vergiffenis van de Heer nodig hebben, is het goed voortdurend een smekende houding aan te nemen en te betrouwen op de goddelijke goedertierenheid. Een vermorzeld en vernederd hart zult gij, o God, niet verachten. David zal het ons aanstonds zeggen, maar het is goed geen enkel woord over te slaan dat dit nederige berouw tot uitdrukking kan brengen.

Vers 11. Schep in mij, o God, een zuiver hart en vervul mijn binnenste weer met een rechtgeaarde geest. Het hart is hier de wil en de geest is het verstand. De wil moet dus gezuiverd en het verstand vernieuwd worden. Ach, hoeveel aanslagen worden er niet gedaan en hoeveel bekoringen komen er niet op ons op. Hoeveel bekoringen komen er niet af op onze wil, vooral vanuit ons gevoel met betrekking tot voorwerpen, personen en omstandigheden. De bekoring van de omgeving, een toevallige ontmoeting soms, stelt de wil zwaar op de proef. Het hart uit zichzelf houdt geen stand. Als het dan bedorven is, doordat het zich door nutteloze dingen heeft laten verzwakken, is het nodig een nieuw hart te scheppen. Kleine verbeteringen helpen weinig. Men valt spoedig opnieuw. Het hart van Paulus en het hart van Augustinus werden herschapen. Grote God, welk een wonder! Nadat zij de nieuwe richting hadden ingeslagen, werd de wil van deze mannen onverzettelijk. In het laatste uur klonk de wil nog als edel metaal. De rechtgeaarde geest, dit wil zeggen het inzicht in datgene wat men vooral moet onthouden en wat men moet doen, is voldoende het hart te vernieuwen. Het gaat om een juiste inzicht in de beginselen die het eigen gedrag moeten bezielen en om een meer aangepaste kennis van datgene wat door eenieder gedaan moet worden. Een dergelijke vernieuwing moet voor alles innerlijk en diep zijn, in mijn binnenste, zodat zij zich vervolgens zal kunnen uitdrukken in verschillende levensuitingen. Vernieuwing in spreken en zien, in horen en schrijven. Een nieuwe levenskunst die beantwoordt aan een nieuwe opvatting van leven. Vers 12. Wil mij niet van uw aanschijn verwerpen en neem uw Heilige Geest niet van mij weg. De ergste straf die David zijn zoon Absalom na diens bedrog kon opleggen, was deze. Niet langer zult gij mijn aanschijn zien. Nu begrijpt men waarom hij zelf de Heer smeekt hem niet van zijn aanschijn te verwerpen. Dat God de blik afwendt van de ongerechtigheden wil niet zeggen dat hij de zondaar van zijn aanschijn verwerpt. Hoe indrukwekkend en verschrikkelijk openbaart zich hier het mysterie van het aanschijn van de Heer. En hoe goed begrijpt men daarentegen de opperste vreugde van de zielen bij het aanschouwen van het aangezicht van de Heer. Mogen de Heer mij de genade schenken geen verworpene te worden. Mogen Hij mij zo genadig zijn om mij, ook al ben ik de minste van allen en de meest onwaardige, toe te staan Hem eeuwig te aanschouwen. Een ander punt. De tegenwoordigheid van de Heilige Geest in de vrome ziel. Ik beschik hier niet over boeken en commentaren, zodat ik niet kan nagaan of men deze Heilige Geest van de Heer, de derde persoon van de Heilige Drievuldigheid, bedoeld is. Toch geloof ik dat te mogen aannemen. De genadewerking in een ziel wordt weergegeven met de woorden: wij willen tot Hem komen en ons verblijf bij Hem nemen. Het gaat hier over de drie goddelijke personen. De Heilige Geest is de Heer en de schenker van het leven. Aan Hem komt de heiliging van de ziel toe. Is de Christen niet de levende tempel van de Heilige Geest? En welke rijkdom en vrucht voor de ziel als de Geest van de Heer in haar woont? De heilige Paulus neemt ze op. Het zijn er 24. Zij beginnen met de vrede en de blijdschap.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 304 en wij lezen samen het tweede boek Maccabeeën, hoofdstuk 7, Wijsheid hoofdstukken 3 en 4 en Spreuken hoofdstuk 24, versen 27 tot en met 29. Hiervoor gebruiken wij de Widibord-vertaling uit 1995. Alle voorbije uitzendingen van dit programma worden op onze website geplaatst. U kan ze dus daar ook beluisteren. Op de website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij zijn ondertussen ongeveer aan 3/4 van onze tijdsperiode Maccabeese opstand. Vandaag lezen wij in het tweede boek Maccabeeën waarschijnlijk het meest gekende verhaal uit dat boek, de martelaarschap van de 7 broers en hun moeder. En dan kunnen wij vanaf morgen beginnen te lezen over de opstand onder leiding van Judas de Maccabeer tegen de Griekse overheersing. Wij gaan eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, omdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 7. Zeven broers en hun moeder. Ook zeven broers werden aangehouden, samen met hun moeder. En op bevel van de koning sloeg men ze met stokken en riemen, om ze zo te dwingen het verboden varkensvlees te eten. Een van hen vroeg de koning namens hen allemaal: "Wat verlangt u van ons en wat wilt u van ons leren? Wij zijn eerder bereid om te sterven dan de leer van onze voorvaderen te overtreden." Woedend gaf de koning het bevel om pannen en ketels heet te stoken. Zodra die gloeiend waren, liet hij hun woordvoerder de tong afsnijden, de huid van het hoofd afstropen en zijn handen en voeten afhakken, voor de ogen van zijn broers en zijn moeder. Toen liet hij hem, geheel verminkt, maar nog levend, naar het vuur brengen en in de pan braden. Terwijl de walm uit de pan zich ver verspreidde, moedigden de overige broers en hun moeder elkaar aan om heldhaftig te sterven. Ze zeiden: "God de Heer ziet op ons neer en zal zich zeker over ons ontfermen, zoals Mozes het verklaard heeft in het lied waarin hij openlijk getuigt. Hij zal zich over zijn dienaren ontfermen." Nadat de eerste zo gestorven was, ging men de tweede folteren. Zij stroopten de huid met haren en al van zijn hoofd en vroegen hem: "Wil je eten, in plaats van deel voor deel over heel je lichaam gepijnigd te worden?" Hij antwoordde in zijn moedertaal: "Nee." Daarom kreeg ook hij dezelfde martelingen te verduren. Alvorens te sterven, zei hij nog: "Jij, ontaarde boosdoener, je ontneemt ons nu wel het leven. Maar de koning van de wereld zal ons, die voor zijn wet sterven, opwekken voor een eeuwig leven." Na hem werd de derde gemarteld. Op verzoek stak hij onmiddellijk zijn tong uit. En onverschrokken bood hij ook zijn handen aan. "Vier," zei hij, "van de hemel heb ik ze gekregen, maar omwille van Gods leer doe ik er graag afstand van, in de hoop ze eens van hem terug te krijgen." Zelfs de koning en zijn gevolg waren verbaasd over de moed van de jonge man, die ondanks de pijnen niet kreunde. Toen deze gestorven was, pijnigden en folterden ze de vierde op dezelfde wijze. "De dood nabij," zei hij. "De dood door de handen van mensen wordt begerenswaardig door de hoop die God ons geeft, dat hij ons weer laat opstaan. Maar voor u zal er geen opstaan zijn om te leven." Vervolgens haalde men de vijfde en martelde hem. Hij vestigde zijn ogen op de koning en zei: "Ofschoon u een sterfelijk mens bent, hebt u de macht om met de mensen te doen wat u wilt. Maar denk niet dat God ons volk in de steek laat. Heb maar geduld, dan zult u er getuige van zijn hoe zijn geweldige kracht u en uw nakomelingen zal kastijden." Na hem bracht men de zesde. Stervende zei hij: "Maak u geen illusies. Wij zelf zijn de oorzaak van ons lijden. Omdat wij tegen onze God hebben gezondigd, gebeuren deze verbijsterende dingen. Maar verbeeld u niet dat u ongestraft blijft, nu u het gewaagd hebt de strijd met God aan te binden." Buitengewoon bewonderenswaardig was de moeder, en haar nagedachtenis verdient in ere te blijven. Zij zag haar zeven zonen op één dag sterven,
maar hield moedig stand, omdat zij op de Heer vertrouwde. Bezield met edele gevoelens, moedigde zij ieder van hen in hun moedertaal aan. Haar vrouwelijke gevoeligheid hardde ze met mannelijke moed, en ze sprak tot hen: "Ik weet niet hoe jullie in mijn schoot gevormd zijn. Niet ik heb jullie de levensadem geschonken. Niet ik heb de bestanddelen waaruit ieder van jullie bestaan tot een harmonisch geheel geordend. Maar de schepper van de wereld, hij bewerkt het ontstaan van de mens, zoals hij van alles de oorsprong is. Hij zal jullie in zijn barmhartigheid de levensadem teruggeven, omdat jullie omwille van zijn leer jezelf nu niet sparen." Antiochus dacht dat de vrouw hem minachtte, en hij verdacht haar van beledigende taal. Daarom trachtte hij haar jongste zoon, de enige die nog in leven was, niet alleen met vermanende woorden over te halen om de voorvaderlijke zeden te verloochenen, maar hij beloofde ook onder ede dat hij hem rijk en gelukkig zou maken, dat hij hem zou opnemen onder zijn vrienden en hem het beheer van staatszaken zou toevertrouwen. Omdat de jongen daar in het geheel geen aandacht aan schonk, riep de koning de moeder en spoorde haar aan de jongeman aan zijn verstand te brengen dat het om zijn welzijn ging. Omdat hij er bij haar met klem op aandrong, stemde zij er tenslotte in toe haar zoon te overtuigen. Zij boog zich naar hem toe en de spot drijvend met de vrede despoot, zei zij tegen hem in hun moedertaal: "Kind, heb medelijden met mij. Ik heb je 9 maanden in mijn schoot gedragen, je 3 jaar aan mijn borsten gevoed, je gekoesterd en opgevoed tot de jongen die je nu bent. Ik smeek je, mijn kind, kijk naar de hemel en de aarde met alles wat ze bevatten, en bedenk dat God dit niet gemaakt heeft uit iets wat al bestond, en dat ook de mens op dezelfde wijze is ontstaan. Wees niet bang voor die beul, maar toon je je broers waardig en aanvaard de dood. Dan zal ik door Gods ontferming jou en je broers terugkrijgen." Nauwelijks had zij dit gezegd, of de jongen riep uit: "Waar wacht u op? Ik gehoorzaam niet aan het bevel van de koning. Ik gehoorzaam aan wat de leer beveelt, die door Mozes aan onze voorvaderen gegeven is. U bent de oorzaak van heel de rampspoed die de Hebreeën treft, maar u zult niet ontkomen aan de hand van God. Het is waar dat wij lijden door onze eigen zonden. Maar al toont de levende God een ogenblik zijn woede door ons te tuchtigen en terecht te wijzen, toch zal hij zich weer met zijn dienaren verzoenen. Maar jij, gemene schurk, de slechtste onder de mensen, jij hebt geen reden om trots te zijn en je te vleien met ijdele verwachtingen, nu je de hand staat aan Gods dienaren. Je bent het oordeel van de Almachtige en Alziende God nog niet ontlopen. Na een kortstondig lijden is aan mijn broers krachtens Gods verbond het eeuwig leven ten deel gevallen. Maar jij zult voor je hoogmoed bij het oordeel van God je verdiende straf ontvangen. Evenals mijn broers geef ik mijn lichaam en leven prijs uit eerbied voor de leer van onze voorvaderen. En ik smeek God dat hij zich spoedig over onze natie ontfermt en dat hij jou door kwellingen en plagen dwingt te bekennen dat hij alleen God is. Mogen door mij en mijn broers de woede van de Almachtige, die terecht tegen heel onze natie is ontbrand, bedaren."
Gegriefd door deze belediging en in woedende razernij liet de koning de jongen nog wreder martelen dan de anderen. Zo stierf ook hij met een rein geweten en in groot vertrouwen op de Heer. Na haar zonen stierf tenslotte ook de moeder. Hiermee is genoeg gezegd over de offermaaltijden en de buitensporige vreedheden. Wijsheid hoofdstuk 3. Bestemming van iedereen. De zielen van de rechtvaardigen echter zijn in Gods hand en geen foltering zal hen raken. In de ogen van de dwazen schenen zij dood te zijn en hun heengaan werd als een onheil beschouwd. Hun verdwijnen uit ons midden als een vernietiging. Zij zijn echter in vrede. Ook al worden ze naar de mening van de mensen gestraft, ze zijn vervuld van de hoop op onsterfelijkheid. Na een korte tuchtiging zullen zij een grote weldaad ontvangen, omdat God hen op de proef heeft gesteld en bevonden heeft dat ze hem waardig zijn. Als goud in de smeltkroes heeft hij hen gekeurd. Als een brandoffer heeft hij hen aanvaard. Wanneer dan de tijd van hun oordeel komt, zullen zij branden en als vlammen door een stoppelveld jagen. Zij zullen recht spreken over de volkstammen en heersen over de volken. En de Heer zal hun koning zijn in eeuwigheid. Zij die op hem vertrouwen, zullen de waarheid begrijpen. En zij die trouw zijn, zullen in liefde bij hem zijn. Want genade en barmhartigheid vallen zijn uitverkorenen ten deel. De goddelozen echter zullen de straf krijgen die zij met hun redeneringen hebben verdiend. Want zij hebben de rechtvaardige veracht en zijn de Heer afvallig geworden. Hij immers die neerkijkt op wijsheid en discipline is een ongelukkig mens. Ijdel is hun hoop en hun moeite is vergeefs. Hun werken zijn nutteloos, hun vrouwen zijn dwaas en hun kinderen verdorven. Vervloekt is hun nageslacht. Onvruchtbaarheid en vruchtbaarheid. Zalig is de onvruchtbare vrouw die zich niet verontreinigd heeft, die van geen zondig bed heeft geweten. Zij zal vrucht dragen bij het oordeel over de zielen. Zalig ook is de kastraat. Zijn hand heeft de wet niet geschonden. En hij heeft geen zondige gedachten gekoesterd tegen de Heer. Want hij zal voor zijn trouw een uitgelezen

En uiteindelijk zal hun ouderdom zonder aanzien zijn. En als zij vroeg sterven, zal er voor hen geen hoop zijn. En op de dag van het oordeel geen troost. Want het einde van een slechte generatie is zwaar. Hoofdstuk 4. Dan is kinderloosheid nog beter, als zij gepaard gaat met deugd, want die blijft in onsterfelijke herinnering, omdat zij zowel bij God als bij de mensen in aanzien staat. Waar zij is, volgt men haar, en men verlangt haar terug als zij is weggegaan. In de eeuwigheid houdt zij haar triomftocht, getooid met de lauwerkrans, omdat zij heeft gewonnen in de strijd om onbederfelijke prijzen. De kinderrijke massa van de goddelozen echter brengt geen baat. Met haar bastaardloten schiet ze niet diep wortel en krijgt zij geen vaste grondslag. Ook al bot zij voor een korte tijd in twijgen uit, toch staat zij niet stevig en wordt zij door de wind heen en weer geslingerd en door het geweld van de winden ontworteld. De onvolgroeide takken knappen af en hun vrucht is onbruikbaar, niet rijp genoeg om te eten en nergens goed voor. Kinderen die uit zondige omgang zijn geboren, getuigen bij het oordeel tegen hun verdorven ouders. Voortijdige dood en hoge ouderdom. De rechtvaardige echter vindt rust, al sterft hij voor zijn tijd. Want het aanzien van de ouderdom berust niet op een lang leven en wordt niet gemeten naar het aantal jaren. Een mens is een grijsaard door zijn verstandigheid en hij is bejaard door zijn onbesproken leven. Hij was God aangenaam en werd door hem bemind. Hij leefde te midden van zondaars en werd weggenomen. Hij werd weggerukt, zodat geen slechtheid zijn inzicht zou vertroebelen en geen bedrog zijn ziel zou verleiden. Want de betovering van de ondeugd verduistert het goede en de roes van de hartstocht bederft een onschuldig gemoed. In korte tijd tot volleinding gekomen, heeft hij de volheid van vele jaren bereikt, want zijn ziel was de Heer aangenaam. Daarom ging hij spoedig heen uit de slechte wereld. De mensen zien dat wel, maar begrijpen het niet. In hun gedachten komt zoiets niet eens op, dat genade en barmhartigheid zijn uitverkorenen ten deel vallen en dat er over zijn heiligen gewaakt wordt. Een rechtvaardige die sterft zal een veroordeling zijn van de goddelozen die leven. En een jonge man die vroeg tot volmaaktheid komt zal de hoogbejaarde zondaar veroordelen. Zij zullen immers het sterven van de wijze zien zonder te begrijpen wat de Heer met hem wilde en waarom hij hem in veiligheid heeft gebracht. Zij zullen het zien vol verachting, maar de Heer zal hen uitlachen. En tenslotte worden zij bespottelijke kadavers en een voorwerp van spot onder de doden voor eeuwig. Want hij zal hen breken en hen sprakeloos voorover laten vallen en hen van hun grondvesten losrukken. Zij zullen totaal verwoest worden en moeten kwellingen verdragen. En de herinnering aan hen zal vergaan. Oordeel. Vol angst zullen zij verschijnen als de rekening van hun zonden wordt opgemaakt. En hun ongerechtigheden zullen als aanklagers tegen hen optreden.

Spreuken, hoofdstuk 24, versen 27 tot en met 29. Doe eerst je werkzaamheden buiten en maak de arbeid op je akker af. Dan kun je daarna je huis gaan bouwen. Wees niet zonder reden een lichtvaardige getuige tegen je naaste. Bedrieg niet met je lippen. Zeg niet: wat hij met mij heeft gedaan, doe ik hem aan. Ik zal die man naar zijn daden vergelden.

0: Beste luisteraars, welkom terug in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 304. En we hebben zo net samen gelezen het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 7, Wijsheid hoofdstukken 3 en 4 en Spreuken hoofdstuk 24, versen 27 tot en met 29. Als laatste voor deze leesdag is het nog tijd voor een citaat van de heilige Bernardus. Het goud wordt gekeurd in de smeltoven en de rechtvaardigen in de beproeving. Heer, daar zijt gij bij hen, daar staat gij midden onder hen die in uw naam verenigd zijn. Zoals eertijds bij de drie jongelingen in de vuuroven. Waarom zijn wij angstig, aarzelen wij en ontvluchten wij deze vuuroven? Het vuur woedt, maar de Heer is bij ons in onze nood. En indien God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Bovendien, als Hij ons aan de nood ontrukt, wie zal ons dan uit zijn hand kunnen trekken? Kortom, wanneer God ons verheerlijkt, wie kan ons dan ontluisteren? Als Hij ons verheft, wie zal ons dan vernederen? Zo, beste luisteraars, gaan wij dag 304 van ons leesjaar afsluiten. Dat betekent dat het morgen dag 305 is. En dan is het tijd om samen te lezen het tweede boek Maccabeën hoofdstuk 8, Wijsheid hoofdstukken 5 en 6 en Spreuken hoofdstuk 24 versen 30 tot en met 34. Hartelijk bedankt, beste luisteraar, om met ons mee te lezen en mee te luisteren. Nog een gezegende dag gewenst. En tot morgen voor dag 305.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en vooral onze persoonlijke intenties. Wij bidden en bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. De engel sprak tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade gevonden bij God. Gij zult een zoon ter wereld brengen, die gij de naam Jezus moet geven.
3: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van het lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem uit: Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Maria bracht haar zoon ter wereld, wikkelde hem in doeken en legde hem in een kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Hij ontving de naam Jezus, zoals hij door de engel was genoemd, voordat hij in de moederschoot werd ontvangen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel. De profetes Hanna verbleef in de tempel en diende God dag en nacht door vasten en gebed. Ze kwam naderbij, dankte God en sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jeruzalem verwachten.
3: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde als in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. U, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
3: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren. Zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt ge ons dit aangedaan? Maar Jezus antwoordde: Wat hebt ge toch naar mij gezocht? Wist ge dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Hij ging met hen mee naar Nazareth en was hen onderdanig. En zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
2: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
2: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
2: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus onze Heer verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Job, hoofdstuk 12, versen 1 tot en met 25. Hier bracht Job tegenin: ach ja, kijk, hier zijn de wijzen met wie de wijsheid staat of valt. Ik heb ook verstand, net zo goed als jullie. Ik loop niet achter. Wie kent die leer niet? Mijn vrienden lachen om mij omdat ik God om een antwoord vraag. Ze lachen om de vrome en onschuldige. Ongeluk krijgt minachting op de koop toe. Daar houdt de gezeten burger het op. En wie struikelt, geven ze een trap na. Maar overweldigers bezitten een vredig huis. Degene die God uitdagen zijn veilig. Met volle hand schenkt hij hun geluk. Vraag het de dieren, ze zullen het je zeggen. De vogels kunnen het uitleggen. Spreek tot de aarde, zij zal het je leren. De vissen vertellen het, allemaal weten ze het. Zo handelt God. Alle leven is in zijn hand. Elk wezen dankt aan hem zijn adem. Oren kunnen toch horen en smaak kan toch proeven. Wijsheid bij de oude van dagen, inzicht bij de hoogbejaarde. Bij hem is wijsheid en kracht. Hij doorziet en leidt de dingen. Wat hij omverhaalt, wordt niet herbouwd. Wie hij gevangen zet, komt niet meer vrij. Houdt hij het water tegen, dan verdort het land. Geeft hij het vrij, dan wordt alles overspoeld. Aan hem is de macht en de wijsheid. Zondaar en kwade genius zijn aan hem onderworpen. Raadsheren stuurt hij berooid de straat op. Rechters zet hij voor schut. Gordels van koningen maakt hij los en hij bindt een lendenschort om hun heupen. Ook priesters stuurt hij berooid de straat op en gezetenen brengt hij ten val. Adviseurs snoert hij de mond. Ouderlingen maakt hij kortzichtig. Machtigen maakt hij kwetsbaar en hij dompelt ze onder in smaad. Hij openbaart de diepten van de duisternis en brengt de schaduw van de dood aan het licht. Natiën verheft en vernietigt hij. Volken verspreidt en verzamelt hij weer. Van leiders verbijstert hij het verstand en ze dwalen langs ongebaande wegen. Ze tasten rond in duisternis en waggelen als dronkaards.

Hoofdstuk 13, versen 1 tot en met 28. Twijfel je nog of ik alles zie, alles hoor, alles begrijp? Wat jullie weten, weet ik ook. Ik loop niet achter. Maar dit is mijn verlangen. Ik wil spreken tot de Almachtige en mij verdedigen tegenover God. Maar jullie, jullie pleisteren alles dicht met leugens. Jullie allemaal, kwakzalvers. In Gods naam, zwijg, als je tenminste nog een greintje verstand hebt. Luister liever naar mijn pleidooi, hoor mijn verdediging. Liegen jullie? Spreken jullie onwaarheid omwille van God? Wil je partijdig genoeg aan zijn kant gaan staan, zijn advocaat spelen? Kom nou, dat heeft hij door. Je kunt hem niet bedotten als een mens. Als je op valse gronden partij kiest voor hem, dan zal hij je leren, reken maar. Heb je dan geen ontzag? Huiver je niet voor zijn grootheid? Die wijze woorden van jullie zijn als as, als loszand is dat soort uitspraken. Hou je mond, laat mij aan het woord, wat er ook zal gebeuren. Ik ben bereid om elk risico te nemen. Ik zet mijn leven op het spel. Als God mij wil doden, ga ik hem niet uit de weg. Ik blijf mij verdedigen, recht in zijn gezicht. Dat alleen zal uitlopen op mijn redding, want een goddeloze durft zoiets niet. Luister goed naar mij, zet je oren open, want overtuigd van mijn recht geef ik opening van zaken. Als iemand mijn argumenten weerlegt, dan zwijg ik en geef ik mij gewonnen. Maar twee dingen vraag ik om niet voor u te hoeven wegkruipen. Haal uw hand boven mij weg. Bedreig mij niet. Houd uw pleidooi en ik zal antwoorden. Laat mij spreken en spreek mij niet tegen. Hoe talrijk zijn mijn misstappen, mijn zonden? Leer ze mij kennen. Waarom keert u zich af van mij en behandelt u mij als uw vijand? Wilt u een neergewaaid blad opschrikken, achter een dorre strohalm aanzitten? Waarom vraagt u anders zoveel rekenschap over mij, verhaalt u mijn jeugdzonden op mij, doopt u mijn voeten in de kalk, bewaakt u mijn gaan en staan en loopt u al mijn sporen na? Zoveel moeite voor iemand die verrot en vergaat, als een kleed dat door motten is aangevreten.

Job. Hoofdstuk 14, versen 1 tot en met 22. Een mens, kind van een vrouw, beperkt van dagen, overstelpt met zorgen, een bloem die bloeit en verwelkt, vluchtig als een schaduw, onbestendig. Op zo iemand hebt u het begrepen. Zo'n kleine mens daagt u voor het gerecht. Wie kan iets reins uit het onreine halen? Niemand. Als het getal van zijn dagen en maanden eenmaal is vastgesteld, de duur van zijn leven is bepaald, dan kan hij dit niet overschrijden. Bespied hem dan niet meer. Gun de dagloner zijn vreugde en laat hem van het leven genieten. Let wel, voor een boom is er hoop. Zelfs omgehouwen kan hij nog uitpotten, opnieuw in bladeren schieten. Al worden zijn wortels oud in de grond, al sterft zijn stronk diep in de bodem, hij hoeft maar water te ruiken en hij loopt uit, krijgt weer twijgen als een jonge plant. Maar een mens sterft en het is afgelopen, geeft de geest en het is voorbij. Als water uit de zee dat verdampt of een rivier die totaal verdroogt. Als een mens eenmaal geveld is, blijft hij liggen, zolang de hemel bestaat. Hij slaapt en wordt niet meer wakker. Verberg mij in de Sheol. Stop me weg tot uw woede is geluwd. Neem me in uw liefde terug als de termijn is verstreken. Zou een dode weer tot leven kunnen komen? Ach, heel mijn leven zou ik op wacht blijven staan tot mijn aflossing komt. Ik zou antwoorden als u roept, hunkerend naar uw eigen schepsel. U zou wel mijn stappen tellen, maar niet mijn zonden. Die wilt u eerder opbergen in een zak en mijn schuld wegpleisteren met kalk. Maar bergen storten naar beneden, rotsen breken van hun plaats, water slijpt gesteente uit, stortregen spoelt de aarde van de bodem. Zo vernietigt u de hoop van de mens. U grijpt hem aan en hij is voor altijd weg. U misvormt zijn uiterlijk en stoot hem af. Zijn zonen maken naam, hij weet van niets. Zij verliezen die weer, het raakt hem niet. Hij voelt alleen zijn eigen pijn. Hij treurt alleen om zichzelf.

Job, hoofdstuk 15, versen 1 tot en met 35. Nu sprak Elifas de Temaniet. Is dat de kletspraat van een wijze, en blaast hij zich op met de oostenwind? Zijn dat zijn kronkelargumenten? Is dat zijn gebazel? Man, jij verkracht de godsdienst. Jij bagatelliseert oprechte bezinning. Zulke woorden vergroten je schuld. Zij kiezen voor de leugen en klagen je aan. Niet ik, maar zij getuigen tegen je. Ben jij de eerstgeborene van de mensen ter wereld gekomen voor de heuvels bestonden? Ben jij toehoorder geweest in Gods raad? En beperk je de wijsheid tot jezelf? Wat weet jij dat wij niet weten? Wat doorzie jij dat wij niet begrijpen? Aan onze kant staan hoogbejaarde grijsaards die ouder zijn dan je vader. Is de troost van God niet voldoende voor jou? Is zijn woord je te min? Waarom laat je je zo gaan en blikkeren je ogen? Waarom wind je je zo op en ga je zo tekeer tegen God? Kun je als mens ooit rein zijn en kun je ooit rechtvaardig zijn? Als God in zijn engelen al geen vertrouwen stelt, en zelfs de hemelbewoner niet rein is in zijn ogen, wat moet de mens, die het kwaad drinkt als water, hem dan tegenstaan? Luister, ik geef je uitleg en vertel je over mijn ervaring. In die geest spreken ook de wijzen, en die hebben het weer van hun vaderen, uit de tijd dat alleen zij het land bewoonden en geen vreemdeling daar was binnengedrongen. De goddeloze tiran beeft alle dagen, alle jaren die hem wachten. Altijd hoort hij onraad. Op het moment dat het goed met hem gaat, stort de vernieling zich over hem heen. Hij ziet geen kans die dreiging te ontlopen. Overal voelt hij het zwaard op zich gericht. Als een prooi tracht hij zijn havik te ontwijken, maar hij weet dat de dood naast hem staat. Angst staat klaar om hem te grijpen, zoals een koning klaarstaat voor de strijd. Want hij heeft zijn hand uitgestrekt tegen God, en hij daagt de Almachtige uit, hij stormt op hem af in overmoed, het zwaar beslagen schild vooruit, het gezicht ingesmeerd en de lendenen vet van olie. In verwoeste steden zal hij wonen, in onherbergzame huizen die tot puin vervallen. Zijn rijkdom neemt niet toe en wat hij bezit is niet duurzaam. Het vergezelt hem niet naar het dodenrijk. Hij ontkomt niet aan die duistere wereld, haar gloed verdort zijn loten. Zij ontkomen niet aan die hete adem. Laat hem niet hopen op een luchtspiegeling, want hij verdwaalt en komt bedrogen uit. Voortijdig verschrompelen zijn loten en zijn twijgen worden niet groen. Een wijnstok die vruchten afstoot voor het rijpen, een olijf die zijn bloesem laat vallen. Zo blijven de goddelozen onvruchtbaar en gaat de tent van de bedriegers in vlammen op. Ze dragen onheil, baren misdaad en hun schoot kweekt enkel wind.

Job. Hoofdstuk 16, versen 1 tot en met 21. En Job gaf dit antwoord: dat heb ik meer gehoord. Onzalige troosters zijn jullie. Komt er geen einde aan die onzin? Wat een meewarige ijver. Precies zo zou ik kunnen spreken als jullie in mijn plaats zouden staan, alleen veel beter. Wat zou ik hoofdschuddend bemoedigen, beklagen met woorden? Woorden. Maar als ik spreek, trekt de pijn niet weg. Als ik zwijg, blijft mijn verdriet. Hij heeft mij gebroken, helemaal weerloos gemaakt. Hij getuigt tegen mij, verloochent mij, draagt beschuldigingen aan. In zijn woede verscheurt en kwelt hij mij, knarst met de tanden, scherpt zijn zwaard en loert op mij. Ze zetten een grote mond op, de spotters slaan me in mijn gezicht. Als één man staan ze dreigend voor mij. God levert mij uit aan misdadigers, aan de willekeur van goddelozen. Ik leefde in vrede, maar hij jaagt me op, grijpt me in mijn nek om hem te breken. Ik ben zijn doelwit. Zijn pijlen vliegen me om de oren. Hij spaart me niet, treft mijn nieren, mijn gal vloeit op de grond. Hij ramt mij open, een bres in de muur, en stormt als een krijger op mij af. Mijn kleed is een zak, stof is mijn kroon. Rood zijn mijn ogen van tranen, helemaal verduisterd. Toch heb ik nooit geweld gepleegd, en is mijn gebed oprecht. Aarde, gun mij geen graf, dan blijft mijn bloed roepen om vergelding. Toch heb ik in de hemel een getuige, een verdediger in den hoge. Nu mijn vrienden met mij spotten, ween ik tranen tot God. Iemand moet toch bij God opkomen voor de mens, zoals mensen voor elkaar opkomen? Ach, mijn jaren zijn geteld, en ik ga de weg waar niemand van terugkeert.

Job, hoofdstuk 17, versen 1 tot en met 16. Ik ben gebroken, mijn leven is voorbij, ik wacht slechts op mijn graf. Spot omringt mij en mijn ogen moeten die beledigingen aanzien. Geef me toch een verdediger, wie wil nog voor mij instaan? U laat toch niet diegene winnen die u met domheid slaat? Zoals iemand die zijn vrienden uitnodigt wanneer zijn kinderen wegkwijnen. Hij heeft mij gemaakt als een fabel bij de volken, iemand die men in het gelaat spuwt. Mijn ogen zijn dof van verdriet, mijn gestalte verschraald tot een schim. De rechtvaardige verstomt bij mijn geval, de onschuldige toont zich verontwaardigd tegenover de goddeloze. De rechtvaardige houdt vast aan de rechte weg. De mens met reine handen verdubbelt zijn kracht. Vooruit, jullie, begin opnieuw. Ik zal onder jullie geen wijze vinden. Mijn dagen zijn vervlogen met al mijn plannen. Al mijn energie is gebroken. Vannacht maken ze dag, licht en duisternis ineengevlochten. Mijn hoop is thuis te komen in de onderwereld. In de duisternis wil ik mijn bed spreiden. Tot het graf roep ik, mijn vader. En tot de wormen, mijn moeder en mijn zuster. Waar is dan nog hoop voor mij? Wie kan het ontdekken? Daalt het soms in één omarming omkneld samen met mij af in de onderwereld?

Job, hoofdstuk 18, versen 1 tot en met 21. En weer, zei Bildad uit Zoach, hou je nooit meer op met praten? Luister, dan is er tenminste kans op een gesprek. Waarom beschouw je ons als redeloos vee, te stom in jouw ogen? Je vreet je op van ergernis. Moet dan om jou de wereld anders opgezet worden, de bergen van hun plaats gerukt? Nee, zo is het en zo blijft het. Het licht van de goddeloze wordt gedoofd, zijn vuurgloed wordt geblust. Het licht in zijn tent straalt niet meer en in zijn huis gaan de lampen uit. Zijn vaste tred wordt wankel, hij struikelt over zijn eigen plannen. Onverhoeds verstrikt hij zich in het net, stapt hij op het vlechtwerk van een valkuil, raakt met zijn hiel in een klem, loopt vast in een strik. Op de grond ligt een vangtouw verborgen, een voetangel waar hij ook gaat. Verschrikking van alle kanten springt op hem toe, jaagt hem op bij elke stap. Onderwereld, die gulzigaard, wacht hem op. Rampspoed wijkt niet van zijn zijde. Ziekte knaagt aan zijn huid. De pest verteert zijn leden. Uit zijn veilige tent wordt hij ontvoerd, op weg naar koning Verschrikking. Zijn tent wordt in brand gestoken. Zwavel wordt op zijn woning gestrooid. Aan de voet verdorren zijn wortels. In de kruin verwelken zijn takken. Zijn nagedachtenis verdwijnt van de aarde. Over hem wordt niet meer gesproken op straat, verstoten als hij is van licht naar duisternis, weggevaagd van de wereld. Hij heeft geen stamhouder meer onder zijn volk en geen overlevende in zijn woonplaats. Het Westen is ontsteld over zijn lot. Het Oosten is met huiver geslagen. Kijk, dat is nu de woning van de goddeloze, de plaats van hem die God niet kent.

Job, hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 29. Zo luidde het antwoord van Job. Hoe lang nog blijf je me kwellen, me met je woorden verbrijzelen? Minstens 10 maal heb je me beledigd. Ben je niet beschaamd dat jij mij vernedert? Natuurlijk, ik ben de man die dwaalt. De fout ligt bij mij alleen. Als jullie mij willen overbluffen, mij mijn schande willen verwijten, weet dan, God is niet eerlijk en strikt mij in zijn net. Dat is onrechtvaardig, roep ik, maar niemand gaat erop in. Ik smeek om mijn recht, maar krijg het niet. Hij verspert mijn weg, ik kan niet verder. Hij hult mijn pad in duisternis. Hij heeft mij eerloos gemaakt, de kroon van mijn hoofd gerukt. Hij breekt mij af en het is afgelopen met mij. Mijn hoop ligt neer als een omgerukte boom. Zijn woede hitst hij op tegen mij. Hij ziet in mij zijn vijand. Al zijn troepen trekken op tegen mij, banen zich een weg en belegeren mijn tent. Broers, zussen en kennissen zijn van mij vervreemd. Mijn buren laten mij in de steek. Mijn kennissen zijn mij vergeten. Mijn gasten en mijn slavinnen zien in mij een vreemdeling. In hun ogen ben ik de onbekende. Als ik mijn knecht roep, dan antwoordt hij niet, hoe vriendelijk ik het ook vraag. Mijn vrouw kan mijn adem niet luchten. Mijn eigen zonen vinden dat ik stink. Kinderen maken zich vrolijk om mij. Als ik opsta, spreken ze tegen mij. Mijn vrienden verachten mij. Die ik lief had, keren zich van mij af. Vel overbeen ben ik. Ik houd me nauwelijks staande. Vrienden dan toch, heb medelijden met mij, want de hand van God heeft mij geslagen. Waarom vervolgen jullie mij zoals God? Waarom laten jullie mijn vege lijf niet met rust? Ach, werden mijn woorden maar opgetekend, ergens in vastgelegd, door een ijzeren stift in rotssteen gedreven, met lood gevuld, tot blijvende getuigenis. Want ik weet, ik ben er zeker van, mijn vrijkoper leeft. Tenslotte zal hij deze wereld binnentreden. En al ben ik nog zo geschonden, ik zal God zien vanuit dit lichaam. Aan mijn zijde zal ik hem zien, met eigen ogen, ik en geen ander. Ik sterf haast van verlangen. En wanneer jullie zeggen, hoe zitten we hem achterna en hoe vinden we de grond van de zaak? Pas dan zelf maar op voor zijn zwaard, want al die nijd kon je de kop wel kosten. Dan zul je weten wie de Almachtige is.

Job, hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 29. Nu nam Zofar de Naamatiet het woord. Ik ben verontwaardigd, ik moet spreken. Zulke beschuldigingen maken mij kwaad. Je uiteenzetting is krenkend, maar mijn geest geeft mij antwoord. Vanouds, dat moet jij toch weten, sinds mensenheugenis geldt, de vreugde van de boze is kortstondig, zijn blijdschap duurt maar even. Al raakt zijn kruin de hemel, al steekt zijn hoofd in de wolken, hij gaat voor altijd verloren als zijn eigen drek. En zijn kennissen vragen, waar is hij nu? Spoorloos, ongrijpbaar vervliegt hij, als een droom in de nacht. Ogen zien hem niet meer, hij blijft onvindbaar in eigen huis. Armen zullen om de gunst van zijn kinderen vragen en zijn handen geven de weelde terug. In de bloei van zijn leven ligt hij neer in het stof. Het kwaad smaakt hem zo goed en smelt zo heerlijk op zijn tong, dat hij het, zuinig genoeg, niet doorslikt en blijft proeven tegen zijn gehemelte. Maar opgenomen in zijn lichaam wordt het addergif in zijn buik. De rijkdom die hij naar binnen slokt, geeft hij als spraaksel op. Die perst God hem uit het lichaam. Wat hij opslurpt blijkt gif van een slangentong die hem doodt. Geen stromen olie, geen overvloed aan melk en honing kunnen hem verkwikking bieden. Wat hij zich verwerft geeft hij weer op. Hij krijgt geen kans om te slikken. Zijn winstgevende handel bekomt hem slecht. Omdat hij de armen slaat en verlaat, overmeestert hij een huis dat hij niet heeft gebouwd. Omdat zijn honger niet te stillen is, houdt hij niets over van zijn liefhebberijen. Omdat zijn vraatzucht alles verslindt, daarom duurt zijn geluk zo kort. Op het toppunt van zijn rijkdom overrompelt hem de angst, valt allerlei ongeluk op hem neer. Terwijl hij zich nog volpropt, is daar de hete adem van Gods wraak, regent het vuur van Gods woede op hem neer. Als hij voor de geharnaste aanvaller vlucht, dan treft hem een bronzen pijl. De spies dringt door in zijn rug, de glinsterende punt piekt in zijn lever, hij raakt in paniek.

De glans van zijn schatten wordt verduisterd, een heimelijk vuur vreet alles aan, verslindt wat er nog over was in zijn tent. De hemel brengt zijn slechtheid aan het licht, de aarde getuigt tegen hem. Een stortvloed overspoelt zijn huis en sleurt hem mee op de dag van de wraak. Dat krijgt zo iemand van God. Dat staat hem te wachten.

Job, hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 34. Weer nam Job het woord en zei: luister toch eindelijk eens naar mij en laat dit een troost voor jullie zijn. Laat me spreken, daarna kun je spotten zoveel als je wilt. Ik heb het niet tegen een mens, dat weet je toch. Daarom verlies ik juist mijn geduld. Kijk eens naar mij en kijk verbijsterd en leg een hand op je mond. In ieder geval, als ik nadenk, raak ik van mijn stuk, ril ik over heel mijn lichaam. Waarom hebben de goddelozen het goed steeds beter naarmate zij langer leven? Met hun familie gaat het goed, hun ouders leven nog en de nieuwe generatie treedt al aan. Hun huis geniet een ongestoorde vrede. De geesel van God treft hen niet. Het dekken van hun stieren slaat altijd aan. Hun koeien kalven en kennen geen misdracht. Buiten spelen hun kinderen en het lijkt wel een huppelende kudde. Zij zingen bij tamboerijn en citer, vermaken zich met muziek en fluit. En pas na een leven in geluk gesleten, dalen zij af naar het dodenrijk. Diezelfde mensen zeggen tegen God: laat ons met rust, we stellen geen belang in uw plannen. Waarom de Almachtige dienen? Waarom bidden tot hem? God schenkt de goddelozen alle goeds, maar hij speelt in hun stuk geen rol. Gaat hun licht ooit uit? Krijgen zij de rampen die ze verdienen? Vermorzelt Gods wraak hen? Worden ze ooit weggeblazen als stro, als kaf meegezogen door de wind? God mag rijkdom bewaren voor zijn kinderen, als hij hem dan maar eens zijn straf liet voelen. Als de Almachtige hem zijn wraak maar liet zien, hem de kelk van vergelding liet drinken. Wat kan hem, eenmaal dood, die familie schelen, als de reeks van zijn jaren ten einde is? Maar brengt God ooit de hoogmoedigen tot inzicht? Spreekt hij ooit een oordeel over hen uit? Nooit. De een blijft gezond tot aan zijn dood, leeft in vrede, zonder zorg, wel doorvoed en goed in het vlees, fris tot in het merg van zijn gebeente, terwijl de ander die bedroefd sterft, zonder ooit geluk te hebben gekend. Ze liggen wel allebei in het stof, met wormen overdekt. Ik weet wat jullie denken, hier geforceerd tegenin zullen brengen. Wijs ons het huis van die heren, de tent waar die goddelozen wonen. Hebben jullie dan nooit reizigers gesproken? Of is wat zij zeggen niet in tel? Hoor je niet, ook de boze blijft in leven, ook hij haalt de oordeelsdag? Wie klaagt hem dan nog openlijk aan? Wie straft hem voor zijn misdaden? Hij wordt stichtelijk begraven, ook bij zijn tombe wordt gewaakt. Zacht rust hij onder de zoden, zo komen er velen na hem, zo gingen hem velen voor. Waardeloos is jullie troost, je antwoord is bedrog, meer niet.

Job, hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 30. Hierop antwoordde Elifas de Temaniet: natuurlijk, niemand kan iets doen ten bate van God, al is hij nog zo wijs. De Almachtige heeft geen belang bij jouw rechtschapenheid, haalt geen winst uit jouw onbesproken gedrag. Maar als hij je voor het gerecht daagt en met jou in het geding treedt, gebeurt dat dan vanwege je vroomheid? Is het niet vanwege je slechtheid, omdat je schuld geen grenzen kent, omdat je onredelijk onderpand eist van je naaste, armen uitkleedt, dorstigen een dronk weigert, hongerigen geen brood geeft? Ja, de sterken hebben de macht, brutalen de halve wereld. Omdat je weduwen wegstuurt zonder iets en de bedelhanden van wezen leeglaat. Daarom kun je geen kant meer uit en word je door angst overvallen. Zie je de lucht niet donker worden? Je verdrinkt in de wassende vloed. Is hij niet de hoge God van de hemel? Hij kijkt over alle sterren heen, hoe hoog ze ook zijn. Maar dan zeg jij: wat weet God eigenlijk? Oordeelt en ziet hij dwars door de wolken heen? In nevels gehuld kan hij niets zien. Hij wandelt ergens aan het eind van de wereld. Moet jij zo nodig de weg van de verblinding, het pad van de leeghoofden, opgaan? Zulke mensen worden weggerukt voor hun tijd, van hun voetstuk gesleurd door de maalstroom, omdat ze tegen God zeggen: laat ons met rust, of wat kan de Almachtige ons maken? Hij speelt in hun stuk geen rol, en toch heeft hij hun huizen gevuld. De rechtvaardige drijft de spot met zulke mensen. Hun aanblik vervult hem met leedvermaak. Daar ligt hun grootheid gevuild, en wat nog rest gaat in vlammen op. Maak het goed met God en sluit vrede, dan heb je alles gewonnen. Luister naar de lessen van zijn mond, schrijf zijn woorden in je hart. Als je terugkeert tot de Almachtige, zul je opgebouwd zijn en alle onrecht van je woning weghouden. Dan zal hij die het goud weglegt in de aarde, in de rotsige beken van Ophir, de Almachtige, jouw goud zijn en jouw kostelijk zilver. Dan zul je vreugde vinden bij de Almachtige, hem weer onbevreesd aanzien. Bid je tot hem, hij zal je verhoren. Doe je een gelofte, je kunt haar volbrengen. Neem je een besluit, het wordt uitgevoerd. Ga je ergens heen, licht schijnt voor je uit. Is iemand vernederd en zeg jij: sta op, dan zal God de verslagene op laten staan. En spreekt hij diegene vrij die niet vrij van schuld is, dan is het omwille van jouw schone handen.

Job, hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 17. Opnieuw nam Job het woord. Ook nu nog kom ik in verzet, al trek ik krom van verdriet. Ach, kon ik hem toch eens vinden en doordringen tot zijn verblijf. Dan zou ik mijn zaak bepleiten, al mijn argumenten voor hem uitstorten. Eindelijk zou ik zijn antwoord kennen en horen wat hij wil. Als hij mij dan met al zijn macht zou vervolgen, dan zou hij mij toch niets ten laste kunnen leggen. Als ik open en eerlijk met hem kon redetwisten, ontloop ik zijn vonnis voorgoed. Maar trek ik oostwaarts, dan is hij er niet. Westwaarts, ik vind hem niet. Werkt hij in het noorden, er is niemand te ontdekken. Gaat hij naar het zuiden, blijft hij onvindbaar. Want hij kent mijn levenswandel en weet, uit zijn loutering kom ik tevoorschijn als goud. Mijn voeten hebben zijn spoor gevolgd. Ik ben niet van zijn weg afgeweken. Ik heb zijn geboden niet losgelaten, ik bewaarde ze diep in mijn hart. Maar hij is de enige, niemand weerhoudt hem. Hij doet wat hij doen wil, zijn plan met mij zet hij door. En hij heeft veel van zulke plannen. Daarom juist ben ik zo bang voor hem. Hoe meer ik dat besef, hoe banger ik word. Bij hem zinkt al mijn moed weg. Juist zijn almacht bestemt mij tot onmacht. Niet zijn duisternis maakt mij bang, maar hij heeft mijn gelaat met duisternis bedekt.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Job, hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 25. Waarom is aan de Almachtige tijd en uur bekend, en mogen zijn vrienden niet weten wanneer hij ingrijpt? De boosdoeners verleggen slechts grensstenen, sleuren ongestoord kudde en herder weg. Ze maken zich meester van de ezel van de wezen, leggen beslag op de os van de weduwe, verkrachten het recht van de armen. Onderduiken is hun enige kans. En dan gaan deze toppers op pad, al vroeg door de steppen, als wilde ezels op zoek naar voedsel. En 's avonds laat hebben hun kinderen nog niets te eten. Oogsten mogen ze, ja, op een kale akker, of in de leeggeplukte wijngaard van de rijken. Zij liggen naakt te slapen, ongekleed, onbeschermd tegen de kou. Ze raken doorweekt van de regen uit de bergen. De kale rots is hun enige schuilplaats. Die schurken, ze ontrukken de wezen hun laatste stukje land en leggen beslag op het schamel bezit van de armen. Naakt en ongekleed zwerven ze rond. Ze helpen bij de oogst en moeten toch honger lijden. Zij maken olie tussen de rijen olijven, treden de persen en moeten toch dorst lijden. Kreunend sterven zij overal in de stad, roepen gewond om hulp. Maar God heeft geen oog voor deze verschrikking. De onrechtvaardigen zijn als schurken die het licht schuwen. Ze willen niets weten van zijn wegen en keren het de rug toe. Als moordenaars die opstaan in het donker om armen en zwakken te doden. Als dieven die 's nachts rondsluipen. Echtbrekers die wachten op de schemering. Niemand mag mij zien, denken ze, en ze bedekken hun gezicht. Als inbrekers die 's nachts heimelijk binnendringen, maar zich overdag opsluiten. Zo schuwen zij het licht. De duisternis is hun ochtend, het angstaanjagende donker is hun element. Zelf drijven ze voorbij als schuim op het water, en even snel verdort hun vruchtbaar land. Niemand wil naar hun wijngaard toe. Zoals droogte en hitte het sneeuwwater absorberen, zo verzwelgt de Sheol de zondaar. Zijn moeder vergeet hem, de wormen verteren hem, niemand denkt meer aan hem. De onrechtvaardige wordt geveld als een boom. Als God, die de kinderloze en de ongelukkige weduwe bijstaat, als God machtig opstaat om de sterken te grijpen, dan zijn ze hun overmoed kwijt. Hij laat hen zich wel veilig en zeker wanen, maar hij houdt ze in de gaten. Eén moment staan ze aan de top, en dan is het uit. Ze zijgen ineen, verschrompelen als de melden, hangen slap als al te zware halmen op hun steel. En stel dat dit niet klopt, wie bewijst dat ik lieg, dat mijn argumenten niet deugen?

Job, hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 6. Weer nam Bildad uit Zoach het woord. God heerst met macht en verhevenheid. Zelfs de hemelen dwingt hij tot een vredesverdrag. Ontelbaar zijn zijn troepen. Tegen zijn glans is niemand bestand. Hoe kan een mens dan rechtvaardig of rein zijn tegenover God, als zelfs de maan niet glanst en de sterren niet schitteren in zijn ogen? Wat moet dan een mens, een mensenkind, die nietige aardworm?

Job, hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 14. Maar Job antwoordde en zei: dat noem ik hulp voor hulpelozen, dat noem ik sterkte voor zwakken. Voor wie het niet goed meer ziet, daar is je raadsman, hij helpt je een eind op weg. Waar haal je die kletspraat vandaan? Wie is de bron van die wijsheid? Ja, de schimmen sidderden voor God, alle bewoners van onder de wateren. De onderwereld lag open voor hem, het dodenrijk lag onbeschut. En dan spant hij de noorderhemel uit boven de diepte en laat hij de aarde drijven op het niets. Dan perst hij het water in wolken en toch scheurt de nevel daaronder niet. Dan verduistert hij de troon en hangt hij er zijn wolken voor. Dan schrijft hij een horizon aan de einder van de zee, waar licht en duisternis elkaar ontmoeten. De hemel wankelde op zijn zuilen, sidderde voor de dreigende God. En dan splijt hij de zee met machtige hand, slaat Rahab neer met een welgemikte slag. Zijn stormwind blaast de zee terug en hij doorsteekt het kronkelend serpent. En slechts een deel van zijn werken komt hier aan bod, slechts een half woord vernemen wij, maar de volle omvang kan niemand

Job, hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 23. En Job vervolgde: bij de levende God die me mijn recht onthoudt, bij de Almachtige die mijn leven vergalt, zolang ik leef, zolang Gods adem mij bezielt, zullen mijn lippen niet liegen, zal mijn tong geen onwaarheid spreken. Nooit in eeuwigheid zal ik jullie bijvallen. Tot mijn laatste snik kom ik op voor mijn onschuld. Rechtvaardig ben ik, dat houd ik vol. Geen dag van mijn leven kan mij iets verwijten. Nog liever zou ik volhouden. Mijn tegenstander staat in het ongelijk, mijn vijand is de schuldige. Immers, wat mag ik als zondaar verwachten? God snijdt je weg, God eist je leven op. Of denk je dat God naar zondaars luistert, hun noodkreet hem bereikt? Kunnen zij zich ooit veilig voelen bij hem, de Almachtige aanroepen, te allen tijden? Ik zal jullie leren wat God in zo'n geval doet, precies vertellen hoe de Almachtige reageert. Trouwens, jullie zagen het allemaal toch zo goed? Wat wil dit zinloos gesprek dan nog? Dit heb je als zondaar van God te verwachten. Dit houdt de Almachtige voor zo iemand achter de hand. Talrijk zijn zijn kinderen, maar ze komen om door het zwaard. Groot is zijn familie, maar die verhongert. Wie gespaard blijft, sterft aan de pest. Geen weduwe die erom treurt. Al vergaart hij geld als stof en mooie kleren alsof het gewoon slijk was, hij doet maar. De rechtvaardige trekt ze aan, de onschuldige gaat strijken met zijn geld. Het huis dat hij bouwt blijkt spinrag te zijn, een nietige hut op het veld. Hij is nog rijk als hij gaat slapen, maar bij zijn ontwaken rest hem niets meer. Verschrikkingen vallen op hem bij klaarlichte dag en 's nachts rukt de stormwind hem weg. De oostenwind pakt hem op, sleurt hem mee, rukt hem weg van zijn plaats. Meedogenloos werpt God hem tegen de grond. Probeer maar eens aan zijn greep te ontkomen. Men klapt vol leedvermaak in de handen. Vanuit zijn eigen huis wordt hij nagefloten.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Job, hoofdstuk 28, versen 1 tot en met 28. Ja, zilver kun je wel ergens vinden, goud kun je wel ergens wassen, ijzer kun je uit de bodem halen, erts kun je omsmelten tot koper. Het duister kun je terugdringen en tot in de verste hoeken kun je de donkere diepte van de rotsen doorzoeken. Ja, men hakt gangen uit, ver van de bewoonde wereld, waar bijna niemand komt. Kronkelgangen, als draden zo dun. Boven op de aarde ontkiemt het graan, diep onderin woelt een soort vuur. In haar gesteente is saffier te vinden en ook stofgoud. Geen roofvogel kent het pad daarheen, zelfs de havik weet het niet te ontdekken. De machtigste dieren blijven er weg. Geen leeuw is er ooit doorgedrongen. Alleen de

de oceaan zegt, niet hier, dan zegt de zee, hier evenmin. Ze is voor geen goud te koop, met geen zilver te betalen. Goud uit Ophir is niet goed genoeg. Kornalijn nog saffier. Goud of glas komen hier niet in aanmerking. Geen sieraden, hoe kostbaar ook, halen het erbij. Koraal en kristal, zij verbleken. Een vermogen aan parels weegt niet op tegen de wijsheid. Waardeloos blijkt topaas uit Koes, en het zuiverste goud is geen geschikte munt. Waar komt de wijsheid dan vandaan? Weet iemand waar zij woont? Zij is verborgen voor al wat leeft. Zelfs de vogels in de lucht kunnen haar niet ontdekken. Dood en onderwereld zeggen, wij hebben het gerucht gehoord dat alleen God het pad erheen kent. Hij weet waar zij zich ophoudt. Zijn oog reikt tot aan de grenzen van de aarde. Hij ziet alles wat de hemel omspant. Hij die de kracht bepaalt van de wind en de omvang van de zee. Die de wet voorschrijft aan de regen en donder en bliksem dirigeert. Hij ziet de wijsheid, kent, begrijpt en doorziet haar. Hij zegt tegen de mens, wijsheid? Wijsheid is de Heer vrezen, het kwaad vermijden.

Job, hoofdstuk 29, versen 1 tot en met 25. En Job ging verder. Wie geeft mij de tijd van vroeger terug? De dagen dat God over mij waakte. Zijn lamp scheen boven mijn hoofd. Zijn licht wees mij de weg door het duister. Was het maar als in mijn beste jaren, toen de Allerhoogste thuis was in mijn tent, toen de Almachtige met mij was en mijn kinderen om mij heen. Mijn voeten baden in boter en balsem, stromen olie vloeiden over mijn benen. Als ik de stadspoort uitkwam om mijn zetel in te nemen op het plein, dan trokken de jongelui zich terug zo gauw ze me zagen. De ouderen stonden vol eerbied op. Magistraten durfden niet meer te spreken en legden hun hand op de mond. Notabelen waren verstomd, hun tong kleefde aan hun gehemelte. Wie mij hoorde, prees mijn woord. Wie mij zag, verkondigde mijn lof. Want ik was redder van reddeloze armen, helper van hulpeloze wezen. Diegenen die bijna waren bezweken, zegenden mijn optreden. Ontroostbare weduwen bracht ik weer tot blijdschap. Gerechtigheid was mijn kleed, rechtvaardigheid mijn mantel en hoofddoek. Voor de blinde was ik zijn ogen, voor de lammen zijn voeten. Een vader was ik voor behoeftigen en ik zette mij in voor het recht van vreemden. Van misdadigers sloeg ik de kaken stuk en ik rukte de prooi uit hun bek. Daarom dacht ik, als een welgestelde zal ik sterven. Zoals het zand aan de zee zal ik mijn dagen vermenigvuldigen. Water vloeide volop naar mijn wortels en 's nachts drenkte de dauw mijn takken. Mijn naam en eer verbleekten niet, mijn boog behield zijn spankracht. Iedereen luisterde vol verwachting naar wat ik zei. In eerbiedig zwijgen werd naar mijn beslissing geluisterd. Na mij kwam geen tweede spreker, want gretig dronken zij woord voor woord. Ja, zij keken ernaar uit als naar de regen en openden wijd hun mond voor die lentedruppels. Lachte ik tegen hen, dan kregen zij moed. Mijn glimlach verdreef hun somberheid. Ik wees hun de weg, ik was hun hoofd. Mijn tent was de koningstent te midden van een leger. Ik was als een trooster te midden van treurenden.